0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In het Gelderse Beekbergen zijn bijna 200 kinderen van een camping gehaald vanwege een brand in een zorgcentrum in de buurt. Ze worden opgevangen in het nabijgelegen Buslo. De brand woedt in een centrum voor jongeren met psychische problemen. Het pand moet als verloren worden beschouwd. 1 persoon raakte gewond. Geschokte reacties om neuzen die afgelopen weekend bij een pro-Palestina-protest in Utrecht werden geroepen, meldt de Telegraaf. Zo werd er lang leven 7 oktober geroepen, verwijzend naar de aanval van Hamas op Israël in 2023. Beneden alle pijl, zegt burgemeester Sharon Dijksma. Het dodental van de aardbeving in Japan gisteren is opgelopen tot 5. Ook zijn er zeker 100 mensen gewond en er is een onbekend aantal mensen vermist. Onder de doden zijn 2 vrouwen die om het leven kwamen bij een explosie in een winkelcentrum. De beving had een kracht van 7,1. En de gemeente Heerde in Gelderland is klaar met mensen die wolven proberen te lokken met eten om een mooie natuurfoto te maken. Dat meldt de Stentor. De wolven leven in een rustgebied waar mensen niet welkom zijn. Er wordt nu extra gecontroleerd. Mensen die worden gepakt krijgen een boete van €120. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere en zwoele nacht met minimaal rond 18 graden. Overdag zonnig en tropisch warm met 30 tot 35 graden. Aan zee is het koeler en er steekt daar 's middags een frisse westenwind op. En dit was het nieuws op Slam.

0: Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De enorme brand in een zorgcentrum voor jongeren in de buurt van Apeldoorn wordt langzaam kleiner, meldt de Stentor. Een deel van het pand stortte in en één persoon raakte gewond. Bijna 200 kinderen die in een tentenkamp in de buurt sliepen zijn door het Rode Kruis ergens anders heen gebracht. Meer dan de helft van de nieuwe auto's die volgend jaar wordt verkocht is elektrisch, zegt de ING in het AD. Dit jaar is dat nog zo'n 40%. Het is voor het eerst dat stekkerauto's benzine- en dieselauto's inhalen. Elektrische auto's stijgen vooral in populariteit door belastingvoordelen en de hoge brandstofprijs. Het Amerikaanse leger heeft samen met Saoedi-Arabië aanvallen uitgevoerd op Irak. Volgens Amerika zitten daar groeperingen die banden hebben met buurland Iran. Volgens Saoedi-Arabië gaat het om een vergeldingsaanval. Irak heeft de afgelopen dagen meerdere aanvallen uitgevoerd op Saoedische olievelden. En er staan bijna 4000 vacatures open voor een baan op Schiphol, blijkt uit een analyse van de Telegraaf. De meeste mensen worden gezocht in de bagageafhandeling, schoonmaak, beveiliging en horeca. Schiphol zegt dat alles gewoon door kan draaien, maar vakbonden zeggen dat het personeel op hun tandvlees loopt. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en hete dag met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Op de Wadden en aan de kust is het met 25 tot 29 graden iets koeler, vooral door een frisse westenwind. En dit was het nieuws op Slam.

Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een pro-Palestina-demonstratie in Utrecht zijn afgelopen weekend kwetsende leuzen gescandeerd. Een van de teksten was Lang leven 7 oktober. De Telegraaf schrijft dat er steeds vaker kwetsende leuzen worden geroepen. Burgemeester Dijksma van Utrecht en het CD spreken er schande van. President Trump is positief over de gesprekken die hij heeft gevoerd met de Oekraïnse president Zelensky en de Israëlische premier Netanyahu. Details geeft hij niet. Zelensky heeft tegen Fox News gezegd dat Amerika hem toestemming geeft om Patriot-raketten te gaan maken. Zelensky en Netanyahu zijn in Washington voor de uitvaart van een senator. Het dodental van de aardbeving in Japan gisteren is opgelopen tot 13, zegt premier Takaichi. Ook zijn er zeker 100 mensen gewond en is een onbekend aantal mensen vermist. Onder de doden zijn twee vrouwen die om het leven kwamen bij een explosie in een winkelcentrum. En de onderhoudstak van KLM is onder verscherpt toezicht geplaatst, meldde de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Volgens de inspectie houdt KLM zich niet aan de veiligheidsvoorschriften. Er is geen gevaar voor reizigers. Het onderhoudsbedrijf van KLM verzorgt het onderhoud van vliegtuigen van meer dan 200 maatschappijen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en hete dag met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Op de Wadden en aan de kust is het met 25 tot 29 graden iets koeler, vooral door een frisse wind van zee. En dit was het nieuws op Slam.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Bless. Terms and conditions.
0: Nieuw.
1: Armin van Buuren en Silver Panda. Here in my arms.

0: in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In een zorgcentrum in Beekbergen, vlakbij Apeldoorn, heeft vannacht een grote brand gewoed. Een deel van het pand stortte in en één persoon raakte gewond. In het gebouw werden jongeren met psychische problemen opgevangen. 200 kinderen die op een tentenkamp in de buurt sliepen zijn vanwege de rook ergens anders heen gebracht. Bewoners van de Amsterdamse wijk Osdorp konden vannacht weer in hun eigen bed slapen. Gistermiddag knalde een auto vol met explosieven tegen een gebouw aan na een politieachtervolging, waarop meerdere panden ontruimd werden. De inzittenden waren betrokken bij een plofkraak in het zuiden van Duitsland, maar zijn nog steeds niet gepakt. Ook de bewoners van een flat in Ridderkerk konden gisteravond weer terug naar huis. De flat werd ontruimd nadat er koolmonoxide vrij was gekomen. Het was daar de afgelopen maanden al een paar keer raak. Volgens de veiligheidsregio zit er ergens een gaslek. Tot dat lek is gedicht, hebben de bewoners voorlopig geen gas. En op de grens van Brazilië en Argentinië is een Nederlandse man omgekomen bij een ongeluk met een boot. Hij voer met 7 anderen bij de Iguazu-watervallen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, behalve dat de man is verdronken. 2 andere Nederlanders liggen in het ziekenhuis. Het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en hete dag met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Op de Wadden en aan de kust is het met 25 tot 29 graden iets koeler. Vooral door een frisse westenwind. En dat was het nieuws op Slam.
2: Dankjewel Mario. Een hele goede morgen. De wegen af met Flitsmeister. Flitsmeister meldt geen enkele vertraging op dit vroege tijdstip. Wel 2 controles gemeld op snelheid. Eentje op de A17 Roosendaal richting Moerdijk. We zien je wel bij Zevenbergen. Hectometerpaal 6,7. En op de A50 Apeldoorn richting Zwolle bij BMT Broekland en flitser bij 213,2.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic en maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
0: Slam. Marijn Oosterveen.
2: Ja, ik ga je speakers laten roken met de nieuwe Topic en Becky G. Sorry papi, zometeen. De favoriet van mijn moeder. Alana komt eraan.

Alane van West door Robin Schulz. Marijn Oosterveen. Dat is mijn naam. Dat is echt de favoriete plaat van mijn moeder. Zojuist gedraaid op Slam. En een hele goede morgen. Het is 6:07 op deze woensdagochtend 29 juli. Ik hoop dat je goed gaat. Deze ochtend prachtig nieuws uit Italië. Echt mooi nieuws. Een medische doorbraak. In Italië hebben artsen voor het eerst een transplantatie van de macula uitgevoerd. Moet ik even uitleggen, je macula, dat is het centrale deel van je netvlies waarmee je scherp ziet. Zorg er dus voor dat je kan zien. En dat betekent dat een 67-jarige vrouw die blind was geworden door een verkeersongeval na deze operatie weer kan zien. Het is de eerste keer dat deze operatie is uitgevoerd en dus ook met succes. De operatie heeft 6 uur lang geduurd en na die 6 uur durende operatie kon ze weer gezichten herkennen. Onder andere die van haar zoon, van haar hond. Niet iedereen die blind is zou na een operatie als deze weer kunnen zien of geholpen zijn. Het gaat specifiek om mensen met blindheid door dezelfde oorzaak als deze vrouw met die macula en nog wat. Maar zij kan in ieder geval weer zien en dat is een medische doorbraak. En ik vind dat prachtig nieuws op de maandagochtend. Voor het eerst uitgevoerd een transplantatie van de macula, waardoor blinde mensen mogelijk weer kunnen zien. Een vriend van mij is ook blind en we liepen gisteren door de stad. Ik en die blinde vriend van mij. Dus we lopen gisteren langs een viskraam. Draait hij zich ineens om. Zegt hij, hallo dames. Een hele goede morgen, Slam. Het wordt een warme dag vandaag. 30 tot 35 graden. Aan de Wadden iets koeler, zo'n 25.

0: nieuwste topper. Een track die normaal gesproken veelvoudig tussen 12 en 2 hoort. Ook vandaag weer een nieuwe editie.
1: Ik weet niet. Volgens mij is het al woensdag. Dus volgens mij moet je ook ergens aan geopereerd worden.
0: Ja, ik blijkbaar heb ik zojuist medegedeeld dat het maandagochtend is. Allemaal mensen geschrokken. Het is woensdagochtend. Ik weet ook niet wat mij bezielde. Woensdagochtend is het vandaag. 29 juli. Geen ochtendspits, geen middagspits door die vakantie. Heb ik zojuist gezien in mijn glazen bol. Belangrijke zaken, althans ja, belangrijk. Het is maar hoe belangrijk je het maakt. Want een influencer is weer in het nieuws. Nicola Ebbing. Ik had er nog nooit van gehoord, dat moet ik ook eerlijk toegeven. Maar zij is dus influencer. Ze krijgt veel kritiek over haar heen. Echt bakken met stront. Nadat ze een filmpje online zette dat ze tijdens haar zwangerschap af en toe een lekker glaasje champagne drinkt. Met alcohol, denk ik. Nee, dat weten we wel vrij zeker. Dat kan volgens haar, een glaasje alcohol drinken tijdens de zwangerschap. Want dat staat in een boek. In dat boek staat dat kleine hoeveelheden alcohol zouden minder schadelijk zijn dan gedacht wordt. En zodoende is af en toe een glaasje champagne tijdens de zwangerschap met alcohol geen probleem. Gezondheidsexperts die zijn het daar niet mee eens. Die vinden dat je helemaal geen alcohol moet drinken als je zwanger bent en een baby bij je draagt. Alcohol kan de ontwikkeling van de baby verstoren. Het vergroot onder andere de kans op een miskraam, een laag geboortegewicht en ontwikkelingsproblemen. In ernstige gevallen kan een kind een foetaal alcoholspectrumstoornis krijgen. En dat zorgt dan voor problemen op latere leeftijd. Of 1 of 2 glazen af en toe echt schadelijk zijn, is niet met zekerheid te zeggen. Dat is namelijk heel erg moeilijk te onderzoeken, zeggen wetenschappers, omdat je zwangere vrouwen niet bewust alcohol kunt laten drinken voor onderzoek tijdens de zwangerschap. Dat zou helemaal niet ethisch zijn en zodoende is daar eigenlijk geen duidelijk onderzoek naar gedaan. En de onderzoeker waar het boek zich op baseert heeft gekeken naar de eerste paar jaar van een kind, waarbij regelmatig een glaasje alcohol is gedronken. We weten dat als er veel alcohol gedronken wordt, dat het absoluut niet goed is. Maar bij een paar glaasjes weten we dat eigenlijk niet. Deze onderzoekers zeggen in ieder geval tot 1 jaar of 5... verandert er niks aan de gezondheid van dat kind, of over het algemeen is dat dan veilig. Maar dat zijn 2 onderzoeken die niet de juiste certificaten hebben. En daarbij is er ook niet gekeken dat foetaal alcoholspectrumstoornis, dat kan ook op latere leeftijd nog inkikken. Dus ook tot en met 5 jaar, het is niet voldoende. Er is dus geen veilige hoeveelheid alcohol bekend tijdens de zwangerschap. En daarom adviseren artsen en gezondheidsorganisatie om tijdens de zwangerschap helemaal niet te drinken. En dat moet voor jou geen nieuws zijn, denk ik. Dat het niet slim en niet handig is om te drinken tijdens de zwangerschap. Maar voor influencer Nicola Ebbing is dat dus wel nieuw. Ik vind het bijzonder dat je dat doet, alcohol drinken tijdens de zwangerschap. Kijk, je moet het zelf weten, je bent 18 jaar. Ik ben er ook geen vrouw, hè? Ik mag er eigenlijk niks over zeggen. Maar je bent wel een beetje bewust je eigen kind in gevaar aan het brengen. Weet je, dat kind gaat straks 100 jaar leven op aarde. Dat leven gaat echt een stuk minder fijn worden op het moment dat hij wel een of ander foetaal alcoholspectrumstoornis krijgt. Dus ik vind daar wat van. Maar goed, weet je. Deze vrouw die gelooft dat het moet kunnen. Ze heeft het filmpje waarin ze dat doet, het glaasje alcohol drinken tijdens de zwangerschap, inmiddels offline gehaald. Dus misschien dat ze zelf ook bij zin is gekomen. En dat ook voor champagne. Dat vind ik nog het bijzonderste aan het hele verhaal. Dus je gaat het leven van je kind op het spel zetten voor een glaasje champagne. Snap ik niet hoor. Als er nou een Jägermeistertje was of een Samaritje of zo.
2: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
3: Axwell, whatever turns you on.
2: Nieuw
3: Idali, Ronnie Flex en

0: Thomas Gray. Rumors bij Slam. Het is 6 minuten voor 6:30. Zometeen ga je het horen. Ga jij dit weekend op vakantie? Doe het niet. Waarom? Je hoort het zo. En ook muziek van Jamie Jones, State of Mind. Komt eraan. Marshmallow, Khalid, LSO, One Republic. En ook Another met Talk To You. Zometeen.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud. Garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.
10: De spanning stijgt. Het moment is daar.
11: En dan valt hij toch binnen. Wat is dit?
10: De start van een nieuw voetbalseizoen. De grootste aftrap van de Keukenkampioendivisie.
12: Bal gaat op de stip.
10: Wat is jouw favoriete club? Geef het door en win 3 seizoenkaarten voor jou en je vrienden. Plus de nieuwste Derby Star wedstrijdvoetbal. App je naam en die van je club via de Slam-app. Luister naar de Slam Ochtendshow en score die prijs. De Slam Ochtendshow. Maandag tot en met donderdag van 7 tot 10 op Slam.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
10: De sterren van morgen zie je vandaag in de Keukenkampioendivisie. Ontdek de nieuwe generatie talenten vanaf vrijdag 7 augustus. Live op ESPN en in het stadion.
14: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
15: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
14: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
15: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
14: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
15: Handig?
14: Ja. Van de Belastingdienst.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: spaargeld.
1: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
3: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
4: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Nou, ik zou dat toch even op een later moment doen, want de reclame is zojuist afgelopen. Het is bijna 6:30. Het weerbericht krijg je van Weer Online. Het wordt een zonnige en hete dag met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Op de Wadden en aan de kust is het met 25 tot 29 graden iets koeler. Vooral door de frisse westenwind. Soms verbaas ik mezelf ook, dat is echt prachtig. Hey, de wegen af met Flitsmeister. Geen vertragingen, wel 3 controles gemeld op snelheid. Eentje op de A17, Roosendaal richting Moerdijk bij Zevenbergen. Hectometerpaal 6.7, ook wel 6.7. A28, Assen richting Hogeveen bij Hooghalen, 160.4. En dan op de A50, Apeldoorn richting Zwolle bij Beemte Broekland. De flitser bij 213.2. Dan tijd voor het laatste nieuws. Mario, hij is weer aangeschoven. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
11: Hey.
12: Bij een grote brand in een zorgcentrum in Beekbergen, vlakbij Apeldoorn, is een deel van het pand ingestort. In het gebouw werden jongeren met psychische problemen opgevangen. Er raakte ook iemand gewond. Het is weer veilig in de straat in Amsterdam-Osdorp, waar gisteren een auto met explosieven crashte bij een politieachtervolging. De auto is gisteravond leeggehaald en geëvacueerde bewoners konden weer naar huis. En volgend jaar worden voor het eerst meer elektrische auto's verkocht dan auto's die rijden op brandstof. Dat komt volgens het AD door belastingvoordelen en de dure benzine. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
11: Dankjewel Mario en tot zometeen. Ga jij dit weekend op vakantie? Doe het niet. Waarom? Je hoort het zo.
13: Marijn Oosterveen.
11: En ik draai muziek van Gwen Stefani, Alesso, One Republic, Marshmello en dit is Another N54 Ultra. Talk to you bij Slam.

Localiate Silent Slam, 6 minuten over 6:30. Belangrijk nieuws voor mensen die dit weekend op vakantie gaan. Doe het niet! Nou ja, dit weekend is groot genomen. Vrijdag zou prima kunnen, zondag zou prima kunnen, maar zaterdag wordt een van de zwartste zaterdagen als die we ooit gekend hebben. Dat meldt de ANWB. Vooral in Frankrijk worden lange files verwacht, met onder meer rond Parijs en op Route de Soleil vertragingen waar je u tegen zegt. Urenlange files. Volgens de ANWB kun je vaak uren reistijd besparen door een dag later te vertrekken, een dag eerder, of de actuele file-informatie goed in de gaten te houden. Minder files betekent namelijk automatisch minder kans op autopech, want door hitte en lange ritten kunnen bijvoorbeeld de motor, banden en accu sneller problemen krijgen. Zodoende is de kans op pech dus ook minder als je niet aanstaande zaterdag vertrekt. Controleer voor vertrek ook even je autoverzekering. Kijk of pechhulp in het buitenland is meeverzekerd. Laat je auto mogelijk technisch nakijken. Sommige garages die bieden een soort vakantiecheck aan voor een paar eurotjes. En dan weet je zeker dat je goed zit als je op vakantie gaat. Neem daarnaast voldoende eten en drinken mee. Vooral drinken, want het kan dus zijn dat je lang in de file staat. En houd rekening met mogelijke vertragingen door ook bosbranden. Die natuurlijk aan de orde van de dag zijn in Spanje, in Frankrijk. Daardoor kunnen wegen tijdelijk afgesloten zijn. Of moet je ineens heel ver omrijden. Daarom wordt geadviseerd om daar goed rekening mee te houden, die bosbranden. En deze zaterdag dus eigenlijk niet vertrekken, want dan is het een van de zwartste zaterdagen die we gaan krijgen deze zomervakantie. Dus kijk of je misschien zondag kan vertrekken, misschien vrijdag al. Een extra tussenstop maken ergens, zodat je dus niet in die urenlange file staat aanstaande zaterdag. Tijdens Zwarte Zaterdag, beste tip die ik altijd heb gekregen. En ik dacht altijd dat dit averechts werkte, maar dit schijnt dus heel goed te werken. Als je wel op een drukke dag vertrekt, om niet heel vroeg te vertrekken. Dat deden wij vroeger ook altijd. Wij gingen altijd om 5 of 4 uur 's ochtends gingen wij rijden. Dan gingen we richting Zweden of zo. En dan kwam je altijd de wisje aan. Dan kwam je om 10 uur kwam je ergens in Hamburg kwam je in de file te staan. Terwijl als je dus later op de dag vertrekt, het liefst zelfs 's middags, dan ben je dus op het moment dat al die files zijn, die zijn dan al voorbij. Terwijl als je dus vroeg vertrekt, dan kom je juist op het moment dat die files er zijn aan bij die files. Dan sluit je achteraan de rij. Hoe later op de dag je vertrekt, hoe minder kans je hebt om uiteindelijk in de file te staan. En dat schijnt dus echt te werken. Is een tip die ik ooit heb gekregen. En is een goede tip die ik jou ook mee wil geven als je zaterdag op vakantie gaat. Want zaterdag is een van de zwartste zaterdagen die we gaan krijgen deze zomervakantie. Iron van Haven komt eraan op Gwen Stefani en Aiken. The Sweet Escape naar Alesso en One Republic. Dit is In Your Eyes nu bij Slam.

Iron Heaven speciaal gedraaid voor alle havens in het Twentekanaal. Die al dagenlang stil liggen in verband met aanhoudende droogte. Daardoor is Twentekanaal gesloten. Ook vandaag belooft het weer een droge en warme dag te worden. 30 en 35 graden, dus het wordt echt bizar warm vandaag ook weer. Het hitteplan is van kracht in meerdere provincies. Drink genoeg vandaag, draag zonnebrand als je buiten werkt. 30 tot 35 graden en die 35 graden uiteraard weer in Limburg.

club waarvoor jij 3 seizoenskaarten zou willen sturen in de app van Slam. Plus je eigen naam om kans te maken. Dus bijvoorbeeld Heracles, Marijn, Vitesse, Marijn. Stuur de naam van de club waarvoor jij 3 seizoenskaarten zou willen winnen. Plus je eigen naam uit die keukenkampioen divisie. Door in de app van Slam om kans te maken op 3 seizoenskaarten en de nieuwste

0: David Guetta, Sam Martin, Lovers on the Sun. Zometeen gaat het gebeuren, de grote Slam ochtendshow. Jij maakt kans op exclusieve Slam goodies als jij goedemorgen stuurt in de FL Slam. Goedemorgen sturen in de FL Slam is kans maken op exclusieve Slam goodies. Ik noem een Slam fanny pack, ik noem een Slam bucket hat. De house in de pauze kousen. Ze zijn echt mooie sokken zijn dat. Als jij kans wil maken, dan heb je goedemorgen in de FL Slam. En dan bellen wij je zometeen misschien wel op met het verhaal dat je die prijs gewonnen hebt. Althans, dan mag je kiezen. Dus je mag kiezen welke prijs. In de Slam ochtendshow zometeen, waar we ook muziek draaien. Van onder andere Gala, Freed From Desire, BDS met Swim en ook Avicii, Nicki Romero, I Could Be The One. Zometeen.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
6: Big or small, tiny or tall.
7: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
6: Condoom.nl.
8: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
9: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Beekbergen, vlakbij Apeldoorn, is een zorgcentrum deels ingestort bij een grote brand. De brand is inmiddels uit, maar het gebouw viel niet meer te redden. Er werden jongeren met psychische problemen opgevangen. Een van hen raakte gewond. Ook een groep kinderen op een tentenkamp in de buurt moest midden in de nacht weg. Geëvacueerde bewoners in Amsterdam-Osdorp zijn sinds gisteravond weer thuis. In hun straat crashte een auto met explosieven bij een politieachtervolging. Buurtbewoners moesten hun huis uit tot het weer veilig was. In de auto zaten 4 verdachten van een plofkraak. Zij zijn nog altijd op de vlucht. Een kantelpunt in de autowereld. Volgend jaar worden in ons land voor het eerst meer elektrische auto's verkocht dan auto's die rijden op benzine of diesel. Dat blijkt volgens het AD uit onderzoek van ING. Dat elektrische auto's populairder worden heeft onder andere te maken met een nieuwe belastingmaatregel. En Henk Vrezer wordt de nieuwe bondscoach van Suriname. Hij was ook de assistent van Stanley Menzo toen Suriname zich net niet plaatste voor het WK. In de play-offs lukte het daarna met Henk ten Katen ook niet. Maar de Surinaamse voetbalbond heeft vertrouwen in de ervaring van Vrezer om te bouwen aan iets nieuws. Het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en warm met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Op de Wadden en aan de kust is het met 25 tot 29 graden iets koeler. En dat was het nieuws op Slam.
13: Hey, dankjewel man. Dan gaan we naar de weg toe. Flitsmeister met de grote files op de A22 alleen. Beverwijk, 17 minuten, de oprit is afgesloten. 3 kilometer kom je in terecht. En de flitsers op de A1, Stroe-Apeldoorn, bij hectometerpaal 67. De A10, dat is de Zeeburger Tunnel. Bij Amsterdam. Oh, ik zit nog steeds in die tunnel. Haal me eruit, man. 11,3. A12 Ede bij 107,8. A17, Zevenbergen-Moerdijk, 6,7. A28 Spier richting Assen. Niet gassen bij 154,1. En de A28 Hooghalen Hogeveen bij 160,4. Nog eentje dan, A50 Beemte Broekland richting Zwolle. De hectometerpaal is 213,2.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
19: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
20: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Keukenkampioen Divisie.
21: De hele zomer lang.

eerst het slam, dus je bent al een winnaar. Maar een prijs krijgen is ook leuk. Ga je voor de house en de pauzekousen, de buckethead of de fanny pack? WhatsApp ons even een goedemorgen en zoek uit...

0: Dorp in Groningen, waar Rudy twee lammetjes heeft opgehangen. Shit, sorry, opgevangen in zijn huis natuurlijk.
1: Gelukkig,
0: zeg. Nee, het is een heel lief verhaaltje. Nou ja.
2: Meer muziek in de morgen.
3: Slam.
2: De Slam Ochtendshow.
3: De Ochtendshow met de meeste muziek.

0: Fijne makkelijke tekst om mee te doen zo vroeg.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Ja, daar zijn we weer. En jij ook, wat fijn. Het is 7:08, vroeg ingetuned bij Slam. Goed bezig. Het is alweer de laatste woensdag van de week. Ook van de maand trouwens. En die vieren wij hier met de beats van BTS, Avicii en Nicky Romero. En grote prijzen weg te geven in de ochtendshow. We gaan weer tickets de deur uit doen voor je favoriete keukenkampioen-divisieclub. En dan heb ik het niet over één kaart, niet over twee tickets voor een wedstrijd. Nee. We doen niet lullig. 3 seizoenkaarten voor het hele fucking seizoen. Ik heb gisteren als Nijmegenaar kaarten voor Vitesse weggegeven. Dat voelde als een koortsdroom. Dat ik hier met Vitesse seizoenkaarten heb gestrooid. Maar gelukkig nog wel even weer trekken wij ten strijde voor rood, zwart en groen erachteraan gegooid. Om mijn Nijmeegse vrienden toch nog een beetje een hart onder de riem te steken. Maar die zit ook een divisie hoger, hè? Dus de kans dat Vitesse tegen Nijmegen speelt is voorlopig klein.
2: Dat Vitesse gewoon genaaid is.
0: Nou, ik vind ook, en ik blijf erbij, dat als Nijmegenaar moet ik het zeggen, wij hebben baat bij een goed Vitesse. Want er is nu geen derby. Je wil tegen Vitesse. Dus wij gunnen Vitesse ook in Nijmegen het beste, man. Dat ze maar gauw weer naar die eredivisie mogen. En dat is dus mogelijk door die keukenkampioendivisie. Daar gaan ze vast knallen dit seizoen. Vandaag wordt bloedheet, hè. Ik zie temperaturen op de thermometer al voorspeld van 35 graden. Alleen op de Waddeneilanden is het vandaag echt genieten. Daar om en bij de 25 graden. Ook morgen blijft nog warm. Daar zitten we ruim boven de 30. Vanaf vrijdag dan wordt het weer koeler. Dat is voor nu de voorspelling. Ik ben benieuwd of onze eerste luisteraar die we er nu bij gaan halen, of die een beetje een lekker buitenberoep heeft. Want vandaag is wel de dag om daar extra blij mee te zijn. We gaan zo ook even die verkoelende duik maken met BTS en Swim. De eerstvolgende track hier in die Slam Ochtendshow. Onze nieuwe slechte slapspotter, Yuki Kempes, de oud Criss Cross Amsterdam MC, laat weten dat hij op Ibiza Emma Watson en Kanye West heeft gemist in hetzelfde restaurant als waar hij zat. Yuki, wat deed jij ook alweer toen je Marijn en mij een keer op de luchthaven zag?
3: Flauwvallen op Schiphol.
0: Ja, ja.
4: Stel jezelf even voor. Zeg hem maar.
5: Ik ben Ramon, 34 en ik ben aan het lopen met de hond.
0: En je bent aan het lopen met de hond?
5: Klopt.
0: Oké, ja, dat is wel lekker, ja. Maar ja. Zou dat ook jouw beroep zijn, vraag me dan meteen af. Heb je een uitlaatservice?
5: Nee.
0: Oké. Hey, wat doe jij voor de kost, Ramon, dat je zelf vroeg al wakker bent?
5: Ik ben projectleider in de elektrotechniek.
0: Ah.
5: En vooral vanwege de warmte nu was aan het lopen met hond.
0: Ja,
2: dat snap ik wel, ja.
0: Ja. Heb je een hele harige hond?
5: Ja.
0: Ja, is het zo eentje een... is het zo'n Bernard? Zo'n... Heb ik het meteen goed?
5: Zo'n grote, nee, het is een kleintje, een Engelse cocker spaniel.
0: Een cocker spaniel?
5: Ja.
0: Oh, een geweldige naam van een hond. Oh ja. En hoe heet hij?
5: Eden.
0: En slaat hij nu ook aan als je zijn naam noemt? Of,
5: Ja, zeker. Hij staat kwispelen.
0: Hij helemaal te kwispelen. Hij hoort ook Slam uit de speakers natuurlijk.
5: Precies.
0: Ja, hij weet dat de baas je prijs gaat pakken zo meteen.
5: Ik hoop het.
0: Ja. Hey, en tot hoe laat moet je vandaag, jongen?
5: Tot 5. En dan heb ik ook vakantie, dus dat is helemaal top.
0: Oh, lekker, heerlijk. En wat ga je nog doen?
5: Ik ga naar Italië toe op vakantie met de caravan.
0: Hé, hey, wat leuk joh. Komen we elkaar dan tegen? Wij gaan ook er niet over al te lang.
2: Ik neem aan dat je niet over 9 weken gaat.
5: Nee, dan ben ik al een tijdje terug.
0: Maar, hebben mensen geen 9 weken vakantie?
2: Wat, is niet iedereen ga je dan, Ramon?
5: Vrijdagavond gaan we rijden, vrijdagnacht zeg maar.
2: Heel slim, ja.
0: Want?
5: Laatste uurtjes van de mixmarathon mee pakken en dan...
2: Dat? Maar zaterdag wordt de zwartste zaterdag deze zomervakantie.
0: Oh, is dat zwart zaterdag?
5: Oh,
2: ja, en je kan beter inderdaad, wat wij vroeger ook altijd deden, als we met de caravan op pad gingen, dat kun je dus beter niet doen. Wij gingen altijd om 4 uur 's ochtends dan op zo'n zaterdag gingen we dan rijden, zeg maar. Maar dat is eigenlijk helemaal niet slim, want dan sluit je telkens achteraan aan in die file. Terwijl als je 's avonds vertrekt, dan zijn al die files al lang weg, joh. Dan kun je zo in één klap doorrijden. Dat kan echt een paar uur reistijd schelen. Maar dat hoef ik jou niet te vertellen, want jij klinkt als een ervaren vakantieganger die de route al goed in zijn hoofd heeft.
5: Zeker.
0: Jij mag het zeggen, Ramon. Wat wil je nog meer in de koffer hebben? Ga je voor de Slam Fanny Pack, de Slam Bucket Hat of de House in de Pauze kousen?
5: House in de Pauze kousen.
0: Lekker. Sturen we die op, jongen. En veel plezier in Italië. Dankjewel. Alvast succes met de laatste loodjes.
5: Dankjewel. Fijne uitzending.

0: getal. Onder de 1000.
1: Goedemorgen, mijn naam is Frans. En ja, ik denk dat het getal onder de 1775 is.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 76
0: euro.
1: Jammer, ja. Ja. Niks aan te doen.
2: Nee, ja, nee, zo is het. Maar meedoen was...
1: winnen.
2: Gratis. En leuk. Dus je mag zeker nog een keer meedoen. Hey, schroom niet. Je mag altijd nog even inbellen of appen. Dat vinden we alleen maar gezellig. Oké, jongen, mooie dag.
1: Hoi, fijne dag. Hoi.
0: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam. Marshmallow en Kelsey Ballerini. Another

0: Hey yo, stem van Slam, kondig jij me even af.
1: Ed Sheeran.
0: Dankjewel. Het is 7:55. Warme dag vandaag. Als jij een condoom gaat gebruiken, dan word je vader vandaag.
2: Oké.
0: Echt zo. Of je wordt moeder. Dat kan ook.
2: Nee, dat meest niet. Dat meen je niet.
3: Morgen ook trouwens.
0: Morgen ook. Hoe dat zit, dat hoor je zo. Maar heb je seks op de planning? Dan zou ik zeker blijven luisteren. Ja. Naar die Slam Ochtendshow voor ook de beats van De Bauza, John Summit. En het wordt warm, dus...

0: spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja. Van de Belastingdienst.
3: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
5: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: CeraVeetje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus

0: Plus, de anti-inbreukhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbreukhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Odido. Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
5: Omdat onze band onbreekbaar is.
6: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Good morning Slam, 7:30. Het wordt zonnig en warm. Temperaturen om en nabij de 30 à 35 graden. Op de Wadden een stuk koeler, daar is het lekker 25 graden. Nou, dan gaan we daar naartoe. Ik zie je daar op het strand. Dan naar de weg toe, Flitsmeister met de grote files. Dat is er maar eentje. A50 Valburg en Rijnbrug, 10 minuten. Flitsers A1 Stroe Apeldoorn bij hectometerpaal 67. En de A10 Amsterdam Zeeburger Tunnel bij 11,3. A12 Ede bij 107,8. En de A17 Zevenbergen richting Moerdijk bij hectometerpaal 6,7. A50 Beemte Broekland Zwolle, hectometerpaal 213,2 is de laatste. En dan pakken wij dat laatste nieuws mee, ANP. En ook de Bauza Magnetic krijg je zo dadelijk.
13: Goedemorgen.
12: Hey Mario.
13: In het Gelderse Beekbergen is een zorgcentrum deels ingestort. Er brak vannacht een grote brand uit. Een van de jongeren die er woonde raakte gewond. Op de grens van Brazilië en Argentinië is een Nederlander omgekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari. Hij zat met nog 5 andere Nederlanders op de boot die vlak na vertrek kapseisden. En een historisch moment voor nieuwe elektrische auto's. Daarvan worden er volgend jaar in ons land meer verkocht dan van auto's die rijden op benzine of diesel. Dat blijkt volgens het AD uit onderzoek van economen. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
12: Als je vandaag plant om een condoom te gaan gebruiken, dan kan je dat maar beter niet doen.
14: Echt?
12: Want het risico dat je papa of mama wordt is aanzienlijk groter.
14: Echt?
12: Ja, echt. Blijf luisteren voor het antwoord. Na ook Will Smith en Miami zo.
15: Anul en Marijn.
16: Yo, good morning.
17: We're the Bauza.
18: And you're listening to The Morning Show with Anul en Marijn. Slim.

0: De Slam Ochtendshow.
1: Ik heb de eerste blote been al gezien, Nanu.
2: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: show. Heter dan hete hits met Clean Bandit, John Summit ook zo. En temperaturen tot wel 35 graden. It's happening. Maar wij blazen koele lucht uit je speaker. Let maar op. We moeten ook even een waarschuwing afgeven voor als jij lekker denkt te gaan rampentampen met je grote zomerliefde, misschien wel, die je hebt ontmoet.
1: Oh.
0: Dit is niet helemaal de dag om seks te hebben met elkaar.
1: Nee, en het is vooral de dag, want ja, het hoeft niet per se vandaag te gebeuren om hier last van te hebben. Als de condoom vandaag in het raamkozijn ligt, ja, dan heb je toch zeker wel een probleem, want door hitte kunnen condooms sneller beschadigen. Je kunt condooms het beste bewaren op een koele, droge plek tussen de 15 en 25 graden. Zoals ze vandaag op jouw vensterbank liggen. Dan zijn ze afgeschreven.
0: Het klonk wel als een spreekwoord of zo. Als het condoom in het raamkozijn ligt.
1: Ja.
0: Als een tang op een varken. Als het condoom in het raamkozijn ligt. Dat vind ik leuk. Dat vind ik mooi.
1: Liggen in een hete auto, een tent,
0: oh, ja,
1: op een vensterbank, in een warme tas. Dat is ook een dingetje.
0: Ja, maar ook,
1: in een tas kan het ook heel warm worden.
0: Ja, en in een portemonnee bewaren ook mensen. Maar als die in je warme kontzak zit, dan gaat het condoom ook bijna verfrommelen en verschrompelen, zoals wij in Nijmegen zeggen.
1: Ja, door de warmte kan het latex verzakken, waardoor de kans groter wordt dat een condoom scheurt. Misschien tijdens het apotheoseren.
0: Heb jij gisteren bedacht als woord?
1: Ga je op vakantie, bewaar condooms dan in een tas uit de zon, in het bagageruim van een vliegtuig. Niet mee in die koffer, maar in het ruim. Dan worden ze niet te koud, ook niet te warm. Twijfel je of een condoom te warm is geworden, let dan op een plakkerige of broze structuur, verkleuring of beschadiging van de verpakking. Als dat het geval is, dan moet je weggooien in een nieuwe pakker. Anders dan kun je de klok erop gelijk zetten. Dan ben je binnenkort vader van een kindje in het buitenland.
0: Ja, of moeder, hè?
1: Of moeder.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook.
1: Ja. Ook een goede vakantietip. Iets waar ik eigenlijk ook nooit bij stil heb gestaan. Maar olies en latex gaan niet goed samen. Dus als je op vakantie bent naar een warm land en je hebt nog zonnebrand op je handen zitten,
0: ja,
1: dan kan dat ervoor zorgen dat het latex kapot gaat.
0: Is dat zo? Want je zou denken dat je handen gewoon veel gladder en zachter zijn, toch? Maar dan scheurt juist latex?
1: Latex kan niet goed tegen. Het is een broos materiaal.
0: Hmm.
1: Kan het latex aantasten, dus geadviseerd wordt om eerst je handen te wassen voordat je een condoom gebruikt.
0: Aha, dit is mogelijk de allerbeste tip voor de vakantie die wij ooit gegeven hebben. Dit is echt levensveranderend mogelijk.
1: Wel, ja. In de reeks, waarom moet je een tennisbal in je handbagage doen?
0: Oh, ja.
1: En waarom mag je geen zwarte sokken aan in het vliegtuig? Is dit wel de beste tip die wij gegeven hebben?
0: Rijtje. Ik moet meteen even denken aan mijn leraar seksuele voorlichting die we hadden op het Montessori College. Mm-hmm. Die kwam toen binnen met een banaan en een condoom. En toen zei hij, jongens, ik ga jullie nu dus laten zien hoe ik een condoom omdoe. Maar eerst even deze banaan eten, want ik kan niet stijf worden op een lege maag.

neem Slam met je mee deze zomer. Luister je overal. Via DAB+, Smart Speaker en de Slam App.

0: Twee weekenden achter elkaar. Tomorrowland gedraaid. En nu alweer terug op Slam. Afgedoucht en wel. Lost Frequencies en Sweet Disposition. Het is 7:50. En wat staat er vandaag allemaal op de planning? Je gaat het horen. Het is 29 juli. Je hebt nog precies 2 dagen om de BTW-aangifte te doen. Laat me je daar ook even aan herinneren. En vandaag is een grote dag voor veilinghuis Christie's. Een bekend veilinghuis. Daar worden altijd gigantische, beroemde veilingen gehouden van bijzondere spullen. Vandaag is dat niet anders. Spullen die gebruikt zijn tijdens het WK voetbal in Amerika en in Mexico en in Canada. Vandaag sluit de veiling en wordt de opbrengst bekendgemaakt. Wat staat er dan een beetje op het programma om te veilen?
1: Ik zie hier een t-shirt dat gedragen is door Lionel Messi. Waarom je dat zou willen kopen, weet ik niet. Ik zie ballen die gebruikt zijn tijdens de wedstrijden. Ik zie verschillende shirtjes ook van het Oostenrijkse team. Van het team van de Verenigde Staten. Ik zie ballen gesigneerd door Infantino, Shakiro en Kaka.
0: Shakiro?
1: Shakira. En ik zie ook de outfit die gedragen is door Shakira in de officiële videoclip van haar liedje Die Die.
0: Dat is wel leuk. Daar zie ik Melis wel in lopen. Deze zomervakantie. Wat betaal ik daarvoor?
1: Ik weet niet, dat wordt dus vandaag bekendgemaakt.
0: Als ik mijn schatje wil verrassen met het jurkje.
1: Dat gaat toch voor hele... Zeg maar, een viezerik gaat dat toch opkopen?
0: Denk je dat een viezerik het jurkje van Shakira koopt?
1: Wat moet je nou met het jurkje van Shakira hebben?
0: Ja, ik denk wel dat je gelijk hebt eigenlijk. Ja, of dus gewoon een influencer die daarin wil paraderen.
1: Die in het jurkje van Shakira wil lopen?
0: Ja, dat is toch wel gaaf, dat je dan de jurk uit de clip hebt?
1: Nee, dat gaat gewoon naar viezerik. Viezerik hoopt dan dat...
0: die heeft lang gespaard.
1: Die hoopt dan dat wat er onder het jurkje staat, dat het er ook bij
0: dat
1: zit.
0: Er ook bij zit.
1: Viezerik.
0: Vandaag een hete dag in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt het Nationaal Hitteplan. Volgens mij mag je dan een blikje uit de koelkast pakken op werk. Wat normaal voor de gasten en de klant is, daar mag jij nu ook aan zitten. Het kan oplopen tot wel 35 graden. En dan heb ik het over het kwik. En vandaag in 1980 overleed kunstschilder Vincent van Gogh.

0: 1890 overleden Vincent van Gogh.
1: Heel goed.
0: Hij zou zichzelf in de borst hebben geschoten. Maar er zijn ook historici die zeggen dat hij vermoord is door een gewapende overvaller. Ja, die hoorden die niet aankomen, denk ik. Van links had hij geen idee.
2: Nieuwe muziek ontdek je op Slam. Bruno Mars.

0: beste beats voorbij je bammetje. Heb je het door? Joel Corey en Whisper. Anul op je bijrijdersstoel. En je was niet gek. Het water in Nederland smaakt inderdaad anders.
1: Nee!
0: Ja, zie je wel. Je collega's geloofden je niet, hè? Maar wij zijn je vriend.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Keukenkampioen Divisie.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra.

0: weekend is daar.
1: En dan valt hij toch binnen.
2: Wat is dit?
0: De start van een nieuw voetbalseizoen. De grootste aftrap van de Keukenkampioendivisie.
2: Bal gaat op de stip.
0: Wat is jouw favoriete club? Geef het door en win 3 seizoenkaarten voor jou en je vrienden. Plus de nieuwste Derby Star wedstrijdvoetbal. App je naam en die van je club via de Slam-app. Luister naar de Slam Ochtendshow en score die prijs. De Slam Ochtendshow. Maandag tot en met donderdag van 7 tot 10 op Slam.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
0: De sterren van morgen zie je vandaag in de Keukenkampioendivisie. Ontdek de nieuwe generatie talenten vanaf vrijdag 7 augustus. Live op ESPN en in het stadion.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken... Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.

0: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Brazilië is een Nederlandse man om het leven gekomen bij een ongeluk met een boot. Die was net vertrokken voor een tochtje langs watervallen toen het misging. De boot sloeg om en de man verdronk. Twee andere Nederlanders die aan boord waren liggen in het ziekenhuis. Een brand in een zorgcentrum in het Gelderse Beekbergen is geblust. Het gebouw kon niet meer worden gered en is deels ingestort. De brand brak gisteravond uit. In het zorgcentrum woonden jongeren met psychische problemen. Een van hen raakte gewond. Er wordt nog onderzocht of er bij de brand asbest is vrijgekomen. Het officiële dodental van de aardbeving in het zuiden van Japan is gestegen naar 13. Twee doden vielen in een winkelcentrum waar een explosie was. Bij een papierfabriek worden mensen vermist nadat een schoorsteen instortte. De aardbeving was zo heftig dat mensen niet meer konden blijven staan. En een historische verandering in Autoland. Economen voorspellen in het AD dat er in ons land volgend jaar meer elektrische auto's worden verkocht dan auto's die rijden op benzine of diesel. Dat komt onder andere door een belastingmaatregel. Ook de dure brandstof speelt een rol. Het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en warm met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Op de Wadden en aan de kust is het met 25 tot 29 graden iets koeler. En dat was het nieuws op Slam.
1: Dankjewel Mario, dan gaan we naar de weg toe. Flitsmeister met de nu grootste files van het land. Op de A50, het is er ook maar eentje, Valburg-Rijnbrug, daar een kwartier. Flitsers A1 Stroel richting Apeldoorn bij hectometerpaal 67. En de A10 Amsterdam Zeeburger Tunnel bij 11,3. A12 Ede bij 107,4. Let ook op de A15 Rotterdam 39,7. A17 Zevenbergen Moerdijk bij 6,7. A28 Hooghalen Hogeveen bij 160,6. A28 Spier richting Assen en niet Gassen bij 153,6. En de A37 Nieuw-Dordrecht Hogeveen bij 32,5. Goed opgelet ook A50, inderdaad een nieuwe flitser Beekbergen richting Arnhem. Bij hectometerpaal 196,8. Binnen nu en een minuutje al terug bij al die dikke beats op Slam met Katy Perry, Snoop Dogg en ook Hugel. Staat voor je klaar.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Odido. Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
9: Hè? Nu alweer?
8: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
9: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
8: Ook dan moet je aangifte doen.
9: Nou, goed dat je het zegt.
8: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
9: Handig?
8: Ja, van de Belastingdienst.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Keukenkampioendivisie.
11: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur.
12: Slam.
11: Anouk en Marijn.
1: Nee, je bent toch niet gek. Het water in Nederland smaakt inderdaad anders. Wat is de reden? Hoe kan dat? En komt het nog wel goed? Dat hoor je als je blijft luisteren naar de Slam Ochtendshow. Met nu deze.
13: Goedemorgen, Anouk en Marijn.

0: Snoop Diodobici. En nu een rapido rondje nieuws. We gaan van Naarden naar Napels. Van Pernis naar Paris.
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: Maar we beginnen hier dicht bij huis, in Nederland gewoon. Door de droogte wordt het water in West-Nederland steeds zouter. Dat komt doordat er minder zoet water vanuit rivieren binnenstroomt, waardoor zoutzeewater makkelijk landinwaarts trekt. Vooral de gebieden rond de Nieuwe Maas, Oude Maas, Lek en Hollandse IJssel merken daar de gevolgen van. Zout water kan problemen opleveren voor landbouw, natuur en bedrijven die zoet water uit de kraan nodig hebben. Waterbeheerders nemen nu maatregelen om extra zoet water naar het westen te krijgen. Ja, Nederland was altijd een waterland. Nu worden we langzaam een soort bouillon. Een Amerikaanse wandelaar heeft een bizarre tocht achter de rug. Hij was aan het klimmen toen hij ongelukkig viel en zijn eigen wandelstok dwars door zijn eigen lichaam kreeg. De stok ging door zijn zij en rug. Omdat hij een dure helikopterredding wilde voorkomen, besloot hij zelf naar beneden te lopen. Hij legde ruim 16 kilometer af in 6,5 uur met wandelstok nog door zijn lichaam. Uiteindelijk werd hij naar het ziekenhuis gebracht en kon de stok veilig worden verwijderd. Oh joh, hij is toch naar het ziekenhuis gegaan. Ik dacht, hij gaat nog naar een doe-het-zelfzaak. En tot slot, een 82-jarige Amerikaanse vrouw heeft ervoor gezorgd dat de oudjes in verzorgingstehuizen door heel Amerika gewoon weer mogen drinken tijdens het happy hour. Toen haar verzorgingstehuis moest stoppen met alcohol schenken door regels rondom vergunningen, kwam ze in actie. Haar protest leidde uiteindelijk tot een hele nieuwe wet, waardoor senioren voortaan gewoon weer samen een wijntje of biertje mogen drinken. Ja, voor de rechtszaak nam ze een advocaatje in de arm. Jongens, vergeet die nieuwe Spider-Man die morgen uitkomt. Dit is de echte super... Anita LeBron. Onthoud die naam. Anita LeBron.
1: De Slam Ochtendshow.
2: Update.
0: Tot zover. De Slam Ochtendshow met een hoop brute bangers. Gewoon lekker achter elkaar. H met de Grand Slam R&B Robin S. En hier is Serotonin.

Dit is echt waanzinnig. Niet alleen de Grand Slam R&B van Age, maar wij hebben ook de kans voor jou om een Vrije Vrijdag te winnen. Morgen gaan we dat weggeven in deze ochtendshow. Een gratis Vrije Vrijdag op kosten van Slam. Het enige wat je hoeft te doen is vrij appen naar de app van Slam. Vrij appen is kans maken op een Vrije Vrijdag. Ik weet zeker dat jij betere dingen hebt te doen dan werken. Het wordt ook wel lekker weer. Het koelt weer af. Vrijdag 25 graden. Dan wil je gewoon met je reet op het gras zitten in een parkie of op het terras. Kan je dat wel gebruiken, die Vrije Vrijdag? App dan nu dus vrij. Dan bellen we morgen jouw baas met een goede smoes om je vrij te krijgen. En dat lukt ons 9 van de 10 keer. Nogmaals, je hoeft er geen uren voor op te geven. Ook geen salaris. Je krijgt hem van ons. Vrij appen is morgen vroeg kans.

Zet je radio zo hard dat zelfs de buren van Armin je ook kunnen horen. Het is 8:55, de Slam ochtendshow. En we moeten het even hebben over de nieuwste functie van ChatGPT. Laten we die testen, want dit is echt een game changer. Door deze nieuwe functie kan je mogelijk wat andere apps van je telefoon afgooien die je niet meer nodig hebt.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
2: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Big or small, tiny or tall.
5: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
4: Condoom.nl.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja,
6: dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
8: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.

0: retour.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
4: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
5: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
4: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
5: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
4: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Goedemorgen, slim 8:30. Vandaag een warme woensdag op het programma. Temperaturen tot wel 35 graden in het binnenland. Op de Wadden om en nabij de 25. Oké, nou dat is stukken lekkerder in ieder geval. Dat is het weer van vandaag. Morgen wordt ook nog warm. Vanaf vrijdag koelt het af naar 25 in heel het land. Hoe is het op de weg? A9 Heemskerk Beverwijk meldt 13 minuten. Verkeer wordt daar omgeleid. A9 Rottepolderplein en Velzen. Bijna een half uurtje. Verkeer wordt ook omgeleid. En op de A50, Takietersbrug, Rijnbrug, nog steeds 16 minuten. Flitsers op de A1, Stroe Apeldoorn bij 67. A10, Amsterdam, Zeeburger, Tunnel bij 11,3. En op de A12, Ede bij 107,4. A16, Zwijndrecht, Dordrecht, 33,8. En op de A17, Zevenbergen, Moerdijk bij 6,7. Op de A28 bij Assen is een flitser gesignaleerd bij Spier bij 153,5. En de ene laatste A37, Nieuw-Dordrecht, Hogeveen bij 32,5. En dan alweer de laatste A50 Beekbergen Arnhem. Kijk nou uit bij 196,9. En dan pakken we het laatste nieuws mee van het ANP. Mario met de headlines in een half minuutje.
8: Goedemorgen.
7: Morning.
8: In Rotterdam en Eindhoven heeft de politie vannacht invallen gedaan. Volgens regionale media werden in beide steden tieners geblinddoekt afgevoerd. De arrestaties zouden ongeveer tegelijk zijn gedaan. Een brand in Beekbergen bij Apeldoorn heeft voor veel problemen gezorgd. Het vuur ontstond in een zorgcentrum voor jongeren en dat brandde helemaal af. Een jeugdkamp in de buurt werd ontruimd en het kan zijn dat er asbest is vrijgekomen. En op Schiphol zijn ze dringend op zoek naar nieuwe collega's. Volgens de Telegraaf staan er in de drukste periode van het jaar duizenden vacatures open. Het gaat niet alleen om bagageafhandelaars, maar ook om bijvoorbeeld schoonmakers. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
7: Dankjewel. De nieuwe functie van ChatGPT, we moeten hem echt even nodig uittesten. Dit is een gamechanger mogelijk. En je kan wat andere apps van je telefoon afgooien, als dit werkt.
9: Arnoel en Marijn.
7: En wij testen het wel voor je, geen zorgen. Ook de Magician komt eraan. Years and Years, Sunlight voor deze heerlijke zomerdag. En nu Shakira.

0: klaar?
1: Ik geloof dat dat fragmentje van Humberto Tan, wij starten dat nog wel eens.
0: Ben je klaar?
1: Dat komt volgens mij echt van het optreden dat de Years and Years toen gaven bij RTL Late Night. Dat was echt, I kid you not, het allervalste wat ik ooit gehoord heb. En ik geloof dat Humberto toen echt zei...
0: Ben je klaar?
1: Die gast verstond dat toch niet. De zanger van Years and Years, ja, die klinkt waanzinnig als die op Slam te horen is. Met The Magician en Sunlight. Het is 9:10. We moeten het hebben over de nieuwe functie van ChatGPT. Want, nou, mogelijk kan ik wat apps van mijn telefoon gaan gooien. Waaronder Uber, Bolt. Ik heb nog een taxi-app, geloof ik. Ja, die kunnen er allemaal af. Want ChatGPT kan een taxi boeken.
2: ChatGPT kan een taxi boeken. Ja, ik lees het deze ochtend op autobaan. En, ja...
1: Het is de nieuwste functie.
2: Super.
1: Ik ga het even proberen. Dat is wel leuk. Je kan praten met ChatGPT natuurlijk. Hey, goedemorgen. Kan je een taxi voor me boeken?
3: Ja, zeker. Waar wil je naartoe reizen?
1: Ik zou graag naar Schiphol willen. Vanaf de basisweg 30 in Amsterdam. Daar zit ik met de studio van Slam.
3: Top. Ik check even de rit.
1: Mm-hmm. Ja.
3: Ik kijk nu naar de snelste opties vanaf basisweg 30.
1: Ja.
3: Tuurlijk, ik kan je helpen met de rit. Maar ik kan niet echt zelf een taxi boeken.
1: Oh.
3: Voor een taxi... heb ik nog wel één detail nodig.
1: Wat dan?
3: Wanneer wil je vertrekken?
2: Nu.
3: Zo snel mogelijk.
2: Ik heb haast.
3: Nu?
2: Ik moet een vlucht halen.
3: Ah, oké. Ik snap het. Ik check nu de snelste optie. Als je nu
1: ik deze vlucht mis, dan wil mijn vriendin me nooit meer zien.
3: Oké, dan geen tijd te verliezen.
1: Nee.
3: Open direct... een taxi-app zoals Uber, Bolt...
1: Nee, maar die heb ik net verwijderd. Omdat ik hoorde dat jij een taxi kon boeken.
2: Ja, de enige app die ik op mijn telefoon heb is ChatGPT.
3: Ik snap het. Ik kan helaas geen taxi voor je boeken. Ook niet vanuit deze app.
1: Nou, lekker dan.
3: Als je alleen deze app... Ja, sorry. Alleen ChatGPT hebt...
1: Maar, ik had wel iets anders voor. Zitten we nou te typen? Ik hou van je.
3: Ja, ik snap dat het stressvol is. Heel naar. Het snelste wat ik kan voorstellen... is denk ik een lokale taxicentrale bellen. Bijvoorbeeld taxicentrale Amsterdam.
1: Mijn vlucht is zojuist al op de polderbaan aangekomen. Hij staat dan met de wielen klaar om te vertrekken.
3: Oh, ook nee. Ik kan me voorstellen dat dat heel stressvol is.
2: Zullen we anders toch een leuk spelletje spelen?
3: Is goed, ik sta ervoor open.
2: Nou, top. Doe welk een getal spelletje... onder de 10 en jij kiest een getal en ik raad dat getal.
3: Oké, klinkt goed. Ik kies een getal tussen 1 en 10. Helemaal goed. Ik denk...
2: Is het getal 7?
3: Ja. Oké. Nee.
2: Is het getal
3: is
2: 7?
3: 7? Nee. Nogmaals fout.
2: Is het getal 7?
3: Nee. Ik zei toch
2: is
3: al
2: het,
3: nee.
2: Is het 7?
3: Nog steeds niet.
2: Is het 7 dan?
3: Probeer een...
2: 7?
3: Echt niet.
2: 7?
3: Het spijt me.
2: 7?
3: Nee, nog steeds niet.
2: 7?
3: Ja, het is...
1: Wat een moordwijf. Hey,

0: kan toch nog mee vandaag, want het regent prijzen in de Slamochtendshow. Nou. Offenbach, Miles Away en jouw kans morgen op een vrije vrijdag. Het is alleen wel handig voor ons als we het vandaag al weten of jij morgen vrij wil zijn. Dan kunnen we echt vroeg gaan bellen morgen met jouw leidinggevende om te regelen dat je vrij bent. Goed om te vermelden, je krijgt hem op kosten van ons, hè? Het kost je geen geld, het kost je geen uren. Een gratis vrije vrijdag. Wil jij hem nou winnen? Dan gaan we dat morgen dus voor je regelen. App nu alvast vrij als jij dat wil. En dan hebben we ook nog tickets in de aanbieding. Nou, tickets, wat zeg ik? Seizoenkaarten. Zo mag je dat zeggen voor jouw favoriete club uit de keukenkampioendivisie. Ik stuurde jou gisteren een filmpje, Marijn, weet je dat nog? Van de keukenkampioendivisie talenten. Ja. Welke wedstrijd was dat die ik jou appte? Even kijken.
1: Het was NAC, Breda, nog wat.

0: binnen 7 seconden gescoord.
1: Er werd, ja, nou, dat bedoel ik. Er werd binnen 7 seconden gescoord in de keukenkampioen-divisie. Ik heb het filmpje nog.
2: Deze wedstrijd. Koud is het in Os. Maar het veld sneeuwvrij. Dit is een enorme mispeer om mee te beginnen. En dit is dan een enorme grote kans voor NAC Breda. Die ligt erin in 7 seconden. Die ligt erin in 7 seconden.
1: 7 seconden al actie. Waar je normaal zo lang moet wachten bij de keukenkampioendivisie. Gewoon meteen raak, daar wil je bij zijn. App nu de naam van jouw favoriete club uit de keukenkampioendivisie. Maak kans op 3 seizoenkaarten en ook de officiële Slam Derby Star wedstrijdbal.

0: Slam, Jazzy met Chris Lorenzo en Invisible. Hey, dit is de ochtendshow, het is 9:03. En hoe ver zijn we nou toch verwijderd van de vierdaagse of zelfs driedaagse werkweek? Dat zo hier op Slam. En ook de favoriete track van Julia Maan van de Slammiddagshow.
1: Take me back. Take me back.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Keukenkampioen Divisie.
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.

0: Ora Autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
5: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
6: Tada, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
10: Smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een grote politieactie vannacht in Rotterdam en Eindhoven. Volgens regionale media werden er tieners gearresteerd. In Eindhoven zou op dat adres eerder al een jonge aanhanger van IS zijn opgepakt. De politie kan nog niet zeggen of dat vannacht ook het geval was. De arrestaties zouden ongeveer op hetzelfde moment zijn gedaan. Veel overlast bij een brand in Beekbergen bij Apeldoorn. Het vuur ontstond gisteravond laat in een zorgcentrum voor jongeren. De brand sloeg daarna over naar bomen in de omgeving. Een kinderkamp in de buurt werd uit voorzorg ontruimd. Het jongerencentrum brandde helemaal af en een van de jongeren is gewond naar het ziekenhuis gebracht. In het zuiden van Japan worden deze week geen nieuwe Toyota's meer gemaakt. De autobouwer heeft het werk stilgelegd na de zware aardbeving van gisteren. Er werd nog wel even geprobeerd om weer te gaan bouwen, maar het is niet zeker of er wel onderdelen geleverd kunnen worden door de schade die is ontstaan. En in de drukste periode van het jaar op Schiphol zijn ze daar op zoek naar duizenden nieuwe collega's. Er staan bijna 4000 vacatures open. Volgens de Telegraaf gaat het niet alleen om beveiligers en bagageafhandelaars, maar ook om bijvoorbeeld schoonmakers, kantoorpersoneel en mensen in de horeca. Het weer van Weer Online. Halverwege de ochtend is het op veel plekken al zomers warm. Vanmiddag wordt het tussen de 30 en 35 graden. Alleen op de Wadden en aan de kust blijft het iets koeler. En dat was het nieuws op Slam.
12: Dank je, dan checken we nog even die Nederlandse wegen. De A50 ga ik toch voor, die andere 6 minuten. Tussen Valburg en Rijnbrug staat een kwartier file op de A50. En op de A1 een flitser, ja, Stroe richting Apeldoorn. Bij 67. A6 band Jouren bij 289,4. Let ook op je snelheid op de A10 Amsterdam Zeeburger Tunnel bij 11,3. En de A12 Ede bij 107,4. A16 Zwijndrecht Dordrecht 33,8. En dan op de A17 Zevenbergen Moerdijk 6,7. A28, 2 flitsers. Assen bij Spier bij 153,5. En Hooghalen op de A28 bij 160,4. A50 als laatste Beekbergen Arnhem 196,9.
13: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
14: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
15: Odido. Beleef een unieke shopper. ervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
16: Omdat we series willen blijven bingen.
17: Omdat ik samen verder wil.
18: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
19: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Keukenkampioen Divisie.
10: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur.
23: Slam.
10: Anou en Marijn.
12: Hoe ver zijn we toch verwijderd van de vierdaagse of zelfs driedaagse werkweek? Dat zo in de ochtendshow, na ook een hele grote zomerclassic. En eerst Bibi Rexha.

0: 12 over 9. Van Ruinen tot Riga, van Renen tot Reykjavik. Daar gaan we.
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: Even een rapido rondje nieuws rond de wereld. De Russische Veiligheidsdienst zegt een 55-jarige Russische man te hebben opgepakt omdat hij zou hebben gespioneerd voor Nieuw-Zeeland. Volgens de Russen zou de man zelf contact hebben gezocht met de Nieuw-Zeelandse inlichtingendienst en informatie hebben verzameld die tegen Rusland zou kunnen worden gebruikt. Hij zit inmiddels vast op verdenking van hoog verraad en zou zelfs levenslang kunnen krijgen. Nieuw-Zeeland heeft hun beste hobbits gestuurd om de spion te komen redden. Wie dacht dat AI ervoor gaat zorgen dat we straks 3 of 4 dagen per week hoeven te werken, komt volgens de baas van OpenAI bedrogen uit. In een podcast zegt hij dat mensen altijd weer nieuwe doelen en ambities bedenken. Daardoor blijven we gewoon hard doorwerken. Volgens de AI-baas belooft technologie al tientallen jaren dat we meer vrije tijd krijgen. Maar in de praktijk vullen wij die extra tijd steeds weer met nieuw werk. De 4-daagse werkweek zit er dus voorlopig niet in. Toen ik bij de Bakker Bart werkte, toen hoorde mijn baas ook over die 4-daagse werkweek. En hij vond het zo geweldig, hij liet het mij 2 keer per week doen. En tot slot, de nieuwste Airbus heeft tijdens een testvlucht 24 uur en 23 minuten achter elkaar gevlogen zonder tussenlanding. Het toestel vertrok vanuit Melbourne en landde een dag later weer in Toulouse in Frankrijk. Daarmee verbrak het vliegtuig het record voor langste non-stop vlucht ooit door een passagiervliegtuig. De A350 is ontwikkeld door Qantas, dat vanaf 2027 rechtstreekse vluchten wil aanbieden van Sydney naar Londen en New York zonder overstap. 24 uur in een vliegtuig, man, dan heb je alle films gezien, alle drank op en alle voeten geroken. 24 uur vliegen, noemen we dat nog wel vakantie of is dat gewoon emigreren? Na 24 uur zit op mijn reet, kan je mijn kont straks gebruiken als waterpas.
1: De Slam Ochtendshow.
2: Update.
0: En het is 9:15. De Slam Ochtendshow uit je speakers. En de temperatuur om erbij de 35 graden maximaal vandaag. Met Jeff Gims, Je M'étire. En nu de favoriete track van Julia van de Slammiddagshow.
3: Take me back. Take me back.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Armin van Buuren en Silver Panda. Here in my arms.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Medusa en Rani. Silence.

Medusa en Rani. En een beetje het oude van Chris Brown en Benny Benassi zit erin, hè? Dat Beautiful People riedeltje, dat komt wel voor in die Silence. De ochtendshow van Slam. Wij krijgen al een hoop appjes binnen voor morgen. Maar we wachten eigenlijk nog op die van jou. Waar is die van jou dan? Je moet wel even appen, hè? Als jij een vrije vrijdag wil, dan app je nu alvast vrij in de app van Slam. Dan gaan we morgen jouw baas bellen en die vrije vrijdag regelen. Op kosten van ons kost je helemaal niks, geen euro en ook geen uren. Vrij appen is vrij krijgen. Dankzij de Slam ochtendshow. Met nu Rosé.

0: vandaag de grote WK-veiling die gehouden wordt met allemaal objecten die gebruikt zijn daar in Amerika, Mexico en Canada. Toevallig ook die scheidsrechtersfluit, weten we dat, van die omgekochte scheids die door Trump gebeld is.
1: Ik denk het niet, nee.
0: Staat die er niet bij?
1: Nee, dit is natuurlijk door Trump allemaal vernietigd.
0: Oh, dat is allemaal bewijs, in de hoogovens gegaan. Ja. In de Slam Ochtendshow hebben we wel een gigantische, legendarische voetbalprijzen. Wat dacht je van de nieuwe Derbystar wedstrijdbal? Die kan je winnen. En we doen er ook gewoon even 3 seizoenkaarten bij voor jouw favoriete keukenkampioen divisie club. Zoek een van de clubs uit op het programma. Het zijn er nogal wat. Je kan ze allemaal eventjes checken op bijvoorbeeld slam.nl. En dan gaan we zo meteen iemand blij maken. Het gaat zo gebeuren. Dus echt nog even 1 korte break. En dan zijn we er met kaarten voor de keukenkampioen divisie. Zorg dat je een club uitzoekt en app ons die naam en die van jezelf in de Slam-app.
2: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag.

0: Jennifer Heldens, Mau B en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: De spanning stijgt. Het moment is daar.
2: En dan valt hij toch binnen. Wat is dit?
0: De start van een nieuw voetbalseizoen. De grootste aftrap van de Keukenkampioendivisie.
2: Bal gaat op de stip.
0: Wat is jouw favoriete club? Geef het door en win 3 seizoenkaarten voor jou en je vrienden. Plus de nieuwste Derby Star wedstrijdvoetbal. App je naam en die van je club via de Slam-app. Luister naar de Slam Ochtendshow en score die prijs. De Slam Ochtendshow. Maandag tot en met donderdag van 7 tot 10 op Slam.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: De sterren van morgen zie je vandaag in de Keukenkampioendivisie. Ontdek de nieuwe generatie talenten vanaf vrijdag 7 augustus. Live op ESPN en in het stadion.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
6: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals

0: vergeten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
9: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Goedemorgen, Slam. 2:30 deze ochtend al zomers warm. Het kan tot 30 graden, 35 graden worden in de middag. Alleen op de Wadden en de kust blijft het koeler. Hoe is het op de weg? Flitsmeister die zal het wel weten. En ja hoor, A16, Hendrik-Ido Ambacht en de geweldige Drecht-tunnel. Meldt een kwartier en de A50, Valburg-Rijnbrug, 12 minuten. Flitsers op de A1, Stroe-Apeldoorn bij 67. A6, Band-Jouren bij 289,4. A8, Oost-Zaan, Beverwijk, 3,7. En de A10, Zeeburger-tunnel bij 11,3 richting Amsterdam. A12 Ede bij 107,5 en de A15 Meteren Ochten bij hectometerpaal 120. A16 Zwijndrecht-Dordrecht 33,8 en de A17 Zevenbergen-Moerdijk bij 6,7. A28 Spier richting Assen, niet Gassen, bij 153,5. A50 als ene laatste Beekbergen-Arnhem 196,9. En Tilburg, om het af te leren, de A58 hectometerpaaltje 45,1. En dan het laatste nieuws, daar is het ANP. In een half minuutje up-to-date, dankzij Mario.
11: Goedemorgen. In Rotterdam en Eindhoven zijn vannacht politieacties geweest. Zo gaan om een onderzoek naar terrorisme. In beide steden werd iemand geblinddoekt afgevoerd. Dat gebeurde ongeveer tegelijk. Op steeds meer officiële zwemlocaties wordt gewaarschuwd voor de slechte waterkwaliteit. In meer dan 100 plassen, meertjes en kanalen moeten zwemmers uitkijken voor bijvoorbeeld blauwalg. En in Spanje kunnen duizenden mensen weer terug naar huis nadat ze waren geëvacueerd vanwege de bosbranden bij Madrid. Volgens een Spaanse minister kan het vuur snel onder controle worden gebracht. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
10: Zo, het zijn nogal wat clubs waar je uit kan kiezen, hè? Almere City, FC, ga je voor FC Eindhoven, VVV Venlo, Vitesse, NAC Breda. Joh, al ga je naar RKC Waalwijk, kies een club uit de keukenkampioendivisie. App ons de naam van jouw club en je eigen naam. Maak kans op 3 seizoenskaarten. Binnen nu en een paar beats.
12: Anul en Marijn.
10: Ja, en je krijgt ze van ons overhandigd, inderdaad. Eerst nog Lady Gaga met een...

Of ik nog op vakantie ga. Zeker. Ik ga 6 weken aan het water liggen bij het ik kan niet meer. Dat ligt naast het ik wil niet meer. Ik kan niet meer. Ik wil niet meer.

0: Seizoenkaarten voor de Keukenkampioendivisie.
1: Het enige wat jij hoeft te doen is je favoriete club doorgeven met de app van Slam. Ook even je eigen naam erbij. Dat is makkelijk voor ons en dan bellen we jou terug. Op die manier win je kaarten voor jouw favoriete club. En dat zijn maar liefst 3 seizoenskaarten. En we doen er ook nog de nieuwe Derby Star Slam wedstrijdbal bij. Hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hallo, met wie?
2: Met Arvid van den Bosch.
1: Hey Arvid, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, hallo. Arvid, waar woon jij in het land?
2: Ik woon in Groningen stad.
1: Groningen stad, dus daar zit ik even na te denken. Nee, FC Groningen, dat is toch echt de Eredivisie?
2: Ja, dat is Eredivisie. En een fantastische club, de mooiste van het noorden.
1: De mooiste van het noorden, maar wat zou jij dan kiezen als keukenkampioen-divisieclub?
2: MVV Maastricht, in de Geuzels.
1: Je kan niet verder weg zitten.
2: Ik kan niet verder weg zitten, inderdaad.
1: Ben je serieus?
2: Dat meen ik serieus, ja.
1: Maar dan rij je dus voor elke wedstrijd helemaal naar Maastricht?
2: Helemaal naar Maastricht. Elke 2 weken weer. En desnoods elke week. We maken er echt een feestje van.
1: Maar dat is gewoon 362 kilometer ruim.
2: Ja, klopt. Klopt.
1: Ja, maar die kaarten zijn gratis. Zo is het ook.
2: Zo is het ook wel weer, ja.
1: Wat is er zo mooi aan MVV Maastricht?
2: Ja, het heeft gewoon wat. Het stadion, de sfeer, het Surinaams-Belgische accent daar in het zuiden van het land.
1: Okay.
2: Ik ben er helemaal gek op.
1: Wat leuk zeg. En ken je toevallig ook hun liedje?

0: Die moet ik nog helemaal overleren.
1: Ja, anders wij wel. Arvid, gefeliciteerd. Mogen wij jou blij maken met 3 seizoenskaarten voor MVV Maastricht.
0: Yeah, fantastisch.
2: En daar krijg, je ook die Super Derby Star voetbal bij. Ja. En die prijs wordt je aangeboden door Slam en de Keukenkampioendivisie.
0: En daar ga ik mee voetballen ook.
1: Ja, nou ja, en heel lang rijden. Neem hem mee. Misschien kan je laten signeren door het hele elftal.
0: Ga ik zeker doen. Dank jullie wel.
1: Geniet ervan, jongen.
0: Fijne dag.
1: Crazy, van Groningen naar elke wedstrijd van de MVV Maastricht. Silva Bumpa nu in de Slam Ochtendshow.

0: Tiësto, hij draait vrijdag bij het, hoe heet dat, dat Atomium in Brussel. Daar gaat hij onder staan met een DJ-tafel. Het is al uitverkocht, maar hij zegt je kan het op Twitch gewoon allemaal live meemaken. Dus vrijdag op een beamer aan. Misschien moeten we gewoon de mixmarathon even doorprikken of zo. Ik wil het eigenlijk ook wel horen, man.
1: Ik heb dat Atomium nooit begrepen. Wat is het nou precies?
2: Even een kleine quizvraag. Hoeveel bollen telt het Atomium?
0: Dat zijn er denk ik 12.
2: 9.
0: 9?
2: Ja.
0: Oké, okay, leuk. Heb je dat van Bassie en Adriaan?
2: Ja.
0: Ja, daar ken ik het van. Ja. Hey Jarno in de studio, gisteren zag ik jou bij je goede vriend zitten.
2: Ja.
0: En je bent bij Renier Zonneveld geweest.
2: Ja, ik dacht eventjes een kopje koffie drinken. En toch een beetje, of toch, ja, ambieer ik...
0: Karim!
2: Ja, precies, ambieer ik toch nog altijd techno-artiest te worden. Dus ja. Ik dacht, laten we wat maken. Je weet nooit waar het goed voor is.
0: Hoe is die gast nou gewoon in een persoonlijke

0: ding, zeg maar. Ja, is die ook zo hyper?
1: Karma!
2: Ja, het is een groot kind. Want op een gegeven moment zei ik van... deze track moet nog een autogeluidje hebben. En toen zei hij, ja, pak ik de Lambo wel even. Toen zijn we gaan scheuren als twee botsauto's door Amsterdam heen. Ja, fantastisch.
0: Ik ben benieuwd wat jullie geknutseld hebben dan. Wat jullie hebben gekookt.
2: Ja, misschien gaat het nooit de dag
0: zien. Nee, dat kan natuurlijk. Maar leuk dat jij zo'n goede vriend bent met Reinier Zonneveld. Ja. Ik dacht ook eigenlijk dat die samenwerking met de Josti Band bij één keer zou blijven. Maar dat staat jou nou weer.
3: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
4: Joel Corey, Whisper.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de regio Twente. Het Twentekanaal is gesloten voor scheepsvaart in verband met de droogte. Maar opent vandaag haar deuren voor vrachtverkeer.
1: Met de vlam in de pijp.
0: U hoort het goed. Lekker met de Scania door het Twentekanaal crossen. Zo kunnen we de regio Twente toch bevoorraden. Dat kenmerkt de regio Twente. Innovatief, nuchter en onmeurig mooi. Twente. Hennegon.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Keukenkampioen Divisie.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend.

0: De zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie heeft vannacht 3 tieners aangehouden in een onderzoek naar terrorisme. Dat gebeurde in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Ze werden geblinddoekt afgevoerd en hun huizen zijn doorzocht. Het is niet bekend wat ze hebben gedaan. De jongen uit Eindhoven zou 3 jaar geleden ook al zijn opgepakt voor banden met IS. Op steeds meer officiële zwemlocaties is het niet veilig om het water in te gaan. In meer dan 100 plassen, meertjes en kanalen wordt gewaarschuwd voor de slechte waterkwaliteit. Zo moeten zwemmers uitkijken voor blauwalg of bacteriën. Op honderden andere zwemplekken in ons land is er nog niks aan de hand. De grote natuurbrand ten westen van Madrid is vannacht niet groter geworden. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken hoopt dat de brandweer het vuur vandaag onder controle krijgt. In elk geval kunnen duizenden mensen in de omgeving van de bosbrand nu weer terug naar huis. En een opmerkelijke schorsing in de Braziliaanse Eredivisie. Een voetballer die rood kreeg voor een tackle moet net zo lang toekijken als het slachtoffer moet herstellen. Die brak zijn scheenbeen. Een speciale rechter voor sportzaken besloot dat omdat de eerder opgelegde schorsing van 6 wedstrijden te licht was voor die overtreding. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het al zomers warm en de temperatuur gaat nog verder omhoog naar 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden en aan de kust blijft het net onder de 30. En dat was het nieuws op Slam.
10: Oh man, wat heerlijk. Dan de weg af met Flitsmeister. Die wel nog 1 vertraging. Die vind je op de A50 in de richting van Arnhem. Bij Valburg, daar verlies je een kwartiertje. 6 kilometer aan file. En voor flitsers, check je de Flitsmeister app.
11: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
13: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
14: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
13: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
14: Ah, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
13: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
14: Handig?
13: Ja. Van de Belastingdienst.
12: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
15: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
8: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Slam. Jarno van der Wielen.
10: Good morning, de beste remmers tegen de zwaners. Als je niet weet wat dat is, zoek het maar op. Met zometeen TLC en No Scrubs. Another komt eraan.

vandaag de internationale dag van de tijger. En dat gaat over jou. En wat doen tijgers tegen de hitte? Precies, ook gewoon een lekkere duik nemen. Dus zet de kraan maar vast open in de toiletruimte. En zometeen zwemmen op de beach.

Populairste dancer van deze week. De nieuwe Afrojack en Align hoorde je op Slam. Met zometeen Jessie J en B.O.B. Price Tag komt eraan. Joe Corey en Monique. Dit is Head and Heart. Good morning.

0: Slam Good Morning. Met Fisher en Tones and I en Favor. En heb je nou deze zomer, of misschien ga je dat nog doen als je naar Lorette gaat komende week, ga je nog een tatoeage zetten? Je moet heel erg opletten of dat je wel de juiste betekenis hebt. Dat hoor je zo meteen, of dat jij aansprakelijk bent. En ook Jonas Blue komt eraan.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer.

0: Ziggo.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
7: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Alle verf super voor.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen. En heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: 1 minuut over 11:30, tijd voor je slim weer update van de vrienden van de ochtendshow. Marijn, kom maar.
6: Ja, ik heb een zwanen, dus het zal wel warm zijn.
5: En dat de weg af met Flitsmeister, die meldt de 12 vertragingen. Dit zijn ze vanaf een kwartiertje of langer. De A12 richting Oberhausen bij Oud-Dijk. Kwartiertje, 3 kilometer file. En je verliest 20 minuten op de A16 richting Rotterdam bij Zonzeel. 6 kilometer, daar is de afrit afgesloten. En voor Flitsers, check de Flitsmeister app.
7: Jarno van der Wielen.
5: De stick van Kate Ryan krijgen zometeen ook de nieuwste Marshmallow naar Jonas Blue. Dit is Edge of Desire.

0: En dit is Ashanti. Ben jij een beetje in een tatoeagepoppetje? Heb je er een paar op je lichaam zitten? Daar mag je heel trots op zijn, zeker. Maar het kan zijn dat ze hele andere betekenissen hebben aan de andere kant van de wereld. Heb je bijvoorbeeld een spinnenweb erop zitten en denk je van, nou, daar ben ik gewoon heel fan van. Ik ben fan van Spider-Man of zo. Het kan ook zijn dat het staat voor de ringen, hoeveel ringen, hoeveel jaar je in de gevangenis hebt gezeten. Heeft een bepaalde betekenis in China. Dus let erop als je daar loopt. Ook natuurlijk de traan staat voor een hele lange straf in de gevangenis, in bepaalde kringen. Ook de vlindertatoeage betekent bij stammen in Afrika dat je nooit kinderen wil. Dus misschien straal je dat uit, maar heb je er al 6? Kan zomaar zijn. En Kate Ryan, die heeft dus 2 van die ringen op haar bovenarm. En die stonden dan mooi, hè, voor haar 2 kinderen. Maar in de gay scene betekent dat dus hoe ver je met je arm, zeg maar, hè? Nee, zal ik het niet zeggen? Plaatje is duidelijk, hè?
1: Fysiek.
0: Ja, fysiek. Ja, precies. Ga ik er ook even bij zeggen dat Wesley Snijder ook zo'n dikke ring heeft op zijn bovenarm. Met een 10 erop. Staat dat dan voor centimeters? Nou goed, maakt niet uit. Marshmallow.

0: Basdaals, Niels Geuzenbroek en Year of Summer. Met een heel groot gerucht wat ik nu de wereld in ga slepen. Maar ja, goed, hè. We zijn van de media, wij zijn van de showbiz. Dat moeten wij doen. Ik heb een beetje de stories van Lil Kleine zitten bekijken. En het viel mij op dat hij in zijn tijd op Ibiza heel veel aan het samenhangen was met de meest geboekte DJ in het buitenland, Frankie Rizzardo. Zou zomaar kunnen zijn dat daar meer besproken is dan alleen, hè?
1: Grappen, we gaan jij naartoe.
0: Nee, daar is ook iets met muziek besproken, dat weet ik bijna zeker. En om even een klein voorbeeld te geven. Nederlandstalige muziek met Frankie Rizzardo werkt heel goed. Dit is de nieuwste van Roxy Dekker, Je hebt mij met St.

0: Slam en Like a Prayer. En als je flink hebt zitten bidden dat het lekker weer wordt, hey, gefeliciteerd, je gebeden komen uit. Zometeen, hoe lekker zou het zijn als je gewoon om het weekend al wat in de planning hebt staan? En het heeft ook nog eens met voetbal te maken. Je vrienden van Slam gaan het voor je regelen. Wat het is, hoor je zo, en ook muziek van de Bauza komt eraan.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Tada, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
9: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
8: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
9: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
8: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
9: Handig?
8: Ja, van de Belastingdienst.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Oh, ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we alweer?
15: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
18: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Amsterdam is vannacht een jongen van 17 neergeschoten. Hij werd geraakt in zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij was op straat in het stadsdeel Nieuw-West. Daar zou meerdere keren op de jongen zijn geschoten. Wat er precies aan vooraf ging is niet duidelijk. De schutter is gevlucht. Vanwege de lange droogte worden nu ook in Zeeland maatregelen genomen die daar bijna nooit voorkomen. In bijna heel de provincie mogen boeren en andere gebruikers geen water meer oppompen uit sloten, rivieren en kreken. Het verbod is volgens het waterschap nodig om te voorkomen dat het waterpeil nog verder zakt. Op het Griekse eiland Paros zijn 10 dorpen geëvacueerd door een grote brand bij een vuilstort. Iedereen moest snel naar het strand. De brand is moeilijk te bestrijden door de harde wind. Paros is een populaire vakantiebestemming. Het eiland zo groot als de gemeente Groningen krijgt in de zomer ongeveer 500.000 toeristen. En er wordt in ons land steeds minder bier gedronken. Brouwers klagen dat de verkoop de afgelopen maanden opnieuw is gedaald. Ze denken niet dat het snel weer beter gaat, want bier wordt volgend jaar duurder door hogere accijns. De 0,0 biertjes doen het trouwens wel goed. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het al zomers warm en de temperatuur gaat nog verder omhoog naar 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden en aan de kust blijft het net onder de 30 graden. En dat was het nieuws op Slam.
1: 2 minuten over 11, dan gaan we de wegen af met Flitsmeister. Die meldt 21 vertragingen en dit zijn ze vanaf een kwartiertje of langer. De A9 richting Alkmaar bij Haarlem-Zuid, 31 minuten extra, 5 kilometer aan file. De A12 dan Arnhem richting Oberhausen bij Oud-Dijk, 20 minuten extra, 3 kilometer. En de laatste is de A16 Breda richting Rotterdam bij Zonzeel. Daar verlies je 21 minuten, 7 kilometer. De afrit is daar afgesloten. Binnen een minuutje terug in de muziek met Milk Inc. Komt eraan.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
9: Omdat ik samen verder wil.
10: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: CeraVe'sje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Jarno van der Wielen.
1: Lekker wat afkoeling met zometeen de bouwzaal. Ook de nieuwste van Chris Cross Amsterdam komt eraan. Naar Milk Inc. Het liefste wil je erin.

Het over 11. Dit is Slam. Good morning. De Bauza. En Magnetic. En zit de bank nou ieder weekend niet zo lekker? Ik heb een ander stoeltje voor je. Sterker nog, dan kan je ook twee vrienden mee naartoe nemen. Je maakt kans op drie seizoenskaarten voor het nieuwe seizoen van de Keukenkampioendivisie. Jouw favoriete club uit de KKD. Je mag hem doorgeven via de app van Slam. Want we geven drie seizoenskaarten weg. En ik heb één ding van je nodig. Dat is je naam plus de club die je support. En voor je het weet word je morgen teruggebeld in de ochtendshow. En ga je er vandoor met drie seizoenskaarten voor jouw favoriete club uit de Keukenkampioendivisie. Dat kan zijn NAC Breda, Topos, FC Den Bosch, Volendam. Stuur hem nu door via de app van Slam. En hou je telefoon morgenochtend in de gaten voor een nieuwe editie van de Slam Ochtendshow tussen 7 en 10. De populairste, de Grand Slam van Age, komt eraan.

openliste track van deze week is voor H en R&B en Ring My Bell. Gaat door het dak heen op TikTok door één klein stukje in het nummer. Ja, eigenlijk dat hij al een vis gevangen heeft. En dat gebruikt nu iedereen om te laten zien van kijk eens, ik heb een hele mooie partner gevonden. Dus no more fishing for me in the sea. Dan ga ik het even persoonlijk maken, deze talk. Ik zal de komende tijd dit nummer niet kunnen gebruiken. Nou, het is gewoon niet anders. Nou, misschien geeft mijn ex me nog een andere chance. Roger Sanchez.

0: hij eraan, de Biebsterbaas. En Nicki Minaj.
1: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Müller-milk, the moo you can't resist.
3: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op 25 euro korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Tot en met 2 augustus 25 euro korting per maand. Directlease.nl.
5: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
7: Hey jij daar, bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
9: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Deze week in de bonus: Ahalia en Cantaloupe meloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante 3 stuks, 5,99. En tickets voor Pretpark Julianatoren voor 21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken. Fans.

0: doneer.
1: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van Voordeel, Aldi.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
6: laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja, goed.
5: Dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Exact 11:30, tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. En eigenlijk kan je er alleen maar voor klappen. 30 tot 35 graden op de Wadden wordt het dan net onder de 30. En verder blijft het nog lang zomerig. Dus een goede formule tijdens de Slam Sunset vanavond. Daar luister je naar onder het genot van 20 graden. Want dat wordt het minimaal. Dan de situatie op de weg. Het is vrij druk voor de tijd, voor deze tijd. De A4 richting Antwerpen bij Berchem op Zoom. 23 minuten door een ongeluk. De A15 dan, Oostvoorne richting Ridderkerk bij Heijplaats Pernis. 36 minuten door een ongeluk. De A16 Breda richting Rotterdam bij Zonzeel. 21 minuten, 6 kilometer. De A50 Os richting Arnhem bij de Tagietesbrug. 20 minuten, 7 kilometer. En de laatste is de A58 richting Vlissingen bij Heerlen. Daar verlies je 18 minuten.
8: Jarno van der Wielen.
7: Zometeen nieuwe muziek van Axwell. Whatever Turns You On komt eraan. Ook Justin Bieber en Nicki Minaj krijgen...

kilometer van het rijden en je ziet de zon ondergaan. Er is geen betere track, echt niet. Axwell, zijn nieuwste en Whatever Turns You On. Maar als je dan na 2 minuten 30 denkt van ik heb nog meer zin in goede beats tijdens de zonsondergang. Got you covered, baby. De hele zomeravond tussen 8 en 10 krijg je weer de beste DJ-sets Slam Sunset. Met vanavond een uur lang Martin Lou en ook Jaap Lichthart krijg je vanavond vanaf 9 uur in de mix. Met morgen onder andere Sunnery James en Ryan Marciano intunen, want de programmering is verlengd vanaf 8 uur. Throwback naar Mooney.

0: enige hoorde je op Slam. 10 minuten nog op de klok, dan gaat de kookwekker weer af. Want dan is het tijd voor het gerecht, het lekkerste gerecht tijdens de lunchpauze.
1: Houden in de pauze!
0: En dat is een gerecht met heel veel ingrediënten, met alle genres in de mix. Eigenlijk staat de hele mix al vast, maar de eerste track, die nog niet. We willen heel graag beginnen met deze bloedhitte met een zomertrack. Dus geef maar door, wat is jouw favoriete zomertrack? Stuur het nu even door via de app van Slam. Spreek het even in met een audio-app. Je mag ook waarmee, met welke zomerbanger moeten we zo meteen aftrappen. Kom maar door met de lekkerste lunchpauze. Sam Veld, Post Malone, krijg je naar David Guetta uit Bibi Rexha.

0: en Hulu verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.

0: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.
1: Big or small, tiny or tall.
2: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
1: Condoom.nl.
3: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
12: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
13: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
14: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
16: Simyo.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
18: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Amsterdam zijn betonblokken neergezet bij de plek waar vandaag een feest van de World Pride is. Het moet bezoekers beschermen tegen een aanslag, zoals dit weekend in Berlijn, meldt AT5. Daar reed een man in op Pridegangers en viel 1 dode. Amsterdam had al extra maatregelen aangekondigd, maar wilde niet zeggen welke. Er is iemand opgepakt voor de grote brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen bij Apeldoorn. Het is een van de jongeren die daar verbleef. Een andere bewoner raakte zwaar gewond. Het zorgcentrum brandde helemaal af. De politie houdt er rekening mee dat het vuur is aangestoken. In een rivier in Engelen bij Den Bosch is vanmorgen een auto gevonden. Het is niet bekend hoe die in het water is beland, maar er zat niemand in. De politie onderzoekt of het iets te maken heeft met anti-AZC-bekladdingen die dit weekend op auto's en huizen stonden. Meerdere mensen deden daar aangifte van. En pech voor de Eindhovense band Kapotte Kachels. Ze hebben een rechtszaak verloren van ABBA. Die draaide om de carnavalshit Dikke Pants op de melodie van Take a Chance on Me. ABBA liet het nummer offline halen om de auteursrechten. Doordat ze de rechtszaak verloren, komt het niet terug online, maar ze mogen het wel blijven spelen. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen wordt het met 30 tot 35 graden tropisch warm. Aan zee blijft het net onder de 30 graden. Vanavond is het ook nog lang warm. Vannacht koelt het wel af tot onder de 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.
6: 1 minuut over 12, dan gaan we de wegen af met Flitsmeister. Die meldt 2 vertragingen. De A4 richting Antwerpen bij Berchem op Zoom Noord. Daar verlies je 31 minuten. Komt door een ongeluk. En de laatste is de A58, Berchem op Zoom richting Vlissingen bij Heerlen. 27 minuten verlies je daar, 4 kilometer aan file. Zometeen hou ze in de pauze. We willen beginnen met een goede zomertrek. Stuur hem even door via de app van Slam.
16: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
20: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
21: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
22: Get ready for the OG.
23: All y'all bitches wanna look like me.
24: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
25: With the OG.
26: Als je Vodafone Mobiel
27: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
26: krijg je tot wel €20 korting.
27: Elke maand weer.
26: En hoe meer

0: gaan we weer. De lekkerste leespauze van Nederland, Houze in de pauze. En man, man, man, wat zijn er heel veel goede suggesties binnengekomen om gewoon met een zomerbanger te openen.
1: Hey Jano, in haar hat, dat is wel een heel lekkere banger. Nou, fijne uitzending, fijne dag iedereen, groetjes Olga.
2: Infinity van Guru Joss Project nodig, denk ik. Want hier in Noorwegen is het 12 graden, dus doe maar een lekker zonnig hitje.
3: Doe maar Rio, when the sun comes up.
4: Ja, Jano, gozer. Ik heb Slam op dit moment aanstaan. Het zonnetje schijnt. Ik zou wel Justin Wellington met I

Cascada en de Fever. En thanks toch voor iedere zomersuggestie die binnengekomen is via de app van Slam. Met zometeen, we gaan er een paar inlossen. De Benga Boys komen er nog aan. The Magician en Sunlight. En ook Rapdas Armas komt dit uur nog voorbij. In de lekkerste lunchpauze van Nederland. Ook wel de beste muzikale cocktail te vinden op de radio. Met zometeen Jess Glynn en eerst Khalid. Dit is Know Your Worth.

De lekkerste lunchpauze van Nederland. Welkom bij Houzen in de Pauze, waar een appje binnenkomt van Jeroen. Ja, nou heb ik helemaal geen zin meer om te werken. Liever even een pilsje op het terras. Nou, misschien heb je een lieve baas en heeft hij zoiets van ja, zelf heb ik er ook geen zin meer in. We gaan lekker eerder naar huis. Maar goed, hey, daar kan ik niet voor je invullen. In ieder geval doen wij er alles aan om die werkdag door te komen tot 5 uur. Met zometeen in de mix The Magician. Sunlight komt eraan. Ook Adamski en Killer krijgen een eken.

0: met 5, Keep On Moving komt eraan. Mr. Belt & Weasel, David Guetta, The Architects en ook Clean Bandit krijg je binnen een paar minuten.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag.

0: zo makkelijk retour.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
1: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
7: De spanning stijgt. Het moment is daar.
8: En dan valt hij toch binnen. Wat is dit?
7: De start van een nieuw voetbalseizoen. De grootste aftrap van de keukenkampioendivisie.
8: Bal gaat op de stip.
7: Wat is jouw favoriete club? Geef het door en win 3 seizoenkaarten voor jou en je vrienden. Plus de nieuwste Derby Star wedstrijdvoetbal. App je naam en die van je club via de Slam-app. Luister naar de Slam Ochtendshow en score die prijs. De Slam Ochtendshow. Maandag tot en met donderdag van 7 tot 10 op Slam.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
7: De sterren van morgen zie je vandaag in de Keukenkampioendivisie. Ontdek de nieuwe generatie talenten vanaf vrijdag 7 augustus. Live op ESPN en in het stadion.
11: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
14: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
15: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
16: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
17: Honor the craving.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
19: Odido. Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
20: Wow!
19: Kost je maar 3 minuten.
20: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
19: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.

dan met nog een deeltje van de lekkerste lunchpauze van Nederland. Maar eerst tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Ach, ach, ach, ach. 35 graden maximaal en het koelt af naar zo'n graad of 22 vanavond. En morgen ook weer richting de 3.

0: CeraVeesje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel, maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
5: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. directlease.nl.
7: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Rotterdam is in de buurt van het Centraal Station een man met een vuurwapen opgepakt. Mensen zagen hem vanmorgen lopen en belden de politie. Agenten waren er binnen een paar minuten bij. Het lijkt volgens de politie een echt vuurwapen te zijn waarmee ook zou zijn geschoten. Er wordt nog onderzocht of dat ook echt zo is. In Brabant en Limburg wordt een proef gehouden waarbij openbare laadplekken niet alleen maar zijn bedoeld voor elektrische auto's. Ook andere automobilisten mogen daar parkeren zonder dat ze een boete krijgen. Op die manier zou er een einde moeten komen aan de discussie dat laadplekken ten koste gaan van gewone parkeerplaatsen. In België is een spelletje uit de hand gelopen waarbij kinderen zo snel mogelijk heel veel bekers water moesten drinken. Dat gebeurde ergens boven Antwerpen. Twee kinderen kregen hoofdpijn en een ander kind moest overgeven. Het had erger kunnen aflopen. Van veel te veel water drinken kan je met een watervergiftiging op de IC belanden. En het tennistoernooi van Wimbledon had een hele goede zomer, want ze hebben hun eigen toeschouwersrecord gebroken. Er kwamen ruim 500.000 mensen kijken. Het kwam misschien ook doordat het voor het eerst in jaren niet regende tijdens Wimbledon. En de Britse tennisser Arthur Ferry kwam met een wildcard tot in de halve finale. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen wordt het met 30 tot 35 graden tropisch warm. Aan zee blijft het net onder de 30 graden. Vanavond is het ook nog lang warm. Vannacht koelt het wel af tot onder de 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.
6: 1 uur geweest. De wegen af met Flitsmeister. Vertragingen gemeld op de A1. Hengelo-Osnabroek tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. Daar een kwartier, 3 kilometer. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Nederlandse grens. Ook daar een kwartier. En de laatste op de A50 Os-Arnhem in de richting van de Rijnbrug. Daar 21 minuten.
7: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel 20 euro korting.
12: Elk

Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: weer.
1: Pauze in de pauze.
0: Dit is de lekkerste lunchmix van Nederland. Een extra zomerse editie op deze warme, hete woensdag is het alweer. Lost Frequencies en Rise, nu bij Slam.

Jack en Get Up tijdens de lekkerste lunchmix van Nederland op deze bloedhete woensdag. 35 graden, het is echt goed zomer in Nederland vandaag. Met zometeen het liedje wat eigenlijk perfect beschrijft wat je nou nodig hebt in die zomer. Sex, Love and Water, Armin van Buuren. En vooral water, drink genoeg water vandaag. Ook Love Connection komt eraan, de bump. En eerst Calvin Harris en Rag & Bowman. Dit is Giant.

The Boy Is Mine tijdens de lekkerste lunchmix van Nederland. Dit is House in de Pauze. En ben je aan het werk of ben je gewoon lekker vakantie aan het vieren? Nou, ik wil even die harde werkers tegemoetkomen vandaag. Zeker als je in de zon, de brandende zon, staat te werken. We hebben hier bij Slam namelijk een hele doos liggen met van die bucket hats. Perfect voor als je in de zon aan het werken bent. Dus mocht je er eentje nodig hebben, kom even door via de Slam app, dan deel ik er zo een paar uit.

0: Nog een half uur lang verder met Gypsy Kings, Bamboleo, ook Crystal Waters en Eminem onderweg. En Black Coffee en Drive hoor je binnen een paar tellen.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Profiteer van zomers voordeel bij Yourlease. Autoabonnementen, nu vanaf €218 al in per maand. Inclusief verzekering en onderhoud en al na 12 maanden vrij opzegbaar. Ontdek ruim 400 zomerdeals op yourlease.nl.
5: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Müller-milk, the moo you can't resist.
4: Autoabonnementen vanaf €218 al in per maand bij yourlease.nl.
7: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
11: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Even bollen. Iedereen.

0: Plus korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
4: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
12: Florian Hamelink.
13: Het is tropisch warm met 30 tot 35 graden. Vanavond ook nog lang warm en koelt het af naar de 22 graden. Vertragingen gemeld op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velzen 18 minuten. En op de A50 Os-Arnhem in de richting van de Rijnbrug daar 15 minuten 6 kilometer. Het is tropisch warm. Ik wil die werkers in de zon even tegemoetkomen. Daarom ga ik wat de Slam Bucket Hats uitdelen. Wil je er eentje, meld je even via de app van Slam. Verdeel ik er zo een paar. En hou ze

0: is House in the Pause op die bloedhete woensdag. Als je aan het werk bent in de zon, ik wil je even tegemoetkomen door wat bucket hats op te sturen. Even kijken wie er eentje wilt.
1: Hey, goeiedag met Sjoerd.
0: Hey Sjoerd, met Florian van Slam.
1: Hey, goeiedag.
0: Hey, jij kan wel een bucket hat gebruiken.
1: Jazeker, ja, ik ben als berger ben ik werkzaam om de mensen met pech en met schade op en naast de weg weg te halen, zeg maar.
0: Oh, kijk, nou, jij verdient hem helemaal. We gaan hem opsturen, de bucket hat komt jouw kant op. En succes vandaag, hè, die hitte.
1: Yes, lekker man, dankjewel.
0: Oké, yo!

0: deze bloedhete woensdag. Even kijken of ik nog een werkende strijder in de zon blij kan maken met een bucket hat.
1: Goedemiddag, mijn Joren.
0: Hey Joren, met Florian van Slam. Vertel, waarom heb je zo'n bucket hat nodig?
1: Florian, goedemiddag. Ja. Ja, wij staan in de brandende zon. We staan ons weer eens uit te sloven op het dak.
0: Oi, oi, oi.
1: Maar we hebben allebei geen petje op. Die Slam bucket hat, die missen wij nog even.
0: Nou, die komt jullie kant op.
1: Oh, je bent de topper.
0: Dragen met trots, hè. Dragen met trots.
1: Yo, gaan we doen.
0: En succes vandaag.
1: Yo, hoi.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
8: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
10: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. De auto die vanmorgen in het water lag in het Brabantse Engelen was gestolen, heeft de politie bevestigd. Bij de eigenaar thuis hing volgens Omroep Brabant een poster van vluchtelingenwerk achter het raam. Het is niet bekend of de auto toevallig werd gestolen of om die poster. In Engelen zijn veel mensen tegen een AZC. Er is meer bekend over de Nederlander die omkwam bij een ongeluk met een toeristenboot in Brazilië. Buitenlandse Zaken zegt dat het een man van 25 was uit de Overijsselse gemeente Rijssen-Holte. Hij was met 5 andere Nederlanders op bootsafari langs watervallen toen het misging. De boot sloeg om en hij verdronk. Er is geen asbest vrijgekomen bij de brand in het Gelderse Beekbergen, waarbij een zorgcentrum voor jongeren werd verwoest. Daar werd wel voor gevreesd. De brand is waarschijnlijk aangestoken. Een van de jongeren die er verbleef is aangehouden. Een andere bewoner moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. En door de onrust in het Midden-Oosten is het nog altijd de vraag of de Formule 1-races daar straks wel kunnen doorgaan. In september wordt besloten wat er gebeurt met de Grand Prix van Qatar en Abu Dhabi. Als het door de oorlog te gevaarlijk is, verhuizen de laatste races van het seizoen naar Europa. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen wordt het met 30 tot 35 graden tropisch warm. Aan zee blijft het net onder de 30 graden. Vanavond is het ook nog lang warm. Vannacht koelt het wel af tot onder de 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.
14: Thanks Mario. Dan de wegen af met Flitsmeister. 2 vertragingen van 20 minuten of langer op de A22. Beverwijk-Velsen in de richting van Beverwijk, daar 20 minuten. En de A50 Os-Arnhem in de richting van de Rijnbrug, daar ook 20 minuten.
15: Wacht niet te lang. Directly starteert nog maar een paar dagen op 25 euro korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
16: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
15: Tot en met 2 augustus 25 euro korting per maand. Directlease.nl.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
20: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
22: Alle verf super voordelig.
23: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.

Cry for you, September by Slam. Boost your summer. Ah, het is vooral de maand november die mensen en vooral mannen in hun agenda hebben omcirkeld. Dan komt het eindelijk na jarenlang wachten uit GTA 6. 19 november, dan gaat het gebeuren. Een autobedrijf in California heeft zelfs al aangekondigd op Instagram dat ze die dag niet open zijn, want ja, dan zijn ze bezig met andere auto's in Vice City, denk ik zomaar. Nee, meerdere medewerkers hadden daar al doorgegeven die dag niet te komen werken, omdat ze gewoon GTA 6 gaan spelen. En dat bedrijf heeft gewoon gezegd, nou, dan blijven we ook lekker dicht. Nu weet ik niet of jouw baas ook zo makkelijk is. Als ik vraag of ik een dag vrij mag hebben om GTA 6 te spelen, dan lacht mijn baas me nog net niet uit, denk ik. Hey, en dit is trouwens echt zo'n typisch liedje wat op die GTA 6 radio te horen kan zijn. Je hoort hem DJ Carol al aan.

Slam met je mee deze zomer. Yeah. Luister je overal. Via DAB+, Smart Speaker en de Slam App.

0: De Zweedse Sarah Larsson op Slam. Zij kan net zonder jas naar buiten vandaag. Want in Zweden, waar ze vandaan komt, tikken ze net de 20 graden aan. Dat is hier wel anders vandaag. De vierde hittegolf actief van dit jaar. Lekker weer met die zwoksels en zwanen de dag doorkomen. Ik heb trouwens laatst misschien wel het meest nutteloze feitje geleerd over Zweden. Als je de eerste drie letters van Zweden pakt, dus ZWE, en de eerste drie letters van Denemarken, dus DEN, dan krijg je het woord Zweden. En alle overgebleven letters achter elkaar vormen dan weer Denemarken.
1: Wauw!
0: Ja, ja, denk daar maar eens over na. Maar niet te lang, want daar is te warm voor. En goedemiddag, dit is Slam op je woensdagmiddag met Lost Frequencies en Live It All.

Lost Frequencies en Live It All bij Slam. Ik heb de perfecte manier gevonden om makkelijk af te koelen. Ja, oké, dat snap ik. Zo kan natuurlijk ook. Maar ik heb nog een andere manier gevonden. Vertel ik je zo.

0: Bolle voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
8: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
11: Ping, ping, ping, ping, ping.
10: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
12: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea. 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer. En vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel €20 korting.
15: Elke maand weer.

0: half drie geweest. Je weerupdate van Weer Online. Op veel plaatsen wordt het 30 tot 35 graden. Vanavond is het ook nog lang warm. Vannacht koelt het wel af tot een graad of 20. Ga ervan stotteren. Dan de wegen af met Flitsmeister. Twee vertragingen die opvallen op de A15. Ridderkerk-Gorinchem tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. Daar 20 minuten, 4 kilometer door een vrachtwagen met pech. En de A50 Os-Arnhem tussen de Takietersbrug en Rijnbrug. Daar 23 minuten.
1: Florian Hamelink.
0: Met Jay-Z en Alicia Keys zometeen Empire State of Mind. En eerst Bebe Rexha en David Guetta. Set

deze heerlijke zomerse woensdag. Klein beetje warm, hè? Goed, heerlijk weer van als je wellicht gaat lekker afkoelen in het zwembad of het terrasje gaat doen. Nou, vanavond wel weer een plaknacht. Zeker als je geen airco hebt. Ik zag dat het vannacht in de steden niet verder afkoelt dan 20 graden. Dachten we aan, we kunnen wel een klein beetje afkoeling alvast gebruiken in de vorm van muziek. En volgens onderzoek koel je dus namelijk het meeste af met muziek rond de 100 bpm. Dus ik heb even twee zomerparels met 100 beats per minute gepakt. Aan jou de keuze, welke wil je zo meteen horen?

steeds met 100 beats per minute. Wil je horen? Kom maar door. Welke zomerhit met 100 beats per minute wil je horen? Kom maar door. Ga je voor Rockabye, Clean Bandit of wordt het nog Bumpy Ride van Mahambi?

0: Saturday, Sunday,
1: nog twee dagjes, dan is het zover. Dan is het vrijdag. En hoor je natuurlijk weer de Mixmarathon op Slam. Maar eerst nog even die plaknacht doorkomen. Hè. Vanavond wordt het warm. En hoe kon je nou het beste af? Nou, kussensloop in de vriezer, koud flesje voor je ventilator en muziek rond de 100 beats per minute opzetten. Daar kon je het meeste van af. Ik had twee opties voor je. Bumpy Ride van Mohambi en Rockabye van Clean Bandits. Even kijken wat er binnenkomt.
2: Yo, Rockabye horen.
1: Rockabye genoteerd. Mick die zegt Bumpy Ride sowieso. Roy nummer 2. Dus Rockabye gaat hij voor. Ga naar de telefoon. Jelle, Jelle, alles lekker.
3: Ja hoor, zeker.
1: Kijk, ben je vakantie aan het vieren of hard aan het werk?
3: Nee, ik ben in de DL-bus zitten op dit moment. Pakketjes bezorgen.
1: Pakketjes bezorgen. Ah, kijk, wel bijna klaar of niet?
3: Ja, ik ben goed onderweg.
1: Oké, lekker man. Hey, twee liedjes rond de 100 bpm. Welke mag ik zo voor je draaien?
3: Rockabye, lekker man.
1: Top, dan noteer ik hem.
3: Yo, doei doei.
1: Oké, yo, doei, later. Zo, even de balans opmaken. Ja, meerderheid van de stemmen. Clean Bandit, Sean Paul en Emery, Rockabye.

Medusa. En Bad Memories. Bijna 3 uur. Zometeen draai ik echt een dikke zomerhouse classic uit 2001. Als ik die synthesizers hoor, dan krijg ik echt gelijk kippenvel. En Calvin Harris, Macklemore en Tate McRae onderweg.

fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
2: Omdat onze band onbreekbaar is.
3: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend. En een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
5: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
4: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
5: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
4: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
6: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
7: Goedemiddag, ik ben René Postma. De Pride Walk in Hoorn wordt 2 maanden uitgesteld. Hij zou eigenlijk over een kleine 2 weken zijn als er kermis is in Hoorn. En dat is nou net het probleem. De wandelaars zijn bang dat ze dan weer worden uitgescholden en bekogeld. Ze zeggen dat dat eerder ook gebeurde op de kermis. De politie is een onderzoek gestart naar een auto die vanmorgen werd gevonden in het water bij Den Bosch. Hij was gestolen van een dorpsbewoner die een poster van vluchtelingenwerk achter zijn raam had. Andere mensen hadden die ook. Hun huizen werden afgelopen week besmeurd met scheldwoorden door tegenstanders van een AZC. Een man die in Amsterdam terecht staat voor moord op zijn vrouw heeft bekend, maar zegt dat hij hallucineerde door vergiftigde koekjes. Hij dacht dat zijn vrouw hem wilde aanvallen. De officier van justitie gelooft het verhaal niet. Iemand anders had die koekjes ook gegeten en had nergens last van. Ze worden onderzocht. Brandweermensen die bezig zijn met de natuurbrand bij Bordeaux krijgen hulp om het vol te houden. Honderden fysiotherapeuten bieden zich aan als vrijwilliger. De brandweer is al dagen keihard aan het werk met duizenden mensen. Er zijn er al meer dan 100 gewond geraakt. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang warm, 25 graden en vannacht rond de 20. Morgen weer zonnig en in het westen iets minder heet. Het oosten blijft tropisch, daar is in de middag kans op onweer. En dat was het nieuws op Slam.
8: En Flitsmeister meldt 3 vertragingen van 20 minuten of langer. Op de A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. Daar 1/2 uur, 5 kilometer door een vrachtwagen met pech. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. Daar 24 minuten, 4 kilometer. En de laatste op de A50 Os-Arnhem in de richting van de Rijnbrug. Daar 29 minuten.
9: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: De hele zomer lang.

0: Calvin Harris en Jazzy en Satisfy bij Slam.
1: Florian Hamelink.
0: Yes, goedemiddag. 8:08. Florian hier zo bij op de plek van Thomas van Empelen. Ja, naast radio-dj draai ik ook regelmatig als dj in de club. En het liedje wat ik nu voor je ga draaien staat bij mij bovenaan in het mapje. Werkt altijd. Een caps lock, zo heet dat mapje. En ik denk eigenlijk dat iedere dj dat wel heeft. Ja, als het publiek even geen zin heeft of je moet de crowd ophypen na een speech, dan heb je een paar liedjes, echt maar een paar, waarop mensen gelijk helemaal aangaan. Nu staan er in dat mapje van mij echt 10 parels. Bijvoorbeeld deze staat erin. Ah, gaan mensen gelijk

altijd. Maar dit liedje, dit staat al sinds het begin van mijn DJ-carrière bovenaan in dat mapje. Werkt altijd. Je hoeft alleen nog maar dit te doen. En mensen weten gelijk wat ze krijgen. Kent Holders.

En Just Keep Watching. Dan terug naar de zomer van 2007. En daarvoor moet ik even mijn DS opstarten. Als je toen over de camping liep, dan hoorde je bijna vanuit iedere tent dit geluid komen. Enig idee? Dit was echt mijn jeugd. Brain Training van Dr. Kawashima op de Nintendo DS. En wij speelden dit toen echt met de hele familie. Hadden allemaal zo'n account op mijn DS aangemaakt. En er was dan echt een hele competitie gaande wie de hoogste DAS-score kreeg. Ja, ik was zelf heel goed in dat rekenspel. Dat kon ik echt wel goed. Maar je had ook zo'n pianospel. Nou, daar was ik echt dramatisch in. Dat dit geluid erbij. Ja, goed joh. Ik kreeg ook altijd de slechtste DAS-score omdat ik gewoon dat pianospel niet kon. Ik vond het zo lullig.

0: Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. directlease.nl.
0: De spanning stijgt. Het moment is daar.
5: En dan valt hij toch binnen. Wat is dit?
0: De start van een nieuw voetbalseizoen. De grootste aftrap van de keukenkampioendivisie.
5: Bal gaat op de stip.
0: Wat is jouw favoriete club? Geef het door en win 3 seizoenkaarten voor jou en je vrienden. Plus de nieuwste Derby Star wedstrijdvoetbal. App je naam en die van je club via de Slam-app. Luister naar de Slam Ochtendshow en score die prijs. De Slam Ochtendshow. Maandag tot en met donderdag van 7 tot 10 op Slam.
6: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
0: De sterren van morgen zie je vandaag in de Keukenkampioendivisie. Ontdek de nieuwe generatie talenten vanaf vrijdag 7 augustus. Live op ESPN en in het stadion.
8: Big or small, tiny or tall.
9: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
10: Condoom.nl. Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
11: Denk het wel, maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
10: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
11: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
10: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
11: Handig?
10: Ja, van de Belastingdienst.
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
13: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
14: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?

0: eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Alle vier, dit is Slam met je weerupdate van Weer Online. Ja, ik hoef je niet uit te leggen dat het warm is. Vanavond blijft het nog lang warm, 25 graden. Morgen weer zonnig en in het westen iets minder heet. In het oosten kans op onweer. En het is flink druk. Druk voor de woensdagmiddag. De A15, Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. Daar een half uur, 5 kilometer. Door een vrachtwagen met pech. Langste vertraging nu op de A16, Breda-Rotterdam. Tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar een uur en 20 minuten. De A17, Roosendaal-Dordrecht tussen industriegebied Moerdijk en Klaverpolder, daar 23 minuten. En de laatste op de A50, Os-Arnhem in de richting van de Rijnbrug, daar 25 minuten.
3: Florian Hamerling.
2: Met Robert Miles en Children Zo, ook Avicii en Hey Brother. En eerst het zonnigste liedje van Another and Talk to You.

Avicii en Hey Brother bij Slam. Gisteren liet ik je het clublied van De Graafschap horen. Dat vond ik echt een fantastisch clublied. Maar ik heb vandaag dus voor het eerst het clublied van VVV Venlo gehoord.

0: Seizoenkaarten voor de Keukenkampioendivisie.
1: Ah, wie weet ga je komend jaar dit clublied wel heel vaak horen. Want deze week maak je in de Slam Ochtendshow kans op seizoenskaarten voor de Keukenkampioendivisie. Hoe maak je kans? Heel simpel. Download de gratis Slam app. Stuur je clubpie en je naam uit de Keukenkampioendivisie deze kant op via de Slam app. Word je morgenochtend teruggebeld bij Anouk en Marijn. Dan kan je ze gaan aanmoedigen. Je favoriete club uit de Keukenkampioendivisie. Dus wellicht FC Volendam, Vitesse, Almere City FC, WWV Venlo, Scommodore via de app van Slam. Je naam en je club. En wie weet krijg je

en Melody bij Slam. En de meeste DJ's die maken een track met één doel voor ogen. Dit moet compleet losgaan op een festival als ik het draai. Ze moeten een dikke drop hebben, 50 layers aan synthesizers. En vooral in de jaren 90 was dat de trend. Het moest sneller, het moest harder. Alleen dat had toen ook echt een keerzijde. Want ja, mensen kwamen met zoveel adrenaline en energie uit de club dat er heel veel verkeersongelukken voorkwamen in die tijd. Robert Miles, die wilde daar wat aan doen. Hij wilde een nummer maken dat mensen juist weer tot rust bracht. Geen energielevel 100 als je de club uitloopt, maar terug naar een ontspannen 50%. Zodat je eigenlijk gewoon heel relaxed de auto instapt en veilig naar huis rijdt. En eerlijk is eerlijk, dat is hem heel goed gelukt. Want bij het horen van die eerste noot word je al helemaal zen, toch? Helemaal relaxed. Lekker naar huis rijden. Die woensdagmiddag met Children. Dit is Robert Miles bij Slam.

Swedish House Mafia en The Wait So Long bij Slam. En vanavond vanaf 8 uur weer een nieuwe Slam Sunset. 2 uur lang de beste DJ-sets voor tijdens je zonsondergang met Jaap Lichthart vanavond vanaf 9 uur. En Martin Lou hoor je vanavond vanaf 8 uur. En dit is een hele lekkere opwarming voor die sunsets. I got you. Dit is Duke Jamal.

wat een zomer dit is dit, hè? Duke Jamont en I Got You by Slam. Ik draai zo meteen een Spaanse zomerhit voor je. Die qua tekst echt helemaal nergens op slaat. Ik heb een klein stukje vertaald naar het Nederlands, komt hij aan. Tex-Mex, Shakira, Nacho, Salsa, Sombrero, Kat, Zwart, Mojito, Old El Paso, Madrid. Alsjeblieft en dansen. Ik ben benieuwd of je weet over welk liedje dit gaat. Slam. Coming up. En deze hoor je ook.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Bij Euro.

0: Van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we allemaal weer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
10: Honor the craving. Get ready for the OG.
11: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
13: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben René Postma. Op het Centraal Station van Rotterdam heeft een man vanmorgen in de lucht geschoten. Niemand werd geraakt en er is ook nog geen schade ontdekt. De man is gearresteerd en heeft zorg nodig, zegt de politie, maar eerst wordt hij nog verhoord. Treinreizigers zijn de afgelopen tijd vaker te laat gekomen door problemen op het spoor. Het blijkt uit de halfjaarcijfers van de NS. Het komt door het winterweer in januari en door de hitte in juni. En er was er nog de kabelbrand in Rotterdam. Treinen naar het zuiden lagen daardoor ruim een week plat. Op social media staan opvallend veel advertenties over kamers met gunstige huurprijzen in Groningen. Maar het gaat om oplichting, schrijft RTV Noord. De oplichters willen eerst een voorschot of geld voor een bezichtiging. En als je eenmaal betaald hebt, hoor je niks meer. Vooral buitenlandse studenten zouden erin trappen. De reddingsbrigade waarschuwt voor muien in zee. Zo was er gisteren een incident in Egmond. 3 mensen die de zee ingingen werden meegesleurd en moesten worden gered, schrijft regiozender NH Nieuws. Op het strand van Egmond zijn nu waarschuwingsborden gezet. Het weer van Weer Online. Ook vanavond blijft het warm, 25 graden en vannacht is het rond 20. Morgen weer zonnig, in het westen iets minder heet. Het oosten blijft tropisch en daar is in de middag kans op onweer. En dat was het nieuws op Slam.
15: En Flitsmeister meldt 2 vertragingen langer dan een half uur op de A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-Oost en Gorkum. Daar 33 minuten 7 kilometer door een ongeval. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Zuid en Zwijndrecht daar 33 minuten.
16: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
17: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
12: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
18: Odido.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: CeraVe'sje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
20: Hè? Nu alweer?
19: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
20: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
19: Ook dan moet je aangifte doen.
20: Nou, goed dat je het zegt.
19: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
20: Handig?
19: Ja, van de Belastingdienst.
13: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Jan Hamelink.
15: En terwijl jij geniet van dit heerlijke weer, draai ik de meest zonnige beats voor je. Jonas Blue en Malif, Edge of Desire komt eraan. En eerst Anders Nielsen. Dit is Salsa Tequila.

0: Boost your summer.
1: En vanaf 8 uur de nieuwe Slam Sunsets. Ik zie een berichtje binnenkomen van Brian in de Slam App. Vanavond eindelijk naar de nieuwe Spider-Man film. Heerlijk. Nou, sinds gisteren draait hij in de bioscoop. Spider-Man, Brand New Day. Ik ben ook wel benieuwd. Ik ben wel van die Spider-Man films. Ik vond die vorige ook echt goed. Ja, en een goede keuze om vandaag te gaan. Heerlijk in die airco in de bioscoop. Nog een appje van Jasper die stuurt. Is een zomermix uit het niks al voorbij gekomen? Nee. Kan er ieder moment aankomen binnen nu en 10 minuten. Ja, en ik las een opvallend nieuwsbericht zojuist. We drinken minder bier met z'n allen. Ja, het klinkt gek, maar het is echt zo. De verkoop van bier is in de eerste helft van 2026 met 2,8% gedaald. Alcoholvrij bier zit juist in de lift. Een stijging van 7,7%. Inmiddels is ongeveer 1 op de 14 verkochte biertjes alcoholvrij. Het zou dan komen door de accijns op de alcohol. Ja, of er zijn gewoon meer boppers, dat kan natuurlijk ook. Kijk, ik ben zelf jong en ik zeg je eerlijk, ik drink eigenlijk ook veel minder bier dan 4 jaar geleden. Iedereen zit aan die stelselers, hè? Ja, als je de club binnenkomt, iedereen loopt met zo'n blik in de klauwen. Dus ja, het is geen bier meer voor de studenten, maar stelselers. Laten we ervoor zorgen dat het biertje niet uitsterft, hè? Ja. Hey. Zeker met die temperaturen van vandaag, ik zou zeggen, pak een lekker terrasje vanavond en proost erop los. Dit is Bieber Rexha.

0: altijd beroepen raden door middel van een zin wat je wel 100 keer roept op een werkdag. Maar goed, het is vakantie, dus mij lijkt het juist leuk om vakantiebestemmingen te gaan raden. Ik geef je een paar hints. Aan jou de taak om met die hints te raden welk land ik zoek. Als je het goed hebt, dan win je de Slam Summer Gadget. Alright, ready voor de eerste hint? Komt-ie aan. Een enkele vlucht naar dat land kost mij €250 als ik morgen ga. En de vlucht duurt 3 uur en 5 minuten. Doe alvast je eerste gok via de Slam app, krijg je zometeen meer in. En ook de Bauza komt eraan, Magnetic.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
5: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
4: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
5: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
4: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
15: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
16: Ja, laatste kans.
15: Nog één keer brullende motoren.
16: Ja,
15: dit mag je niet missen.
16: Oh.
15: Daar moet je bij zijn.
16: Naar binnen.
15: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
16: Ja.
15: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
17: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
18: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
19: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
20: Oh my god.
19: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
21: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
22: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
23: 3 sterren slot.
22: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
24: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
0: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, te meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
24: Simyo.
1: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Bij Eurojackpot maak je

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Alle vijf geweest, dit is Slam met je weerupdate van Weer Online. Vanavond blijft het warm, 25 graden. Morgen weer zonnig en in het westen iets minder heet. Daar is in de middag in het oosten ook nog kans op onweer. En drie vertragingen die opvallen bij Flitsmeister op de A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-Oost en Gorkum. Daar een half uur door een vrachtwagen met pech. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug, daar 25 minuten. En de A50 Os-Arnhem in de richting van Rijnbrug, daar een half uur.
3: Florian Hamelink.
2: Met Coolio zometeen Gangsters.

Vergat helemaal een nieuwe hint te geven. Nou, komt ie aan. De eerste hint was: de enkele vlucht naar het land kost 250 euro... met een vlucht van 3 uur en 5 minuten. En een tweede hint: niemand wil hier Haantje de Voorste zijn. Geduld is een schone zaak in dit land. Al enig idee welk vakantieland ik zoek? Drop het via de Slam app. Krijg je zometeen nog een paar hints. Zometeen nog een paar hints. Als je het goed hebt, dan win je de Slam Summer Gadget. Joel Corey komt eraan. Whisper. En is Coolio. Dit is Gangsta's Paradise bij Slam.

vakantiebestemmingen raden. Normaal doet hij altijd beroepen raden rond het tijdstip. Maar goed, de helft van Nederland is op vakantie, dus we gaan lekker vakantiebestemmingen raden. Ik geef je een paar hints, aan jou de taak om met die hints te raden welk land ik zoek. Ik gaf je net alvast de hints. Een enkele vlucht naar het land kost mij €250 met een vlucht van 3 uur en 5 minuten. Niemand wil hier haantje de voorste zijn. Geduld is hier een schone zaak. Oké, nog een paar hints, komen ze aan. Ze ontbijten hier meestal niet met jus d'orange, maar met koffie. Schrik niet als je hier over straat loopt. De mensen in het land zijn gewend hard tegen elkaar te praten. En een bonus hint. Ik was hier laatst nog. En ik kwam er toen achter dat de Ubers heel goedkoop zijn daar. Dat is echt voor, nou, ik denk nog geen €3 aan de andere kant van de stad. Welke vakantiebestemming zoek ik? Drop het via de Slam app. Maak je kans op de Slam Summer Gadget. Antwoord krijg je zo naar Panic at the Disco. En dit is Zurp en Mwaki bij Slam.

0: Enkele vlucht naar het land kost €250 met een vlucht van 3 uur en 5 minuten. Niemand wil hier Haantje de Voorste zijn. Ze ontbijt hier meestal niet met zuur de ranch, maar met koffie. De mensen in dit land zijn gewend hard tegen elkaar te praten. Welk vakantieland ben ik op zoek? Eens even kijken wat er binnenkomt via de app van Slam. Teun Kortekaas, die zegt Italië. Sander Konings denkt hetzelfde. Die zegt dat moet toch bijna Italië zijn. Jennifer en Renny, die denken Egypte. Ik zie Malta nog binnenkomen. Het is allemaal niet goed, jongens. Ik ga naar de telefoon. Charlie, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Jij zit in de auto, jij bent nog niet op vakantie.
1: Nee, zeker niet.
0: Ga je nog op vakantie, of niet?
1: Ja, ik ga naar Mallorca.
0: Oh, wat lekker zeg. Lekker zuipen.
1: Nou, een beetje, maar okay. Vooral relaxen.
0: En erbij komen. En een klein wijntje. Een cocktailtje.
1: Ja, dat zeker.
0: Lekker toch. Even zeg het maar, naar welk vakantieland ben ik op zoek?
1: Portugal.
0: Ja! En wanneer dacht je te horen?
1: Nou, toen je zei dat ze daar niet Haantje de Voorste willen zijn. Uh-huh. Volgens mij is de haan het logo van Portugal. Tenminste,
0: ja, het symbool.
1: Ja, symbool. Ja. En ik ben toevallig afgelopen jaar nog naar Portugal geweest. En ik weet dat dan ongeveer 3 uur vliegen is. Dus dat.
0: Ja, klopt helemaal. Snap je ook de hint van ze ontbijten hier meestal niet met zuur de ranch, maar met koffie?
1: Nee.
0: Suur, dat roept Ronaldo altijd als hij heeft gescoord.
1: Oh, ja. Natuurlijk.
0: Hé, hey, maar je wint de Slam Summer Gadget. Gaan we naar je opsturen. En nou, veel plezier in Mallorca.
1: Toch, dankjewel.

Biller en Sophie Alice Baxter. Not Without Friends remix van Groove Jet bij Slam. 5 voor 5. Zometeen zijn ze weer bij je. De vrienden, je vrienden van de Slam Middagshow. Patrick en Julia. En beats van

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One van Vodafone
6: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor 5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar 1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
9: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
10: De spanning stijgt. Het moment is daar.
11: En dan valt hij toch binnen. Wat is dit?
10: De start van een nieuw voetbalseizoen. De grootste aftrap van de Keukenkampioendivisie.
11: Bal gaat

0: op de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
1: De sterren van morgen zie je vandaag in de Keukenkampioendivisie. Ontdek de nieuwe generatie talenten vanaf vrijdag 7 augustus. Live op ESPN en in het stadion.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Deze week in de bonus. AH Runder en

0: 7 tot 10 op Slam.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting.

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben René Postma. De automobilist van 20 die wordt verdacht van de aanrijding met een schoolklas in Zeeland heeft vaak gevaarlijk gereden, zegt de rechter. Op zijn telefoon zijn allemaal filmpjes gevonden van zijn snelheidsmeter die veel te ver uitslaat. Hij blijft daarom vastzitten. Bij de aanrijding kwamen 3 kinderen en een volwassene om. De treinen van de NS waren het afgelopen half jaar minder stipt. Het was 0,3% slechter dan vorig jaar. En dat kwam vooral door het winterweer in januari en de hitte in juni en de grote kabelbrand in Rotterdam. Verder ging het juist goed, de NS vervoerde meer mensen en maakte meer winst. België stuurt brandweerwagens en militairen naar Frankrijk om te helpen bij het bestrijden van de bosbranden, zoals bij Bordeaux. President Macron heeft de Belgen bedankt voor de hulp. Nederland stuurde eerder brandweermensen naar Catalonië. Die helpen daar bij het blussen van 2 natuurbranden. Sommige Nederlandse boeren zien door de droogte hun gewassen verpieteren, maar het is nog niet te merken in de supermarkten. Die hebben nog genoeg uien, wortels en mais en kunnen ze, als dat nodig is, ook uit het buitenland halen, zegt LTO Nederland. Het kan wel voor hogere prijzen zorgen. Het weer van Weer Online. Ook vannacht blijft het warm, rond de 20 graden. Morgen weer zonnig. In het westen is het 25 graden. In het oosten blijft het boven de 30 en is er in de middag kans op onweer. En dat was het nieuws op Slam.
3: René, dankjewel. Het is 5:00 exact. Nieuwe middagshow zometeen met Hugel en ook Armin van Buren. Hoi zo. Eerst even naar de wegen met Flitsmeis. De 12 vertragingen en dit zijn de langste. A9 richting Alkmaar. Het is Rotterpolderplein en Velsen. Daar word je omgeleid. Kost je nu een klein half uurtje. A15 richting Gorkum tussen Del en Leerdam. Een kwartier daar. A15 richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum een ongeluk. Kwartier. A16 richting Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Afrit dicht. Kost je nu 20 minuten. En de laatste in dit overzicht is de A50 richting Arnhem tussen Ewijk en Rijnbrug. Daar een half uur. Er wordt heel veel geflitst. Je vindt ze allemaal in de app van Flits.

0: shoppen voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Patrick en Julia.
5: Julia heeft gisteren een date gelokt voor een huishoudelijke taak.
6: Oepsie.
5: Hoe het afgelopen is, dat horen we zo meteen. Dan eindelijk. Eerst Hugo.
7: Het is bij u geweest. Ja hoor.

0: zijn er weer klaar voor, hoor.
1: Gelukkig. Het lichtpunt van mijn dag begint weer.
2: De middagshow.
3: Patrick en Julia.
4: Tien over vijf, welkom bij een nieuwe Slam middagshow. Het is officieel de warmste 29 juli sinds het begin van de metingen. Die zijn begonnen in 1901. In de Bilt is het vandaag 31,7 graden geworden. En in Brabant nog een stukje warmer. Daar werd het 34,3 graden in Gilserijen.
5: Ja, en ik weet nog dat jij een paar weken geleden zei, toen het zo warm was, je lichaam went eraan.
4: Ja, omdat wij toen die hele hete dagen hadden van bijna 40 graden.
5: Ja, nee, we waren er allemaal aan gewend.
4: Ja,
5: ik was er niet aan gewend vandaag. Nee. Ik voelde een klap in mijn gezicht.
4: Oh, ik vind het wel lekker eigenlijk. Ja, je moet niet te lang in de zon gaan zitten bakken, maar ik kan het beter hebben dan een jaar geleden.
5: Wat lul je nou?
4: Nee, ik lul, ik heb mijn nek, weet ik veel. Ja, ik probeer gewoon mijn standpunt een beetje te verdedigen.
5: Helaas.
4: Maar goed, over hete dingen gesproken. Gisteravond heeft Jules, als het goed is, een hele hete avond gehad. We moeten even terug naar gisteren. Jules vertelde gisteren doodleuk dat ze... Ja, vertel het zelf maar.
5: Ja, ik had een beetje een huishoudelijk probleem. Ik had ze een koelkast laten bezorgen. Die was nieuw, maar ik had niet helemaal goed nagedacht over dat ze het tot over de drempel hadden bezorgd. Dus ze
4: het was een behoorlijke machine.
5: Het was behoorlijk in een doos bij mij in de gang. Nou, toen dacht ik, hoe ga ik dit nu oplossen? Want je bent en blijft de prinses natuurlijk. Dus ik heb wel een stukje van de kartonnen doos er afgetrokken. En toen dacht ik, nee, dit vind ik eigenlijk te veel werk. Wat kan ik nu doen? Toen dacht ik, nou, dan bel ik even bij de...
4: Mijn scharreltje.
5: Ja, bij de ontzettend leuke schootje. Maar niet voor een avondje wijn op de bank, nee.
4: Nee, om even die koelkast.
5: Ik zei...
4: Ah, wow. Je moet het wel goed vertellen. Jij hebt hem letterlijk gevraagd, zullen we vanavond een lekker wijntje doen? Je wilde het niet vragen om die koelkast...
5: Nee,
4: niet
5: dat heb ik niet gevraagd.
4: Voor de koelkast heb je niet eens
5: een
4: opgenomen.
5: Dan komt hij natuurlijk. Dan is het, ja, ik ben je... Ik slaaf je niet. Nee, zo werkt het natuurlijk niet. Dus ik zei, hey, heb je vanavond wat te doen? Vind je het leuk om te blijven slapen? Lekker wijntje, gezellig, bolletje erbij, bij mij thuis. Hij zei, ja, natuurlijk heb ik daar zin in. Ik dacht, ja, dat snap ik wel. Maar toen kwam hij binnen, hij zei, wat is deze doos? Dus ik, ja, dat is een koelkast, maar wil je die alsjeblieft voor mij uitpakken en zo?
4: Nee, voor de goede orde, gisteravond was dus de avond dat hij lang zou komen om een gezellige avond wijn te hebben.
5: Ja.
4: Maar hij werd dus gebruikt. Hij is dus komen opdagen, begrijp ik?
5: Hij is zeker komen opdagen.
4: Oké, en hoe verliep het?
5: Nou, hij botste eerst tegen die doos aan.
4: Ja?
5: Toen zei hij, wat is dit? Ik zeg, ja, dat is een soort van mijn nieuwe koelkast die jij heel misschien nu eerst voor mij gaat installeren.
4: Heb je dat zo gezegd?
5: Ja, hij was toen toch al binnen. Deur op slot, gordijnen dicht.
4: Oh, wat ben je
5: Dus toen keek hij me eerst aan met mij in het serieus. Zei ik, alsjeblieft. En toen zei hij, nou, natuurlijk doe ik dat voor jou.
4: Ah, hij werd niet boos.
5: Nee.
4: Oké.
5: Okay. Hoe kan je nou boos worden?
4: Had hij ook door dat jij hem daarom gevraagd had?
5: Nee, dat heb ik toen niet gezegd. Maar waarschijnlijk stond het wel een beetje op mijn voorhoofd geschreven natuurlijk.
4: Had het wel door?
5: Ja, natuurlijk had hij het door. Zei hij, daarom moest ik komen, hè? Ik zo, ja.
4: Oh.
5: Maar, blijf slapen. Beloond.
4: Ja. Je hebt hem beloond vannacht. Je hebt hem goed beloond. Er staat de koelkast op de plek.
5: En hij staat.
4: Oh, nou, de koelkast staat op de plek, mensen.
6: Kom, pak je tasje maar.
4: Fijn voor je.
6: Dit is het einde van je werkdag.
4: Ja, en ook die van jou denkt.

0: hij krijgt nu nog een sterretje extra achter zijn naam.
1: Dit was een green flag voor jou.
0: Ja.
1: Dus hij komt vanavond weer.
0: Ja.
1: Wordt hij dan weer beloond ook of dat niet?
0: Nou, ik heb nog een lamp die moet worden opgezet.

0: Bentveld. En Lucas en Steve. When I spent the summer on you. Hey, de Slam Middagshow. Zometeen de Grand Slam van deze week. H.
1: De Slam Middagshow.
0: Ik wil het niet te vaak over het WK hebben. Dat ligt toch een beetje gevoelig. Kijk, het is niet zo dat we natuurlijk de finale verloren hebben. Dat zou natuurlijk heel treurig zijn geweest. Maar goed, we hadden gehoopt dat we iets verder zouden komen. Spanje is natuurlijk de grote wereldkampioen op dit moment. Nou, ik las vandaag iets leuks, joh. Als je wat belooft, moet je het ook doen. Dat geldt ook zeker voor de Spaanse voetballer Marc Cucurella.
2: Ja, met die krullen.
0: Met die krullen, ja.
2: Ja.
0: Voor het WK had hij een bijzondere belofte gedaan. Als Spanje het WK zou winnen, zou hij het hoofd van de Spaanse bondscoach, je weet wel, die La Fuente, op zijn arm laten tatoeëren. Wat zag ik nou vandaag? Hij heeft het gedaan. Ruim een week later, op de tattoo zie je coach Louis de La Fuente met de wereldbeker. En hij heeft het gedeeld op de social media. Vind ik toch leuk.
2: Jeetje.
0: Want dan ben je toch, zeg maar, voor de rest van je leven ben je toch verbonden aan de winst op het WK. Vind ik toch vet dat je dat aandoet.
2: Ja, maar je had ook gewoon dan kunnen zeggen, dan doe ik alleen je naam. Niet gelijk iemands hoofd. Dat is best wel een grote tatoeage namelijk.
0: Ik heb liever een hoofd van iemand dan een naam. Dan lijkt het toch net alsof het je ex is. Zeg maar, een hoofd is nog wel iets artistieks ook. Het is best een vette tattoo, hoor. Zoek hem maar eens op. Het ziet er best vet uit.
2: Het is ook wel groot.
0: Ja, hij is wel groot.
2: Hij is ongeveer zo op zijn knie. Je ziet, net boven zijn knie. Ja, maar in de La Fuente met een soort van karikatuurachtig mannetjes ervan gemaakt. Wel nog steeds hartstikke mooi. En dan
0: met de beker erbij.
2: De beker zo.
0: Ja, nou, ik vind het best wel een vette tattoo. En vooral het verhaal er natuurlijk. Zeker als je voetballer bent bij Spanje en je hebt die wedstrijd heb je gespeeld ook. Dan is dat ook iets wat je voor de rest van je leven niet vergeet. Hè. Dan vind ik, ja, dit kun je best gewoon erop plakken. Erop tatoeëren. Ik vind het best wel vet.
2: Leuk fun fact trouwens. Oh? Het is niet de eerste keer dat hij iets beloofd heeft en is nagekomen.
0: Wat dan?
2: Want 2 jaar geleden had hij gezegd dat hij zijn haar rood zou verven als het EK zou winnen.
0: Heeft hij toen ook gedaan?
2: Ja, ook gedaan.
0: Ja? Oh ja. Nou, ik mag deze Cucurella wel.
2: Maar het zou je ook mijn hoofd tatoeëren?
0: Nooit.
2: Nee?
0: Nee, maar wij hebben ook geen WK gespeeld, joh. Wat voor reden
2: ik
0: zou...
2: Ik vind deze show maken elke dag met jou toch WK-niveau.
0: Dat klopt. Maar... dus jij zegt eigenlijk, na mijn vakantie moet ik jouw hoofd... ik moet terugkomen met een tattoo van jouw hoofd.
2: Zo'n rood kusje van mij.
0: Nee, dat heb ik ook wat uit te leggen thuis, denk ik. Dat wordt een moeilijk verhaal.
2: Zou ik het zeggen als van jou?
0: Ja, ja, dat is waar. Nou ja. Maar heb jij tattoos?
2: Ik heb er 1.
0: Wat is het verhaal daarbij dan? Wat voor tattoo heb je?
2: Ik heb een kleine zon op mijn arm. Maar zo groot als een 2-euro munt, denk ik ongeveer. Met van die streepjes gemaakt. Een soort van getekend makkelijk zonnetje.
0: Ja.
2: Het verhaal hierbij heb ik een beetje bedacht. Ik dacht, want ik heet Maan.
0: Maan.
2: Achternaam. En dan... ben ik een zonnetje in huis.
0: Oh.
2: Want dit was eigenlijk op een bedrijfsfeest... waar je ook tattoos kon zetten een paar jaar geleden.
0: Oh.
2: Had ik 7 wijn op? Ja. Vond ik dat toch een goed idee? Ja. Kon je ook kiezen uit 10 plaatjes? Ja, dus heb ik echt heel...
0: Oh, dit was gewoon echt een standaard plaatje gewoon.
2: Het duurde... het had iets lang moeten duren... of ik had ook voor het Slam logo gekozen.
0: Als je nog 3 wijn had gedronken, stond er een Slam logo op je arm.
2: Nou,
0: ik ben toch blij dat je...
2: Dat niet gebeurt.
0: Nee. Nou ja, we hebben een hartstikke mooi logo, daar niet van, maar...
2: Ja, zou toch een beetje gek zijn.
0: Ja, het is toch je werk ook,
2: Want die man die die tattoo ging zetten, die zei van... Oh ja, nou, hoeveel tattoo is dit? Ik zei, nou, mijn eerste, hij zo... En dat ga je nu hier doen? Ik zo, ja, supergoed idee.
0: Maar dat is jullie allemaal.
2: Ja, is dat.
0: Ik vind het leuk om even op zoek te gaan naar tattoo-verhalen. Dus heb je ook zo'n tattoo-verhaal dat je een keer lam iets hebt laten zetten, of... Kijk, ik heb geen tattoos. Ik heb helemaal niks. Ik vind mezelf ook geen tattoo-persoon.
2: Nee, ik ook niet. Maar ja, nu heb ik het ook.
0: Nou, maar jij kan het goed hebben. En je ziet sowieso steeds meer meiden die de armen doen, hè? Een paar van die kleine dingetjes op de armen. Zie ik steeds vaker. Heb jij tattoos? Laat het even weten via de Slam. Ik ben benieuwd naar de verhalen erachter. Want een tattoo zet je niet zomaar. Dat moet of je was dronken op Mallorca... of het is wel van een ex, bijvoorbeeld.
2: Ja, of je vindt hem gewoon heel lelijk nu.
0: Zoiets. Ja, laat het even weten via de Slam app. Rechtsboven in het tekstblondetje heb jij tattoos. En wat is je mooiste tattoo? Wat is de meest bijzondere tattoo die je hebt? Daar wil ik even naar op zoek. Want volgens mij zijn er best wel veel Slam-luisteraars met tattoos. Ja. Ik heb trouwens wel eentje. Een konijntje. Boven mijn reet.
2: Mm-hmm.
0: Maar hij zit nu even in zijn holletje.

0: nieuwe muziek bij Slam. Het is Age en Ring My Bell. You can ring my bell. Ring my bell. Grand Slam van deze week. Bijna 17:30. Wij zijn op zoek naar tattoos en de verhalen erachter. Heb jij een tattoo? Laat even van je horen in de Slam app rechtsboven in het tekstblommetje. Ik weet zeker dat er heel veel Slam-luisteraars zijn met tattoos hier en daar. Misschien heb je een keer dronken eentje gezet. Misschien heb je eentje met een heel mooi verhaal. Misschien kunnen we ook wel iemand vinden, Jul, die het Slam-logo zou willen tatoeëren. Dat zou natuurlijk heel leuk zijn.
1: Ik ken zo iemand die dat hier heeft.
0: Ja?
1: Ja, Stefan van StukTV.
0: Dat is ook zo! Ja. Natuurlijk!

0: Beetje tattoos, deze hoor je zo meteen.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Profiteer van zomers voordeel bij Yourlease. Autoabonnementen nu vanaf €218 al in per maand. Inclusief verzekering en onderhoud en al na 12 maanden vrij opzegbaar. Ontdek ruim 400 zomerdeals op yourlease.nl.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Autoabonnementen vanaf €218 al in per maand bij yourlease.nl.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
8: Nou, hè?
6: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu, de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
12: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.

0: ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Alle verf super voordelig.
5: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Vanavond blijft het warm, rond de 20 graden. Morgen weer zonnig in het westen, rond de 25. In het oosten blijft het boven de 30. Dankjewel weer online voor deze update. Dankjewel Patrick voor het voorlezen. Dan even naar de wegen met Flitsmeister. 22 vertragingen zijn er. Dit zijn de langste. A15 richting Gorinchem tussen Sliedrecht-West en Gorinchem. Een ongeluk daar, kost je een half uur. A29 richting Rotterdam tussen Numansdorp en de Heinoordtunnel. Ongeluk met een vrachtauto, kost je daar ook een half uur. A50 richting Arnhem tussen de Takietersbrug en Rijnbrug een half uur. En de A325 richting Arnhem-Velperbroek tussen Elst en Kronenburg een kwartier. 8 flitsers, A2 richting Maastricht, 230.2. A5 richting Amsterdam, 8.6. A9 richting Alkmaar, 37.5. A10 richting de Zeeburgertunnel, 11.3. A16 richting Breda, 37.0. A30 dan richting Barneveld, 16.4. A37 richting Hogeveen bij 32.2. En de laatste is de A44 richting Nieuw-Vennep. Daar staan ze bij 20.4. Wij zijn op zoek naar mooie tattoos en de verhalen die erbij horen natuurlijk. Ik zie al heel veel mooie foto's binnenkomen in de Slam-app. Je kan natuurlijk ook een fotootje meesturen. Dan weet je dat rechtsboven in het tekstblonnetje. Misschien kunnen we ook wel iemand vinden die de middagshow met Patrick en Julia wil tatoeëren. Dat zou toch helemaal leuk zijn?
10: Zou ik niet doen.
9: Oh. Maar het kan maar zo. Als je er voor open staat, dan mag je het laten weten, hoor. We gaan even naar het ANP voor de headlines. Daar is René.
11: Goedemiddag.
9: Hoi, hoi.
11: De man die vastzit voor de aanrijding met een schoolklas in Zeeland was een gevaarlijke rijder. Op zijn telefoon stonden filmpjes van zijn snelheidsmeter terwijl die aan het scheuren was, zegt de rechtbank. Hamburg zet dit weekend veel meer agenten in dan vorig jaar bij de Pride-parade. De extra beveiliging is nodig vanwege de aanslag in Berlijn. Een man reed daarin op bezoekers van een Pride-feest. Er vielen een dode en bijna 30 gewonden. Vluchtelingenwerk heeft bloemen gebracht bij mensen in een dorp bij Den Bosch, meldt Omroep Brabant. Ze hadden posters voor het raam met de tekst Samenleven. Hun huizen werden daarna beklad met scheldwoorden en anti-AZC-teksten. En dat zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
9: Patrick en Julia. De mooiste tattoo-verhalen hoor je zometeen in de Slammiddagshow. Ook Palaya Hitty komt eraan, The Summer is Magic. En dit is Shakira, Die Die.

0: Playa Hitty in de Slam middagshow, waar je zometeen Alesso krijgt er ook. Kygo komt eraan. Slam.
1: Patrick en Julia.
0: Bijzondere tattoos. We zijn er naar op zoek. Wat is de meest bijzondere tattoo die jij hebt? Als je natuurlijk een tattoo hebt. Ik bedoel, ik heb geen enkele tattoo.
2: Waar zou je dat willen?
0: Ja, weet ik niet zo goed. Het lijkt me wel vet om een keer iets te vereeuwigen op mijn lichaam. Maar ik weet nog steeds niet wat. Ja, maar ik ben natuurlijk een audiogek, muziekgek. Dus het zal of een microfoontje zijn. Maar het is weer zo suf.
2: Ja. Dat is natuurlijk ook wel zo. Want de scharrel van de koelkast van net.
0: De scharrel van de koelkast.
2: Die is ook helemaal geen tattoo. Dat vind ik best wel apart.
0: Hoezo is dat weer apart?
2: Nou, ik weet niet.
0: Ik heb gewoon een heerlijk zuiver en een rein lichaam.
2: Maar dat is best wel uniek.
0: Ja. Nee, dat
2: totdat
0: dat
2: ik dus daarover begon. En toen kreeg ik een Pinterest-bord doorgestuurd met echt... Oh,
0: nu wil Karel Koelkast wil nu ook een tattoo.
2: Karel Koelkast, ja.
0: Wij zijn op zoek naar mooie verhalen. Wat is het meest bijzondere tattoo die je hebt? Nou, er komt natuurlijk ook een hele hoop flauwe dingen binnen. Floris, die heeft een kameel op zijn grote teen. En dat is dan... De Cameltoe.
2: Ja.
0: Heeft hij op vakantie laten zetten met een vriendengroep in Griekenland. Star Beach, ja, heel goed. Levi heeft zijn oma vereeuwigd. Die komen ook veel binnen trouwens, hoor. Mensen die overleden zijn, die dan vereeuwigd zijn. Dat vind ik wel mooi ook. En Arthur komt ook nog met een mooie flauwe. Die heeft, even kijken hoor. Mijn vrouw heeft een schelp aan de binnenkant van haar been. Als ik mijn oor erop leg, ruik ik de zee.
2: Ja, ha, dat is echt superkens.
0: Ja, maar ik zat erop te wachten ook. Liam heeft ook een goed verhaal.
3: Ik heb hem nog niet, maar hij wordt woensdag, laat ik hem zetten. Dan neem ik een slak die zijn noten stoot aan een lantaarnpaal. Het verhaal erachter is een maat van mij, was in de eerste klas. Die was gevallen met zijn bal tegen een lantaarnpaal.
0: Wow.
3: Toen riep je heel hard, oude slakje. Nou, ik lag helemaal in een deuk natuurlijk. Ik zei, joh, hoezo je slakje? Ja, zo heet dat toch, zei hij. Had zijn ma hem dus ooit wijsgemaakt dat zijn lul een slakje heet. En die was daarna helemaal vergeten hem uit te leggen hoe het daadwerkelijk heet. Dus die man heeft in de eerste klas even geleerd dat je slakje je lul is.
0: Je slakje?
2: Dat kan niet. Dit kan niet.
0: Ja, ik vind dit wel een heel goed verhaal, hoor. Kevin!
4: Goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag jongen. Vertel eens even, heb jij een tattoo? Ja, ik denk het wel, anders hang je ook niet te leggen.
4: Ja, ik heb er genoeg. Maar ja, eentje samen met een collega van mij gezet. Allerlei automonteurs. Ja, als automonteur ben je altijd je dopje 10 kwijt. En, ja,
0: wacht even. Wat ben je kwijt?
4: Je dopje 10.
0: Dopje 10. Ja, misschien dat een hoop automonteurs nu denken, oh dat, maar wat is dat?
4: Ja, 10 mm van een zeskant.
2: Je vertelt het echt tegen twee nono's, hè? Ja. Dus dit zegt maar niks.
4: Ja, het is 10 mm, de maat van een zeskant, ja, een bout of een moer. Ja. Het is maar net waar je wil losdraaien. Je hebt ook steeksleutels 10 mm, maar ja, dat is nou een dopje voor op een ratelsleutel.
0: Een dopje 10.
2: Ah ja, oké.
0: Okay. Dus die heb jij laten tatoeëren, maar waar?
4: Op mijn kont.
0: Op je kont?
4: Ja.
0: En wat is de reden daarvan dan?
4: Ja, als automonteur ben je die dopje 10 het vaakst kwijt. Ja, en ik heb hem altijd bij me.
2: Wauw!
0: Lekker, Kevin.
2: Lekker, Kevin.
0: Heel goed.
2: Yes.
0: Dankjewel.
4: Hallo.
0: Tessa.
5: Goedemiddag.
0: Ah, goedemiddag. Wat is de meest bijzondere tattoo die jij hebt?
5: Ik heb me nu net een uurtje opstaan. Ik heb een outline van de Mol van Toe laten tatoeëren. Die heb ik in 2024 samen met mijn vader opgefietst. En na heel lang wik en wegen heb ik hem toch op mijn enkel laten zetten.
0: De Mol van Toe, dat is een berg. En die staat er net een uurtje op.
5: Ja, die heb ik net een uurtje erop staan.
2: Wauw, deed het pijn?
5: Nee, viel eigenlijk goed mee.
2: Nou, wat fijn. Ja, jongens.
5: Dat is erg onverwacht.
2: Ja, ik vond het pijn doen hoor toen.
0: Maar hij staat op je enkel, want dat is best wel een pijnlijke plek, toch?
5: Ja, ik weet niet. Het is mijn enige, dus ik heb geen idee.
0: Oh ja, je stuurt ook een foto mee inderdaad. Helemaal die bergs op je enkel, wat goed. Maar is het nu ook zo bij jou dat je nu al nadenkt over de volgende? Want dat zeggen ze toch, dat als je eenmaal begint, dan ben je niet te stoppen.
5: Nee hoor, absoluut niet.
0: Nee?
5: Nee.
0: Dit is gewoon de laatste keer.
5: Ik ben bij deze. Ja, eerst aan de laatste.
0: Weet je wat, we bellen over een jaartje weer, Tessa.
5: Ja, dat is prima.
0: Dan zit jij er helemaal onder, denk ik. Dan heb je zo'n leeuw op je rug en een vlindertje op je arm.
5: Wie weet.
0: En I Love Slim. Slam staat er dan op je been, denk ik ook.
5: Kunnen we het over hebben.
0: Kunnen we het over hebben. Dankjewel, Tessa. Lekker bijkomen eventjes.
5: Joejoe.
0: Doei. Kygo, hoi zometeen. En dit is de nieuwe Alesso. Every time.

0: De Slam Middagshow.
1: Met Patrick en Julia.
2: Ik vind het allemaal een beetje flauwekul.

Luister morgen vroeg ook weer naar de Slam ochtendshow met Anouk en Marijn. Maak je kans op 3 seizoenskaarten voor de keukenkampioendivisie. En je wint dan misschien ook nog wel eens een echte Slam wedstrijdbal. Dit is de middagshow onderweg naar een nieuwe middagshow mashup om 6:10. En dit is de nieuwe van The Opposites.

0: Het is bevestigd. De 67-jarige Queen of Pop komt naar Amsterdam.
1: Ja!
0: Over wie heb ik het dan, Julia?
1: Madonna!
0: Zij komt naar Amsterdam en daarom zometeen in de middagshow mashup.
1: Heel leuk.
0: Ik heb een oud trackje van Madonna gepakt. Nou ja, oud. Niet eentje uit de jaren 80, eentje uit de Zero's. En die heb ik gemixt met een andere lekkere slam dance classic. Hoe die klinkt hoor je zometeen. Slam. Coming up. Dit hoor je ook.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+.
3: Goedenavond, ik ben René Postma. De man die vastzit voor de aanrijding met een schoolklas in Zeeland was een echte wegpiraat, zegt de rechtbank. Hij had meerdere filmpjes van hoe ver zijn snelheidsmeter uitsloeg. Op de dag van de aanrijding deed zijn stuurbekrachtiging het niet, maar hij ging toch de weg op. Voor de aanrijding was hij al 3 keer geflitst. Bij de Pride-parade in Hamburg worden dit weekend 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. De extra beveiliging is nodig vanwege de aanslag op de Pride in Berlijn een paar dagen terug. Daarbij vielen een dode en bijna 30 gewonden. In Hamburg worden 250.000 mensen verwacht. Vluchtelingenwerk heeft bloemen gebracht bij voorstanders van een asielopvang bij Den Bosch. Ze hadden posters op het raam geplakt van Vluchtelingenwerk en dat viel niet bij iedereen goed. Hun huizen werden beklad met scheldwoorden en er is ook een auto gestolen van een voorstander. Die werd gevonden in een riviertje. Madonna bevestigt dat ze zaterdag bij het Pridefeest is in AFAS Live. Het staat op haar Instagram. Ze zegt niet met zoveel woorden dat ze ook zal optreden. Er gaan ook geruchten dat ze overdag op een boot meevaart tijdens de Canal Parade in Amsterdam, maar daarover is niks bekendgemaakt. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 20. Morgen is het zonnig en in het westen iets minder heet, 25 graden. In het oosten blijft het boven de 30 en is er tegen de avond kans op onweer. En dat was het nieuws op Slam.
4: Ja, en Madonna hoor je zometeen in de middagshow. Mashup om 6:10 samen met dus een andere Slam track gemixt. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 11 vertragingen op dit moment en dit zijn de langste. A4 richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp. Daar is een ongeluk gebeurd, kost je nu 20 minuutjes. A12 richting Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 10 minuten daar. A29 richting Rotterdam tussen Numansdorp en Oud-Beijerland. 1 uur bijna. A50 richting Arnhem tussen de Takietersbrug en Rijnburg. 20 minuten. En de A325 richting Arnhem, Velperbroek. Dus Elde en Kronenburg daar 20 minuten. 6 flitsers. A2 richting Maastricht, 230.2. A10 richting de Zeeburgertunnel, 11.3. A16 richting Breda, 37.0. A30 richting Barneveld bij 16.3. A37 richting Hogeveen, 32.2. En de laatste is de A44 richting Nieuw-Vennep bij 20.4.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: De hele zomer lang, elke zomer.

0: Het is 6:10 en je weet wat we dan zeggen, toch Jens?
1: Ik kijk te diep in de fles en het is nog maar 6:10.
2: Slam Middagshow. Mashup.
0: Nee, het is lekker uit je fles om 6:10. Ja. Bijna goed, Jens. Goh, ik lust er ook wel een. Lekker rozeetje in zonnetje zo meteen, denk ik. Het is tijd voor de middagshow Mashup. Ik riep het net al eventjes, je hoort het zelfs in het ANP-nieuws. De kranten staan er vol mee weer deze dag. Komt Madonna naar Nederland tijdens de Pride komend weekend in Amsterdam? En bij deze, jazeker, het is bevestigd. Madonna komt naar Nederland, de 67-jarige. De Queen of Pop, hè? Daarom dacht ik, nou, dit is toch een uitgerekend moment, een uitgelezen moment om Madonna in de mashup te gooien vandaag. Ik zat te denken aan Hang Up, waarom weet ik niet. Maar die past lekker op Surrender van Alesso. En nu creëren we eigenlijk een 2026 versie van Madonna.
3: Nou,
0: van haar hit uit.
3: Eerlijk, ik vind nog die originele van Madonna vind ik ook fijn. Maar
0: is ook leuk.
3: Ik weet dat jij ze altijd waanzinnig door elkaar heen mixt. Dus maak me gek, Pet.
0: Nou, dat ga ik zeker doen, liefie. Daar is hij. De mashup met vandaag Madonna en Alesso. Turn it up.

0: Show Mashup.
1: Vandaag Alesso Surrender. Samen met Becky Hill en Madonna Hang Up. Ja, wat ik zei, het is een beetje de nieuwe versie van Hang Up geworden, zo toch? Een hedendaagse versie vandaag. Was die goed?
2: Nou, er wordt zelfs geappt. Ik denk een van je beste mashups tot nu toe.
1: Meen je dat nou?
2: Ja.
1: Echt waar? Nou, dan kan ik ermee stoppen.
0: Slam.
2: Doei.

0: dan ben je gewoon een bushok.
1: Ja, ja, ja. Dat is wel waar.
0: Move your body, zo heet hij dat toevallig ook. Hè? Hoor je hier bij Slam in de middagshow, waar het 7:50 is. Gaan zo meteen weer beatbox, Hiel. We hebben zo meteen weer twee nieuwe liedjes voor je. En jij mag kiezen welke je wil horen.
1: En zo is het.
0: Toch?
1: Perfect.
0: Jij wilde iets doen.
1: Ik wilde graag weer eventjes een spreekbeurt, of eigenlijk een feitje even vertellen.
0: Oh, je wil weer...
1: Een zomerfeitje.
0: Oh, ja, wacht even. Dan pak ik even het goede...
1: Hartstikke lekker warm weer.
0: Goeie dingetje erbij. Even kijken hoor.
2: Jules Random Zomerfeitjes!
0: Ja, Jules is een soort wandelende encyclopedie vol met leuke feitjes. En vooral in de zomer heeft ze wat leuke zomerfeitjes. Natuurlijk
1: nou,
0: leuk
1: precies.
0: Om mee te nemen op vakantie.
1: Ja, en wat is nou een zomer zonder ijs? Daar kan je namelijk ook heel veel over vertellen. Ik had natuurlijk laatst al het waterijsje.
0: Oh, hebben we weer leuke ijsfeitjes?
1: Ijsfeitjes, ja. Het waterijsje wat we kennen, zeg maar vandaag de dag, is natuurlijk uitgevonden in 1905.
0: Ja.
1: Maar schepijs, daar valt ook een hoop van te ontdekken.
0: Schepijs.
1: Schepijs, want ijs bestaat al zo'n 4000 jaar. In China werd sneeuw gemengd met smaakmakers zoals honing en fruit. Maar het was eerst een soort eigen ijsdrank. Het leek niet echt op het ijs wat we natuurlijk nu kennen. Het
0: slushpuppie-achtig.
1: Slushpuppie, ja. En roomijs was het ook nog niet. Dat is dus pas in de 17e eeuw een beetje ontdekt. Omdat ze toen aan dat soort ijsdrank zuivel gingen toevoegen.
0: Oh.
1: Nou, ijs was toen heel duur. Want je had niet echt een ijsmachine. Het was moeilijk om te maken. Kon niet lang koel blijven. Dus uiteindelijk werd het pas in de 19e eeuw een beetje voor iedereen beschikbaar. Ijs. Nou, prima. Wat denk je dat de topfavoriete ijssmaken zijn?
0: Op dit moment? Of?
1: Ja.
0: Pistache.
1: Ja, die staat op nummer 5.
0: Echt?
1: Oh. Stracciatella op nummer 4.
0: Aardbei sowieso.
1: Aardbei op 3.
0: Citroen.
1: Chocolade op 2. En vanille toch nog steeds stipt
0: op 1.
1: Ja. Het grootste ijsje ooit was 3 meter lang. Het record staat op een naam van Noorwegen. Het ijs.
0: Ik ga weer een spreekbeurt geven over ijs, hè?
1: Ja, je vindt het leuk. Het
0: ijs,
1: geniet er nou nog even van. Het ijshoortje was gevuld met zowel bijna 1000 liter vanille-ijs, 60 liter chocolade en woog zo'n 75 kilo. Alleen het hoortje al. Nou, zijn we al klaar?
0: Ik denk rond alvast even af.
1: Nou ja, zeg. In de La Casa Gelato in de Canadese hoofdstad heb je de meeste ijssmaken, namelijk 240.
0: Dankjewel, Joel.
1: Alsjeblieft.
0: Of is er nog meer?
1: Een bolletje. Baya Yuka. Oh, het lijkt een beetje op Shinjuku, maar dan Baya Yuka ijs. Kost bijna 6000 euro.

0: Middagshow met Frankie Rizzardo, Shinjuku, zometeen Ariana Grande. En ook topic met Becky G. Sorry papi, hoor je zo meteen. En we gaan zo beatboxen, joh.
1: Ik heb een nieuw liedje meegenomen.
0: Jij hebt een nieuw liedje meegenomen. Jij hoopt daarmee te winnen, maar ik denk het niet.
1: Ah,
0: nou, het is een wedstrijd. Calvin Harris. Hoor je ook zo.
2: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
3: Mix Marathon.
2: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
4: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
6: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
9: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
8: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
9: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
8: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
9: Handig?
8: Ja, van de Belastingdienst.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
11: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
12: Nou, hè?
10: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
14: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
16: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
17: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
18: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
19: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
18: Dat zeg ik.
20: Als je Vodafone mobiel
21: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
20: krijg je tot wel €20 korting.

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Goedenavond, je slam weer update door Weer Online. Ook vanavond blijft het lang warm, hoor. Het is rond de 20 graden. Morgen wordt het gewoon weer lekker zonnig. In het westen rond de 25 graden. In het oosten blijft het boven de 30. In de middag is er kans op een klein onweersbuitje. Sluipverkeer door Flitsmeister. Er zijn nog 5 vertragingen. A2 richting Maastricht tussen Batendorp en De Hocht, 5 minuutjes. A12 richting Oberhaus tussen Ouddijk en Duitsland, 10 minuten. A16 richting Rotterdam tussen Klaverpolder en de Moerdijkbrug, 5 minuten. Ook 5 minuten op de A50 richting Arnhem tussen Valburg en Rijnbrug. En de A325, laatste overzicht, richting Arnhem, Velperbroek tussen Elde en Kronenburg, 5 minuutjes ook. En er 6 controles. A2 richting Maastricht, 230.2. A16 richting Breda bij 37.0. A16 richting Dordrecht bij 55.7. A30 richting Barneveld, 16.3. A37 richting Hoogeveen bij 32.2. En de laatste is de A44 richting Nieuw-Vennep. Daar staan ze bij 20.4. Het is 6:30 geweest. Dit zijn de headlines van het ANP met René.
8: Goedenavond.
7: Hoi.
8: Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweermensen om het leven gekomen bij het blussen van een natuurbrand. Ze zaten in een brandweerwagen die ingesloten raakte door het vuur. Een polder bij Zoetermeer wordt onder water gezet om een voorraadje te hebben voor als het nog droger wordt. Anders kunnen er dijken gaan inzakken. De polder is tot nu toe alleen gebruikt om water op te vangen bij extreme regen. In Duitsland is een automobilist tegen een lantaarnpaal gereden toen hij werd afgeleid door een wesp. Hij raakte niet gewond, maar heeft wel voor duizenden euro's blikschade. En dat zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
7: Thanks.
9: Patrick en Julia.
7: Heb je een goed liedje uitgezocht, joh?
10: Zeker.
7: Nou, ik hoop maar voor je. Knallen van een hit, zeg je. Oké, we gaan beatboxen.

0: Grande. En zet hem op slam.
1: Break free.
0: Beat boxen. Oh joh, daar gaan we weer.
2: Daar gaan we, ja.
0: Ik hoop dat je je handen hebt ingesmeerd, je handschoentjes aan hebt, je handen hebt ingewikkeld. Dat je helemaal...
2: tegen jou te gaan boksen in die ring.
0: Precies, dat je helemaal klaar bent om de ring in te gaan. We gaan beatboxen, twee nieuwe liedjes. Je mag kiezen, laat even je stem horen via de Slam-app zometeen. Rechtsboven in het tekstblonnetje en dan heb je Julia of Patrick. Je mag ook Jul en Pat zeggen. Dat vinden we niet erg. Jul helemaal niet. Zeg maar, ik vergeet soms dat deze vrouw Julia heet. Ik noem haar altijd Jul.
2: Iedereen noemt mij Jul.
0: Iedereen noemt jou Jul.
2: Zal ik beginnen? Ja, ik dacht ik er nog een keer een dikke pet en Jura
0: zit.
3: Team Julia.
2: Ja, Prospa en Clooney weten als geen ander hoe je natuurlijk een mega hit moet maken. En hoe je moet toeslaan als het moment daar is. Free Your Mind hoor je nog overal door de speakers. Maar Good Girl is de nieuwe. Weer super track.

0: soort telefoongesprek is het.
1: I can be your angel.
0: Lekker nieuw van...
2: Je zit hier weer de hele tijd hoor. Hey, laat ja, nou even mijn liedje even.
0: Ja, maar dit is lang zat. Clooney, Good Girl, wil je die horen? Dan heb je Jul met de Slam App.
3: Team Patrick.
0: Ik heb nieuwe namen, in ieder geval in Nederland. En ik heb gisteren gewonnen. Ja, terecht natuurlijk ook. Het is gewoon een hele goede tune. Het voelt vertrouwd, het voelt bekend. Manuals, Where Do I Go?

0: wil je die horen, dan heb je Patrick met de Slam App of Pet. Mag natuurlijk ook. Dus, de nieuwe van Clooney, Good Girl. Dan heb je Yul, de nieuwe van Manuals, Where Do I Go? Dan heb je Pet met de Slam App. Meeste stemmen gelden. Wat is Yul, je kijkt een beetje boos.
1: Ja, ik wil gewoon nu even wel winnen eigenlijk.
0: Oh.
1: Want ik vind dat je toch niet zo'n leuk stukje van mijn track hebt laten horen.
0: Daar vind je nou... Wat, volgende keer mag je het zelf uitknippen, hoor. Hoezo is dat? Dit is gewoon de drop. Dit is het belangrijkste stukje van de track. Nou, weet je, ik laat voor jou nog even een ander stukje horen van je track. Wat jij wil. Even kijken. Dit stukje. Nu blij?

0: Helemaal goed, lieverd. Becky G en Sorry Papi hoor je bij Slam hier. Welke wil je horen? Deze? Heel van Clooney of toch deze? Wel totaal verschillende liedjes natuurlijk, hè. Je mag stemmen via de Slam-app. De eerste is Julia, de tweede is Patrick. Stuur even de naam van jouw voorkeur deze kant op. En Jul hier, die heeft een kleine tussenstand.
1: Ik sta iets voor.
0: Meen je dat nou?
1: Ja, zeker.
0: Meen je dat nou?
1: Ja, ik zei dat het een goede plaat was.
0: Ja, het is een hele goede plaat, maar wel een beetje hetzelfde.
1: We zullen het zien,
0: gekke
1: Patrick.
0: Piepen, piepjes en plopjes.
1: We zullen het zien.
0: Allemaal piepjes en plopjes.
1: Nee, niet downgraden.
0: Oké. Uitslag hoor je naar Nio. Dit is Missing Independent.

0: We zijn de ring ingegaan. Jullie en ik hebben allebei een nieuw liedje uitgekozen. En de meeste stemmen, die wint. En die gaan we helemaal draaien. Dat is een beetje hoe een wedstrijdje vaak werkt natuurlijk. Oké, het wordt spannend volgens mij, joh, als ik even met een schuin oog naar de app kijk.
1: Het is zeker spannend. Ik stond eventjes een beetje voor. Maar er kwamen nog heel veel nieuwe appjes binnen. Laten we eerst even naar de oude appjes gaan luisteren.
0: Ron!
2: Ja, ik ga voor Team Julia. En ik geef Julia helemaal gelijk. Ach. Succes Julia, je moet winnen deze keer.
1: Ach, okay. I love you Ron.
0: Ja, het zal. Damien.
3: Ja, ik ga voor Team Patrick. Goed, ik vind dat toch meer een slam hit, hè. Dus Team Patrick.
0: Hey, dankjewel hè. Mitch.
4: Team ploink ploink ploink en hetzelfde ploink ploink ploink. Julia. Ja, ja.
1: Dankjewel.
0: Ik denk die gaat naar mij toe. Even kijken, Anneke is ook weer bij.
5: Vandaag ga ik voor Patrick. Julia, je moet iets pittiger gaan hoor.
0: Iets pittiger zegt ze. Oké. Dan hebben wij hier Donnie.
6: Dit wordt Team Julia van mij, want sorry Patrick, ik heb hier toch weer te vaak gehoord.
0: Nou, wat is er nou?
1: Wel één hele keer.
0: Ja.
7: Het is alle twee een klein beetje bagger. Uh-huh. Dus dan ga ik toch maar voor jullie.
0: Nou, wat is dit nou?
1: Ja, dus.
0: Jij hebt ook wel een hoop mensen achter jou staan hoor.
1: Ja.
0: Jij hebt meer gunfactor of zo. Zeg maar, als mensen allebei die leuk vinden, stemmen ze maar op jou. Ja, dat is zo.
1: Ik heb de leuke van de twee.
0: Nee, jij bent ook hartstikke leuk.
1: Ja, en dus ook iets leuker. Maar goed, ik heb het even allemaal bij elkaar opgeteld. Het is toch met 75% Team You.
0: Oh! Dat scheelde niet veel.
1: Dat scheelde niet veel,
8: nee. Slam. Beatboxen.
0: Hij is ook weer erg lekker, hoor. In ieder geval

gedraaid worden hier bij Slam. Patrick en Julia bij je. Zometeen Jesse aan de telefoon. En zomaar een Jesse. Maar Jesse Hoefnagels. Ja, gisteren kregen we hem niet te pakken, maar het is gelukt hoor. Slam. Coming up. Dit hoor je ook zo.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
2: De spanning stijgt. Het moment is daar.
3: En dan valt hij toch binnen. Wat is dit?
2: De start van een nieuw voetbalseizoen. De grootste aftrap van de Keukenkampioendivisie.
3: Bal gaat op de stip.
2: Wat is jouw favoriete club? Geef het door en win 3 seizoenkaarten voor jou en je vrienden. Plus de nieuwste Derby Star wedstrijdvoetbal. App je naam en die van je club via de Slam-app. Luister naar de Slam Ochtendshow en score die prijs. De Slam Ochtendshow. Maandag tot en met donderdag van 7 tot 10 op Slam.
4: Tadaa, hier ben ik. Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: De sterren van morgen zie je vandaag in de Keukenkampioendivisie. Ontdek de nieuwe generatie talenten vanaf vrijdag 7 augustus. Live op ESPN en in het stadion.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
10: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
9: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
10: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
9: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
10: Handig?
9: Ja, van de Belastingdienst.
11: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
12: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
13: craving. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: CeraVeesje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu.

0: nieuw verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En

0: afschuw bij de families van 3 doodgereden kinderen en een begeleider in Zeeland. Ze werden aangereden tijdens een fietsuitje met school. En nu blijkt dat de verdachte een lange historie heeft van gevaarlijk rijden. Ze zeggen dat hij met levens speelde en dat hun geliefden daarvan slachtoffer zijn geworden. Bij een natuurbrand op Kreta zijn 2 brandweermensen om het leven gekomen. Ze reden in een brandweerwagen van de ene naar de andere brandhaard en raakten ingesloten door het vuur. Griekenland heeft in de zomer vaak te maken met natuurbranden, maar het is daar nu minder erg dan in Frankrijk en Spanje. Bij Zoetermeer wordt een polder onder water gezet om een voorraadje te hebben voor als het nog droger wordt. Het is een natuurgebied met eilanden en wandelpaden. Die komen 1 meter onder water te staan. Dat kan worden gebruikt om de sloten en kanalen op peil te houden, anders kunnen er dijken gaan inzakken. Goed nieuws voor mensen die alles van de Beatles verzamelen. Er komt een nieuwe uitgave van het album Rubber Soul uit 1965. Er staan studiosessies op en thuisdemo's die nog niet eerder zijn uitgebracht. Het werd bekendgemaakt op de site van de Beatles. Daar stond gisteren een aftelklok op vanwege dit nieuwtje. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 20. Morgen is het zonnig en in het westen iets minder heet, 25 graden. In het oosten blijft het boven de 30 en is er tegen de avond kans op onweer. En dat was het nieuws op Slam.
1: Ach, Renéetje, dankjewel. Het is 7 uur. Jesse Hoefnagels aan de telefoon zometeen. Dat is leuk, hè? Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. Er zijn op dit moment 3 vertragingen, waarvan 1 op een A-weg. De A12 richting Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 10 minuutjes vertraging daar. 5 flitsers, dankjewel voor het doorgeven. A2 richting Maastricht bij 230.2. A16 richting Breda bij 37.0. De A16 richting Dordrecht bij 55.7. A30 richting Barneveld bij 16.3. A37 richting Hogeveen, 32.2. En de laatste is de A44 richting Nieuw-Vennep bij 20.4. En dan nu een slotakkoord.
2: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Ben jij Intratuin member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Zometeen vanaf 8 uur. Slam. Patrick en Julia.
1: Met zometeen dus de nieuwe van Jesse Hoefnagels hier. En ook de Black Eyed Peas komt eraan met een lekkere throwback. En dit is Anno.

0: Series hier bij Slam natuurlijk. Zometeen hoor je David Guetta met Usher.
1: Patrick en Julia.
0: Ja, hij ging lekker in het jachtseizoen. Deed natuurlijk mee als Jesse, maar ook als Jessica. Hij heeft een nieuwe single, die heet Kapot. En dat klinkt helemaal als 2010. Je gaat hem zo horen hier bij Slam. Laat je horen voor Jesse Hoefnagel. Yeah. Hallo vriend, hoe is het?
2: Ja, goed, goed, goed.
0: Je bent geblondeerd, zie ik ineens.
2: ja, klopt. Ja, ik ben blond.
0: We hebben een videoverbinding. Ik wil eerst even beginnen over het jachtseizoen. Want ik heb samen met mijn vriendin op een puntje van de bank gezeten. Jij zat daar in de grote finale, maar
2: klopt.
0: Niet gewonnen.
2: Ja, helaas. Met heel veel pijn in mijn hart. De finale speelde zich af in Rotterdam. Dus ik fiets nog wel eens langs het punt waar dat gebeurde.
0: Oeh,
2: traumatische ervaringen.
0: Maar ben je dan tweede of derde, vraag ik me af. Want je hebt samen met Bilal zat je in de finale. En jullie hebben dus verloren van stuk. Maar ben je dan tweede of derde? Wat ben je dan?
2: Nou ja, in ieder geval Stuk was eerste. En Bilal en ik werden gewoon tegelijk op onze schouders geraakt. Dus ik denk dat we gewoon een gezamenlijke tweede plek. Of verloren. Ja, ik weet niet. Ik heb er zo eigenlijk nog niet naar gekeken.
0: Ja. Hey, nu heb je een nieuwe track uit, Jesse. Daar bellen we natuurlijk even over. Wat me gelijk opviel. En volgens mij had je dat zelf ook wel een beetje bedacht. Maar dat moet je vooral zelf vertellen. Het klinkt echt een beetje als 2010.
2: Ja, klopt. Ja, nou goed dat zo is overgekomen, want dat was ook zeker de bedoeling. Ja, ik had gewoon zoiets van, ik zat weer in de studio en ik was bezig met nieuwe muziek maken. En ik was eigenlijk zelf heel veel weer terug aan het duiken in die periode. En ja, ik vond het iets heel nostalgisch. En eigenlijk dit nummer wat ik geschreven had, paste daar ook voor mijn gevoel heel goed bij. En ja, daar is deze track uitgekomen.
0: Is dat dan, vind je dat de vetste periode qua muzikale geschiedenis?
2: Nou ja, ik weet niet. Ik vind het wel heel interessant wat er toen gebeurde. En ik weet niet, het is misschien niet per se de mooiste muziek, maar het is wel
0: nostalgisch.
2: Super dansbaar, super nostalgisch. En het zijn gewoon interessante instrumenten die er gebruikt worden. En het is gewoon een hele lekkere, beetje vieze sound eigenlijk.
3: Daar houden we van.
0: Daar houden we
3: vieze
0: van.
3: Sound.
0: Ja, heerlijk.
3: Ja,
0: nou,
3: toch?
0: Kijk, Hugh en ik zijn natuurlijk ook rond de 30. En op een gegeven moment is het dan 2010. Dit is voor ons echt, hè, dat is
2: ja.
0: Dat stond op onze MP3 spelen. Dus deze track, je gaat hem zo meteen voor het eerst horen als je misschien nu luistert. Maar het voelt alsof je deze al kent. Dat krijg je een beetje door het liedje. En dat is natuurlijk heel leuk.
2: Ja, dat is goed om te horen.
0: Wat wordt de volgende samenwerking? Cascada, Pitbull, Kesha, zeg maar.
2: Ja, ze hebben allemaal al wel gebeld, maar we moeten nog even kijken wat passend is ook natuurlijk. Hè?
0: Timbaland, Justin Timberlake.
3: Nou, wie weet.
0: Nou, wat me dus wel heel leuk lijkt, maar ik weet niet of je er zelf wel eens over nagedacht had. Want jij hebt natuurlijk ook een tweede personage, dat is Jessica. Hebben we ook gezien in het jachtseizoen.
2: Mm-hmm.
0: Dat is jouw vrouwelijke kant. Kun je niet een duo maken met Jess en Jessica?
2: Ja, sorry.
3: Jessica is een beetje... als een soort carnavalsduo nu.
0: Ja, dat is wel
3: Jessica.
0: Waar. Ja.
2: Jesse, Jessica. Ja, nou, ik heb Jessica nog niet in de studio gezien. Ik weet niet of dat een match is. Ik moet zeggen dat ik vind het als Jessica zijnde al lastig om de hoge stem eraan te houden. Dus om hem ook nog te gaan zingen. Ik weet niet of het een match is. Maar misschien zou het eens een keer moeten proberen.
0: Je kan het proberen, toch? Jesse Hoefnagels, je hebt ook groot nieuws, toch? En er komt een clubtour aan.
2: Ja, klopt. Ja, dit
0: Leuk.
2: Najaar ga ik toeren.
0: Leuk.
3: Heel vet. Want de laatste keer dat we jou in de studio hadden, was er nou nog net voor je Paradiso-show. Dit was zo
2: ja,
3: cool.
2: Ja, ik had gewoon zoiets van, ik denk dat het een mooi moment is om daar ook op door te pakken. Zodoende ben ik gaan kijken van welke venues zou kunnen gaan spelen. En ik heb allemaal venues gekozen waar ik zelf ook wel eens ben geweest en wat ik een beetje ken. En ja, daar zijn deze vier shows uitgekomen. Dus in Rotterdam, in Utrecht,
3: Nijmegen
2: en in Groningen.
3: Ja,
0: te gek. Ja. Simpel in Groningen, dat is sowieso een hele leuke tent ook. Ben ik ook vaak
2: ja, geweest. Zeker.
0: Te gek, man. We hopen dat jullie even kunnen opzoeken ook tijdens een show. Dat lijkt ons heel erg leuk.
2: Dat lijkt mij ook heel gezellig. Jullie zijn meer dan welkom.
0: Dankjewel, vriend. En natuurlijk gaan we je nieuwe liedje even draaien. Wil je hem zelf aankondigen?
2: Ja, is goed. Hier is Kapot van Jesse Hoefnagels.
0: Laat je horen van Jesse Hoefnagels. Yeah.

Kappa. Goed hoor deze, het is een nieuwe van Jesse Hoefnagels. We spraken hem net hier bij Slam, hij heet Kapot. En hier hoor je hem natuurlijk als eerste. Lekker zeg, hij klinkt een beetje als 2010, 2011. En deze komt echt uit 2011. Een lekkere throwback van David Guetta en Usher. Dit is Without You, hier bij Slam natuurlijk.

0: op deze. Hè? Sarah Larsson, Midnight Sun, hoor je hier bij Slam. Patrick en Julia bij je. Het is bijna 7:30. En zometeen de Slam Zomerspelen, Jul.
1: Dan gaan we iets leuks doen. Dan gaan we weer prijzen weggeven.
0: Oh, is het zo?
1: Zeker, want ik heb er toch nog een paar liggen.
0: Wat mogen we weggeven vandaag?
1: Ik heb nog de Slam Fanny Pack. Leuk voor op de...
0: Camping.
1: En...
0: Festival.
1: Heel goed. De Slam House in de pauzekousen.
0: Oh.
1: Voor in je...
0: Sandalen.
1: Goed zo.
0: Ja.
1: En bij passend nog de Buckethead.
0: De Buckethead. Ja, die is leuk voor op je hoofdje. Als het heel erg heet buiten is. Hè? Vooral als je kaal bent.
1: Ja.
0: Maar ook als je haar hebt, dan staat die gewoon heel erg leuk. Hey, ik zit te denken, wij zijn deze week natuurlijk op vakantie.
1: Ja.
0: Jij ook. Maar jij bent toevallig ook een beetje het prijzenmeisje hier.
1: Ja.
0: Of kunnen wij niet even... kan er nog iets bij? Pakketje nog een beetje aandikken.
1: Ik heb vast nog wel leuke dingetjes.
0: Ja, kun je het een beetje extra...
1: Ik ga het extra leuk maken.
0: Morgen maken we het dan nog dikker?
1: Ja.
0: Ja, zullen we dat doen? Oké, lekker.
1: Doen.
2: Voor de summertime.
0: Oh! Jesse Jeff hoor je zometeen hier bij Slam.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
5: Nou, hè?
3: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... de zelfbenoemde experts... en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Tadaa, hier ben ik. Jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
10: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Big or small, tiny or tall.
13: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
12: Condoom.nl.
14: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
15: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
16: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
15: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
16: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
18: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
19: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau... bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: We blijven lekker warm vanavond rond de 20 graden. Morgen zonnig in het westen rond de 25 en in het oosten. Gewoon weer lekker boven de 30, hoor. Dat was je weerupdate van de vrienden van Weer Online. Dan naar Flitsmeister voor je verkeersupdate. 1 vertraging nog, de A12 richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 10 minuutjes later thuis daar. En er zijn nog 9 controles op dit moment. Sorry, 7. Dat scheelt weer. A2 richting Maastricht, 230.2. De A2 richting Amsterdam bij 37.0. A15 richting Gorinchem bij 103.2. De A16 richting Breda bij 37.0. A30 dan richting Barneveld, 16.3. A37 richting Hogeveen, 32.2. En de laatste is de A44 richting Nieuw-Vennep. Oppassen daar bij 20.4. Het is 7:30. We gaan even naar de headlines van het ANP. Daar zit René.
4: Goedenavond.
2: Op het Griekse eiland Kreta zijn twee brandweermensen om het leven gekomen bij het blussen van een natuurbrand. Ze zaten in een brandweerwagen die ingesloten raakte door het vuur. Een polder bij Zoetermeer wordt onder water gezet om een voorraadje te hebben voor als het nog droger wordt. Anders kunnen er dijken gaan inzakken. De polder is tot nu toe alleen gebruikt om water op te vangen bij extreme regen. In Duitsland is een automobilist tegen een lantaarnpaal gereden toen hij werd afgeleid door een wesp. Hij raakte niet gewond, maar heeft wel voor duizenden euro's blikschade. En dat zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
0: Dank u.
12: Patrick en Julia.
0: We gaan een heel mooi, goed gevuld prijzenpakket weggeven. Hij zit goed vol, toch, joh?
5: Heel vol.
0: Mooi zo.

0: Een beetje extra serotonine. James Hype hoorde je hier bij Slam. Petje en Jul hier. Jul, onze Benny. Die is er helemaal klaar voor, want ze heeft weer een leuk spelletje bedacht vandaag voor de Slam Zomerspelen.
1: Hola, señores, señoritas, ¿qué tal? Dit zijn de Slam Zomerspelen, arriba! Wauw,
2: Bob in de app gewoon al, hè?
0: Bob in de app, wat zegt Bob in de app?
2: Is er nog een spelletje waar ik aan mee kan doen?
0: Oh, nou. Gierig.
2: Ja.
0: Gierige Bob. Maar die is er wel. Wij hebben namelijk de Slam Zomerspelen. Doen we deze hele zomervakantie? Ik bedoel, ten eerste, de helft is toch naar Frankrijk. En ten tweede, het hoort ook een beetje bij de zomervakantie. Want doe je toch op de camping ook? Of ook heb je wel een lekker hotelletje? Dan zit je s'avonds ook met elkaar te klaverjassen. En de dag daarna doe je weer bussen. En de dag daarna ga je weer rummikuppen.
2: Uno. Rummikuppen en Uno komt altijd even weer terug.
0: Vreselijk.
2: Huh?
0: Nou, ik vind het allemaal niet leuk. Ik hou niet van dat soort spelletjes.
2: Echt niet?
0: Nee, het enige wat ik kaartspel ook leuk vind is bussen.
2: Ja, omdat je dat kan zuipen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, maar ik hou verder ook in mijn bordspellen. Doe me allemaal veel te lang.
2: Nee,
0: ik kan niet zo lang stilzitten.
2: Nou, ik vind dat hartstikke leuk.
0: Nou, boeien. Wij hebben het nu over de Slam Zomerspelen. We doen elke dag dus een ander spelletje. En vandaag spelen wij... Waar is Julia?
2: Inderdaad, ik ben in een vakantieland. En aan jou de taak om te raden waar ik ben.
0: Leuk. Ben je klaar voor?
2: Ja. In dit land ligt een groot, echt een enorm groot zoetwatermeer... dat het deelt met twee buurlanden... en dat het tot bij een van de grootste meren ter wereld hoort. Snap je het?
0: Ja.
2: Oké, okay. Twee. Dit land heeft een van de strengste plasticverboden ter wereld. Het produceren en verkopen en of zelfs het dragen van een plastic tasje... en dan op straat belanden, weggooien zomaar... kan dus leiden tot zeer hoge boetes of zelfs een gevangenisstraf.
0: No.
2: In dit land loopt de evenaar dwars door het midden.
0: Oh.
2: En ik heb eentje straks nog als bonus.
0: Dit is het. Hier moeten we mee doen. Oké, dus we zijn streng met plastic. De evenaar die snijdt het land door de helft, zeg maar. Oh, ik had eentje in mijn hoofd, maar die kan dan niet meer.
2: En het enorme grote zoetwatermeer. Bijna hoort bij een van de grootste meren ter wereld.
0: En die ligt dus ook in een ander land.
2: In twee buurlanden,
0: twee buurlanden zelfs. Oké, nou denk je te weten waar Julia is. Waar is Julia? Laat het even weten via de Slam app. Rechtsboven in een tekstballonnetje. Stuur even een berichtje deze kant op en wagen gokje in de Slam Zomerspelen.

0: Hij is te moeilijk, hè, joh.
1: Hij is te moeilijk.
0: Hij is te moeilijk. Ja. Ik heb ook echt geen idee. Ik zat te denken aan Zwitserland, maar volgens mij is dat niet goed.
1: Laat de evenaar toch niet door.
0: Nee, dat was mijn vervolgzin. Ja. Toen had je het over de evenaar, toen dacht ik, oh, dat kan niet. Want welke drie hints heb je ze net gegeven, even in het kort?
1: In dit land ligt een enorm groot zoetwatermeer, wat behoort tot een van de grootste meren ter wereld.
0: Ja.
1: De evenaar loopt er dwars doorheen. En dit land heeft een van de strengste plastic verboden ter wereld.
0: Oké, ik denk dat we nog een hint moeten doen.
1: Ja. Veel van de snelste marathonlopers ter wereld zijn hier geboren.
0: Oh. Oh. Ik denk dat ik het weet. Mag ik het zeggen? Nee, hè?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Nee, oké. Okay. Denk je te weten? Laat het even weten via de Slam app. Want hij is blijkbaar heel moeilijk. Welk land zoeken wij in de Slam zomerspelen? Dus welk land zoeken wij? Welk land zoekt Julia vooral? Laat het even weten via de app. We hebben een heel mooi prijspakket liggen. Het Slam Super Zomerprijspakket kan voor jou zijn.
2: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
3: Chris Goss Amsterdam. My oh my. Terms and conditions.

0: die laatste hint deed het wel, joh. De laatste hint deed het
1: wel. Ja, dat heeft hem.
0: Simone!
2: Hey!
3: Hey! Hey!
2: Nou, hallo?
3: Hallo Simone, hoe gaat het met je?
2: Hi. Nou, het gaat hartstikke goed.
3: Oh ja.
2: Ook jullie zijn aan de lijn.
3: Ach, nou. Je maakt ons een beetje aan het blozen, Simone.
2: Oh jee.
3: Waar kom je vandaan?
2: Ik kom uit Amsterdam.
3: Amsterdam. Mooi, ga je naar de Pride ook dit weekend? Madonna komt, hè?
2: Nou, dat is wel een optie. Ik vind haar wel heel goed.
3: Hoe oud ben jij, als ik vragen mag?
2: Ja, jezus, moet dat.
3: Nou, ik vind, daar moeten we even stoppen, hoor. Dat je vrouwen niet mag vragen hoe oud ze zijn. Dat vind ik toch zo'n doms.
2: Nou, 50 lentes.
3: Oh, maar dan heb jij Madonna ook wel in de jongere jaren meegemaakt, zeg maar.
2: Ja, zeker, zeker.
3: Toch?
2: Ook naar concert geweest.
3: Ja, ja. Like a Prayer.
2: Echt,
3: La Isla Bonita.
1: Heel goed.
2: Ja.
3: Holiday.
1: Noem ze allemaal even op, Pet.
3: Ja, daar
1: maar
3: kan
1: wij
3: we even
1: doorgaan. Wij gingen natuurlijk op holiday, dus...
3: Oh, sorry. Ik moet door, hoor ik net van de regie hier. Ja, nee, tante wordt een beetje boos. Hey, Jul heeft een paar hints gegeven zojuist. En die gaat ze nu nog even herhalen.
2: Oké.
3: In het kort.
1: Nou, het grootste doet Watermeer. Veel strenge regels met plastic. Loopt er dwars doorheen. En veel snelle marathonlopers zijn hier geboren.
3: Welk land zoeken wij, Simone?
2: Kenia!
3: Kenia! Ja, ik heb een hele hoop landen voorbij zien komen. Maar zeker na de laatste hardloperhint. Toen kwam die echt wel binnen bij de mensen. Hè? Toen was het toch inderdaad Kenia. Dus gefeliciteerd. Je krijgt van ons het Slam Super Zomer prijzenpakket.
1: Nou.
3: Er zit ook een mooie bucket zit erin. Die kun je misschien op met de Pride als je naar Madonna staat te zwaaien.
1: Als je morgen zelf komt ophalen hier, dan...
3: Ja, kun je morgen bij ons ophalen. Fijne vakantie!
2: Hey, bedankt!

0: Farruko hier bij Slam. You're the Esta Vida. Wij zijn er morgen weer, Jul, met de laatste middagshow voor onze vakantie.
1: Ja.
0: We gaan er een leuke show van maken.
1: We gaan echt een superleuke show van maken.
0: Met morgen nog dikkere prijzen dan vandaag.
1: Oh, hey,
0: en wat ook een cadeautje is voor je oren. Zometeen Slam Sunsets vanaf 8 uur. 2 uur lang lekkere DJ-sets tijdens de zonsondergang. Met vanavond Jaap Lichthart en zometeen Martin Lou. Veel plezier.

0: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel €20 korting.

0: Wifi's! Wat doen jullie aan zaterdag?
1: Oh, ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen.

0: maken je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben René Postma. Er is meer bekend over een van de drie tieners die vannacht werden opgepakt in een onderzoek naar terreur. Hij is eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag in België en zou aanhanger zijn van IS, melden meerdere media. De tieners werden opgepakt bij invallen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Geschokte reacties van nabestaanden op de voorgeschiedenis van de verdachte die vastzit voor de aanrijding met een schoolklas in Zeeland. Hij heeft al veel boetes gehad voor gevaarlijk rijden en filmde zichzelf ook geregeld terwijl hij te hard reed. Ze zeggen, dit heeft niks meer met een ongeluk te maken. Er komen compleet nieuwe bankbiljetten en iedereen mag meedenken over wat erop komt. Je kunt kiezen uit 10 ontwerpen met thema's als cultuur, rivieren en vogels. Wie mee wil doen kan tot 21 september stemmen op een website van de Europese Centrale Bank. Miljoenen mensen hebben dat al gedaan. Voor Argentinië krijgt het WK voetbal misschien nog een staartje. De FIFA is een onderzoek gestart naar spelers die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan wangedrag, racisme en discriminatie. Een van hen is Leandro Paredes. Hij viel na afloop van de finale een speler van Spanje aan. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het maar een beetje af naar 20 graden. Morgen is het zonnig. In het westen 25 graden, in het oosten blijft het boven de 30. En daar is tegen de avond kans op onweer. En dat was het nieuws op Slam.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
10: The sun goes down, the vibe goes up.
3: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ sets. Dit is Slam.

En ik kan niet anders zeggen, met deze temperaturen is die Slam Sunset nog net even iets lekkerder. Voetjes op het strand of weet ik veel waar je bent. Zometeen onderweg nog naar een terrasje. Of misschien ga je wel sporten, want dat is op zich de enige plek waar de airco aanstaat waarschijnlijk. Maar wat je ook doet, doe het met de Slam Sunset. Zometeen nog Jaap Lichthart, maar eerst Martin Lou.

0: zei het net al, hè. De Slam Sunset luistert nog lekker weg als het zonnetje schijnt, zoals vandaag. En misschien ben je wel aan het varen of onderweg. Of, nou ja, net als Guus, onze luisteraar iets anders aan het doen met de Slam Sunset. Maar ik moet zeggen, het is wel erg nuttig.
1: Wat is die

Je bent erbij. De Slam Sunsets, de woensdagavond editie met op dit moment Martin Leeuwen tot 9 uur. Maar na 9 is dat zonnetje nog niet onder. Dus zometeen doen we nog een tandje bij met Jaap Lichthart. Dus blijf erbij. De Slam Sunsets.

0: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Hey, jij daar. Chantal Jansen hier. En zie Zon, Zee, Zomerboek ligt weer in de winkel. De zomerspecial vol heerlijke reisverhalen, puzzels, horoscopen en een dikke vette winactie. Of je nou op vakantie gaat of de hele zomer thuis gaat chillen, met NC's leesvoer kom jij de zomer wel door. Je shopt hem nu in de winkel of via NC.tv.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
15: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
16: Chris?
17: Ja?
16: Hoef jij niet te werken vandaag?
17: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
16: Dus, heb je nu...
17: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
16: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+.
19: Goedenavond, ik ben René Postma. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat deden ze op het Domplein. Ze legden bloemen neer bij het homomonument, staken kaarsjes aan en luisterden naar een toespraak van burgemeester Dijksma. Bij de aanslag vielen doden en raakten bijna 30 mensen gewond. Een tiener die vannacht in Eindhoven werd opgepakt in een terreuronderzoek is al eens veroordeeld, melden meerdere media. Hij kreeg jeugddetentie voor de voorbereiding van een aanslag in België. Hij was toen 16. Twee andere jongens werden opgepakt bij invallen in Rotterdam en Alkmaar. Vier mannen uit Den Haag en omgeving die werden opgepakt in een drugslab midden in een woonwijk blijven voorlopig.

0: voorlopig vastzitten. In de drugslab stond een gigantische lading chemicaliën. Omwonenden moesten tot 2 keer toe hun huis uit, zodat de brandweer alles veilig kon weghalen. Ze noemden het Breaking Bad in Den Haag. Nu de natuurbranden bij Madrid onder controle zijn, kunnen tienduizenden mensen weer naar huis. Ze werden dit weekend geëvacueerd toen het vuur hun huizen bedreigde. In het westen richting Portugal zijn ook weer 2 grote branden. En het risico blijft groot, want er is alweer een nieuwe hittegolf in Spanje. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het maar een beetje af naar 20 graden. Morgen is het zonnig en in het westen 25 graden. In het oosten blijft het boven de 30 en er is tegen de avond kans op onweer. En dat was het nieuws op Slam.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
5: The sun goes down, the vibe goes up.
6: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ sets. Dit is Slam.

0: En ik moet zeggen, voor een woensdagavond zet je er lekker in, hoor. Zo, in de Slam Appbox ontploft het. Ik zie Anne, ik zie Joppe, ik zie Joost, maar ik zag ook Peter. En Peter die vindt het volgens mij erg leuk, die Slam Sunsets.
1: Oei, Slam Sunsets, die zijn zo lekker. Oh, fantastisch, echt.
0: Fantastisch. Nou, goed dat je erbij bent, Peter. Tot vanavond 10 uur dus de Slam Sunsets.

Deze hele zomer hoor je de Slam Sunset Set tussen 8 en 10. De perfecte afsluiter van jouw dag. En ik heb net de planning gezien voor volgende week. Oei, oei, oei, er komen echt hele dikke sets aan. Alleen mag ik daar nog niks over zeggen. Maar ook deze week nog volop gas geven met morgen. Ryan Marciano en Sunnery James, oké dan. En vanavond hoor je dus nog Jaap Lichthart tot 10 uur vanavond.

0: zijn weinig dingen, zeker in het leven. Behalve dan dat het zonnetje opgaat en weer onder. En dat zouden we vaker moeten vieren, toch? Dat doen we hier in ieder geval met de Slam Sunsets. Deze hele zomer hoor je tussen 8 en 10 de fijnste sets voorbij komen. Met morgen nog Sunnery James en Ryan Marciano. En nu op dit moment Jaap Lichthart. En hij wordt lekker ontvangen in de Slam Appbox door onder andere Naomi.
1: Hi Jeske, onwijs leuk om weer de

0: En we zitten alweer aan de goede kant van de werkweek, hè? De woensdagavond. En dat vieren we met de Slam Sunset. Deze hele zomer hoor je de fijnste set voorbij komen, hè? Tussen 8 en 10 s'avonds. En ook Cynthia is erbij in de Slam Appbox.
1: Wat een heerlijke vibe dit. Echt zo'n lekker chill en heerlijk genieten van deze muziek. Heel fijn.
0: Nog tot 10 uur vanavond, dus de Slam Sunset.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel €20 korting.

0: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië.

0: Ik vind hier veel lekkerder.
1: Thuis in Italië. De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl. Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia.
2: Thuisvakantie, neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
5: Hey ondernemer, hallo?
6: Kan je me
5: Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Omdat we series willen blijven bingen.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Big or small. Tiny or tall.
12: Hou het safe deze zomer. Met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
13: Condoom.nl.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam de Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?
18: Maak er een

0: die anders doet.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Bij

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben René Postma. Premier Jette had meteen moeten reageren op de bekladdingen in een dorp bij Den Bosch, vindt pro-leider Klaver. Huizen met posters voor vluchtelingen waren het doelwit. Klaver vindt dat Jette moreel leiderschap moet laten zien. Na dat duwtje reageerde Jette wel en noemt het lelijk vandalisme. Bij de Dom in Utrecht zijn de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Er stonden honderden mensen op het plein. Burgemeester Dijksma hield een toespraak en zei dat we ons niet moeten laten intimideren. Daarna werden bloemen neergelegd bij het homomonument. In Berlijn vielen een dode en tientallen gewonden. In België is een natuurbrand geblust bij Namen in het zuiden. Het was vergeleken met de branden in Zuid-Europa een kleine brand, maar wel een mijlpaal. Want hiermee zijn er dit jaar nu al meer natuurbranden in België dan heel vorig jaar. Meteen na de Tour de France worden er altijd een paar wielerwedstrijden gehouden in Nederland, de rondjes om de kerk. En vanavond ook weer de Acht van Kaam in Brabant. De Belg Tim Merlier eindigt als eerste. Hij won

0: Lopen in de Tour, maar stapte uiteindelijk af. Hij was ziek en uitgeput, maar vanavond weer helemaal hersteld. Het weer van Weer Online. Vannacht blijft het op veel plaatsen 20 graden. Morgen is het zonnig en van west naar oost 25 tot 30 graden. In de middag meer bewolking. En dat was het nieuws op Slam.
1: CeraVe-tje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl. Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso, omdat elke rit telt.
10: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
11: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
13: Odido. Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
15: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar. Want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
16: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
15: Nou, hè? Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus. Speel bewust.
17: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Joel Corey, Whisper.
0: Nieuw.
1: Music. Skrillex en Fade. Not You Without You.

0: nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
9: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
10: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
11: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
12: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
13: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De man die een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn leek geen acuut gevaar te vormen. Dat zegt de behandelaar uit zijn deradicaliseringstraject tegen de NOS. Zo zei hij bij de gesprekken een vriendelijke indruk maken. De behandelaar zegt dat het normaal is dat ze iemand vrij rondloopt, maar dat hij wel beter gemonitord had moeten worden. Aan het begin en eind van de rivier de Linge worden extra pompen neergezet om de waterstand op peil te houden. Dat is nodig om boeren te voorzien van genoeg water en het veilig houden van oevers en kades. De Linge loopt van Gorkum tot de grens met Duitsland. Een voormalig piloot van de Franse luchtmacht wordt verdacht van spionage. Hij zou gevoelige informatie hebben gelekt aan China en een ander land. De man is een grootheid op YouTube, waar hij zeker 500.000 volgers heeft. Hij had ook een filmpje gemaakt over de beschuldigingen. Hij ontkent alles. En een reddingsactie voor een beschermde vissoort, de modderkruiper. Die leeft onder meer in een beek in het Brabantse Schijndel, maar die is bijna helemaal drooggevallen. Daarom gaat het waterschap nu grondwater oppompen om de beek te vullen. Het is vooral belangrijk dat de modder vochtig blijft. Dat is genoeg voor de vis. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Morgen grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon. En dit was het nieuws op Slam.
13: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
18: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
19: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel.

0: De perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
1: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.

0: lekker!
1: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
10: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
11: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel €20 korting.

0: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
1: De spanning stijgt. Het moment is daar.
2: En dan valt hij toch binnen.
3: Wat is dit?
1: De start van een nieuw voetbalseizoen. De grootste aftrap van de Keukenkampioendivisie.
3: Bal gaat op de stip.
1: Wat is jouw favoriete club? Geef het door en win 3 seizoenkaarten voor jou en je vrienden. Plus de nieuwste Derby Star wedstrijdvoetbal. App je naam en die van je club via de Slam-app. Luister naar de Slam Ochtendshow en score die prijs. De Slam Ochtendshow. Maandag tot en met donderdag van 7 tot 10 op Slam.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: De sterren van morgen zie je vandaag in de Keukenkampioendivisie. Ontdek de nieuwe generatie talenten vanaf vrijdag 7 augustus. Live op ESPN en in het stadion.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: De Ora Autoverzekering, nu met

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: maïsvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Big or small, tiny or tall.
5: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
4: Condoom.nl.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
7: Hé, hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
8: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
7: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
8: Ah, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
7: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
8: Handig?
7: Ja, van de Belastingdienst.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
11: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.

0: Promedeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Via je smart speaker.

Goeienacht, ik ben Oscar van Oorschot. Studentenkamers worden ook buiten de Randstad steeds duurder, ziet verhuursite Kamernet. In Maastricht, Tilburg en Enschede gingen de kamerprijzen meer dan 10% omhoog. In Eindhoven kwam er zelfs bijna een kwart bij. Enschede blijft met een huurprijs van nog geen €400 wel de goedkoopste studentenstad. In het noorden van Portugal is een nieuwe bosbrand uitgebroken en die verspreidt zich snel. Een dorpje met een paar honderd inwoners is omsingeld door het vuur. De bewoners zijn op tijd geëvacueerd. Ook in Frankrijk zijn er weer nieuwe branden. Zo is het vuur in Fontainebleau weer opgeleid. De Europese luchtvaart is de afgelopen maanden minder hard gegroeid dan eerder. Volgens de Luchthavenclub komt dat vooral door de oorlog in het Midden-Oosten en de hoge brandstofprijs. Het vliegveld van Istanbul groeide juist doordat mensen daar naartoe uitweken om het Midden-Oosten te vermijden. En het plan van de FIFA om een deel van de rechten van het WK voetbal als een soort aandelen te verkopen is een kans, maar geen verplichting. Dat zegt FIFA-baas Infantino. Veel voetbalbonden zijn fel tegen het plan, waaronder de UEFA, de KNVB en de Amerikaanse bond. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Overdag grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon. En dit was het nieuws op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In een recreatieplas in Emmen is iemand verdronken. Aan het eind van de middag kwam er een melding dat iemand te water was geraakt. Vanavond laat werd het lichaam gevonden. Het is niet bekend hoe deze persoon te water raakte, maar de politie zegt dat er geen sprake is van een misdrijf. De Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt op dit moment aangevallen met raketten uit Rusland. Mensen worden opgeroepen om dekking te zoeken. President Zelensky kondigde eerder vanavond al aan dat Rusland deze nacht een enorme luchtaanval op zijn land zou gaan uitvoeren. De Russen waren al een paar dagen bezig met de voorbereidingen. In het westen van Argentinië is een blushelikopter neergestort. Daarbij zijn 7 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn mensen van de politie en de brandweer. De helikopter werd ingezet om een bosbrand te blussen. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. Volgens Argentijnse media komt het misschien door slecht zicht. En bij een kasteel in Schiedam is al 4 keer een regenboogvlag gestolen, meldt Rijnmond. De gemeente is er klaar mee en heeft aangifte gedaan. De grens is bereikt, zeker nu in Amsterdam de World Pride bezig is, zeggen ze. Het weghalen van de vlag is volgens de gemeente een aanval op vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Overdag grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon. En dit was het nieuws op Slam.

0: FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Amsterdam is nog steeds de duurste studentenstad van Nederland, zegt Kamernet. Een kamer kost gemiddeld €950 per maand, ongeveer evenveel als een jaar geleden. Buiten de Randstad worden studentenkamers juist veel duurder. In Eindhoven ging de prijs afgelopen jaar maar liefst met 23% omhoog. De man die 4 jaar geleden een aanslag pleegde op schrijver Salman Rushdie is opnieuw schuldig bevonden. Vorig jaar veroordeelde een rechter in New York hem al tot 25 jaar cel. Bij een federale rechter hangt hem nu levenslang boven het hoofd voor terrorisme. De dader zou banden hebben met Hezbollah. Rushdie overleefde de aanval maar net. Amerika heeft voor tientallen miljarden aan Patriot-raketten besteld. Ze willen de productie van die raketten de komende jaren verdriedubbelen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie moet de raketvoorraad weer aanvullen, aangezien die flink was geslonken door de oorlog met Iran. En bij de Dom in Utrecht zijn de slachtoffers erdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Er stonden honderden mensen op het plein. Burgemeester Dijksma hield een toespraak en zei dat we ons niet moeten laten intimideren. Daarna werden bloemen neergelegd bij het Homo-monument. In Berlijn vielen een dode en tientallen gewonden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Overdag grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon. En dit was het nieuws op Slam.